0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer en politie hebben in de Zevenhuizer Plassen aan de kant van Zevenhuizen enige tijd naar een duiker gezocht die vermist was. De man was volgens protocol te lang onder water gebleven, waarna zijn duikbuddies alarm sloegen. Niet veel later kwam de man zelfstandig boven water. Er werd een brandweerboot en een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de man. De duiker verkeert in goede gezondheid. De twee agenten zijn in Gorinchem in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen door een man, zo meldt ZHZ Actueel. Rond 2:30 s'nachts kwamen de agenten af op een ruzie tussen een groep mannen op de Grote Markt. Een van de mannen keerde zich tegen de politie en viel 2 agenten aan. De verdachte werd eerst getaserd, maar kon alsnog er vandoor rennen. Even later werd de man alsnog aangehouden na een korte achtervolging. En een 18-jarige man en een 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn gisteravond in hun woonplaats door een grote groep mensen aangevallen. Ze waren kort daarvoor met hun auto van de weg afgereden. De twee liepen steekwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de slachtoffers buiten levensgevaar. Een derde inzittende werd bedreigd met een vuurwapen. 5 mannen zijn op de A16 aangehouden voor de steekpartij. Zij zitten nog vast, zo maakt de politie vanochtend bekend. En de politie is afgelopen nacht massaal uitgerukt om een groot housefeest in de duinen bij het dorpje Hargen aan Zee in Noord-Holland te stoppen. Er waren zo'n 600 feestgangers aanwezig. Ze hadden grote geluidsboxen meegenomen. Er werd door de politie ook een drone ingezet. Tegen 6:00 ochtends waren alle ravers van het terrein af. Het stoppen van het feest verliep veilig en zonder problemen, laat de politie weten. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel wordt nog onderzocht wie en waarom het feest georganiseerd is. En dan nog het weer, periode met zon, met een enkel wolkenveld. Het blijft droog bij een maximum van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen veel bewolking met zijn plaatselijke bui. Het is dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

0: stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer en politie hebben in de Zevenhuizer Plassen aan de kant van Zevenhuizen enige tijd naar een duiker gezocht die vermist was. De man was volgens protocol te lang onder water gebleven, waarna zijn duikbuddies alarm sloegen. Niet veel later kwam de man zelfstandig boven water. Er werd een brandweerboot en een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de man. De duiker verkeert in goede gezondheid. De twee agenten zijn in Gorinchem in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen door een man, zo meldt ZHZ Actueel. Rond 2:30 s'nachts kwamen de agenten af op een ruzie tussen een groep mannen op de Grote Markt. Een van de mannen keerde zich tegen de politie en viel twee agenten aan. De verdachte werd eerst getaserd, maar kon alsnog er vandoor rennen. Even later werd de man alsnog aangehouden na een korte achtervolging. En een 18-jarige man en een 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn gisteravond in hun woonplaats door een grote groep mensen aangevallen. Ze waren kort daarvoor met hun auto van de weg afgereden. De twee liepen steekwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de slachtoffers buiten levensgevaar. Een derde inzittende werd bedreigd met een vuurwapen. 5 mannen zijn op de A16 aangehouden voor de steekpartij. Zij zitten nog vast, zo maakt de politie vanochtend bekend. En de politie is afgelopen nacht massaal uitgerukt om een groot housefeest in de duinen bij het dorpje Hargen aan Zee in Noord-Holland te stoppen. Er waren zo'n 600 feestgangers aanwezig. Ze hadden grote geluidsboxen meegenomen. Er werd door de politie ook een drone ingezet. Tegen 6:00 ochtends waren alle revers van het terrein af. Het stoppen van het feest verliep veilig en zonder problemen, laat de politie weten. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel wordt nog onderzocht wie en waarom het feest georganiseerd is. En dan nog het weer. Periode met zon, met een enkel wolkenveld. Blijft droog bij een maximum van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen veel bewolking met een plaatselijke bui. Het is dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer en politie hebben in de Zevenhuizer Plassen aan de kant van Zevenhuizen enige tijd naar een duiker gezocht die vermist was. De man was volgens protocol te lang onder water gebleven, waarna zijn duikbuddies alarm sloegen. Niet veel later kwam de man zelfstandig boven water. Er werd een brandweerboot en een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de man. De duiker verkeert in goede gezondheid. De twee agenten zijn in Gorinchem in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen door een man, zo meldt ZHZ Actueel. Rond 2:30 s'nachts kwamen de agenten af op een ruzie tussen een groep mannen op de Grote Markt. Een van de mannen keerde zich tegen de politie en viel twee agenten aan. De verdachte werd eerst getaserd, maar kon alsnog er vandoor rennen. Even later werd de man alsnog aangehouden na een korte achtervolging. En een 18-jarige man en een 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn gisteravond in hun woonplaats door een grote groep mensen aangevallen. Ze waren kort daarvoor met hun auto van de weg afgereden. De twee liepen steekwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de slachtoffers buiten levensgevaar. Een derde inzittende werd bedreigd met een vuurwapen. 5 mannen zijn op de A16 aangehouden voor de steekpartij. Zij zitten nog vast, zo maakt de politie vanochtend bekend. En de politie is afgelopen nacht massaal uitgerukt om een groot housefeest in de duinen bij het dorpje Hargen aan Zee in Noord-Holland te stoppen. Er waren zo'n 600 feestgangers aanwezig. Ze hadden grote geluidsboxen meegenomen. Er werd door de politie ook een drone ingezet. Tegen 6:00 ochtends waren alle ravers van het terrein af. Het stoppen van het feest verliep veilig en zonder problemen, laat de politie weten. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel wordt nog onderzocht wie en waarom het feest georganiseerd is. En dan nog het weer, periode met zon, met een enkel wolkenveld. Het blijft droog bij een maximum van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen veel bewolking met een plaatselijke bui. Het is dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er rijden voorlopig geen metro's tussen Beurs en Den Haag op Randstadrail. De oorzaak is een storing met het bluswatersysteem. Zodat dat niet is opgelost, mogen er geen metro's rijden. De RET geeft het advies om de reis uit te stellen of de trein te pakken. Er worden wat extra trams en bussen ingezet, maar die zullen heel vol zijn, is het idee. De problemen zitten bij Rotterdam Centraal. Als de blusinstallatie niet werkt, mogen metro's niet rijden vanwege de veiligheid. De RET laat weten dat ze alles in het werk stellen om de problemen te verhelpen. De verwachting is dat het nog een paar uur kan duren. Een zwaar bewapend arrestatieteam van de politie heeft vannacht een inval gedaan in een huis aan de Schar in Hellevoetsluis. Dat was vannacht rond 1:00 of 3:00. Er was iemand binnen, maar zover bekend zou deze persoon niet zijn aangehouden. De politie heeft wel onderzoek gedaan in de woning. Volgens mensen ter plaatse zou de inval te maken hebben met een steekpartij in Hellevoetsluis eerder op de avond. Daarbij raakte iemand gewond. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een aanhouding aan de Beukelsweg in Rotterdam-West vannacht. Agenten waren afgekomen op de melding dat iemand het dreigement had geuit. Volgens getuigen had hij ook geroepen dat hij een bom bij zich had. Toen agenten de man onder schot hielden, ging een andere man zich ermee bemoeien. Die is ook aangehouden. Het Nederlands elftal heeft de tweede wedstrijd in de Nations League met 2-1 gewonnen van Servië. Max Meerdink, die in de spits stond, scoorde beide doelpunten. Het was de tweede wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Er zat geen enkele Feyenoorder in de selectie. Oranje kwam in de eerste helft op voorsprong door een benutte strafschop van Meerdink. Meteen na rust maakte Servië gelijk. Halverwege de tweede helft maakte Meerdink ook zijn tweede. Oranje speelt in 2 weken tijd 4 wedstrijden in de Nations League. Griekenland won in dezelfde groep met 1-0 van Duitsland. Donderdag speelt Oranje tegen de Grieken. Daarna volgt nog een thuiswedstrijd tegen Servië. Het weer bewolkt, soms wat zon, plaatselijk een bui, 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog en warm voor de tijd van het jaar. Het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

staat file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 4 kilometer tussen knooppunt Hintham en Afrit Kerkdriel. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jouw stad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er rijden voorlopig geen metro's tussen Beurs en Den Haag op Randstadrail. De oorzaak is een storing met het bluswatersysteem. Zodat dat niet is opgelost, mogen er geen metro's rijden. De RET geeft het advies om de reis uit te stellen of de trein te pakken. Er worden wat extra trams en bussen ingezet, maar die zullen heel vol zijn, is het idee. De problemen zitten bij Rotterdam Centraal. Als de blusinstallatie niet werkt, mogen metro's niet rijden vanwege de veiligheid. De RET laat weten dat ze alles in het werk stellen om de problemen te verhelpen. De verwachting is dat het nog een paar uur kan duren. Een zwaar bewapend arrestatieteam van de politie heeft vannacht een inval gedaan in een huis aan de Schar in Hellevoetsluis. Dat was vannacht rond 1:00 of 3:00. Er was iemand binnen, maar zover bekend zou deze persoon niet zijn aangehouden. De politie heeft wel onderzoek gedaan in de woning. Volgens mensen ter plaatse zou de inval te maken hebben met een steekpartij in Hellevoetsluis eerder op de avond. Daarbij raakte iemand gewond. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een aanhouding aan de Beukelsweg in Rotterdam-West vannacht. Agenten waren afgekomen op de melding dat iemand het dreigement had geuit. Volgens getuigen had hij ook geroepen dat hij een bom bij zich had. Toen agenten de man onder schot hielden, ging een andere man zich ermee bemoeien. Die is ook aangehouden. Het Nederlands elftal heeft de tweede wedstrijd in de Nations League met 2-1 gewonnen van Servië. Max Meerdink, die in de spits stond, scoorde beide doelpunten. Het was de tweede wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Er zat geen enkele Feyenoorder in de selectie. Oranje kwam in de eerste helft op voorsprong door een benutte strafschop van Meerdink. Meteen na rust maakte Servië gelijk. Halverwege de tweede helft maakte Meerdink ook zijn tweede. Oranje speelt in 2 weken tijd 4 wedstrijden in de Nations League. Griekenland won in dezelfde groep met 1-0 van Duitsland. Donderdag speelt Oranje tegen de Grieken. Daarna volgt nog een thuiswedstrijd tegen Servië. Het weer bewolkt, soms wat zon, plaatselijk een bui, 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog en warm voor de tijd van het jaar. Het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is de hart van de ANWB. Spits is begonnen op de A2 Den Bosch richting Utrecht met bijna 20 minuten vertraging tussen Rosmalen-West en Afritkerk-Driel. 5 kilometer file. 10 minuten op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoop Ridderkerk. A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 6 kilometer file en een kwartier vertraging. Tussen Venlo en Tegelen rijden geen treinen door een kapotte trein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een kwartier vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Door een ongeluk op de A4 Rotterdam-Antwerpen staat een file bij Bergh-op-Zoom Zuid. 5 kilometer en de vertraging is nog geen 10 minuten. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem een kwartier vertraging tussen Oss-Oost en knooppunt Bankhoef in 9 kilometer file. En 10 minuten op de A59 Den Bosch-Zonzeel tussen Ter Heide en knooppunt Zonzeel 3 kilometer. Tussen Venlo en Tegelen rijden geen treinen. Dat komt door een kapotte trein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er rijden voorlopig geen metro's tussen Beurs en Den Haag op Randstadrail. De oorzaak is een storing met het bluswatersysteem. Zodat dat niet is opgelost, mogen er geen metro's rijden. De RET geeft het advies om de reis uit te stellen of de trein te pakken. Er worden wat extra trams en bussen ingezet, maar die zullen heel vol zijn, is het idee. De problemen zitten bij Rotterdam Centraal. Als de blusinstallatie niet werkt, mogen metro's niet rijden vanwege de veiligheid. De RET laat weten dat ze alles in het werk stellen om de problemen te verhelpen. De verwachting is dat het nog een paar uur kan duren. Een zwaar bewapend arrestatieteam van de politie heeft vannacht een inval gedaan in een huis aan de Schar in Hellevoetsluis. Dat was vannacht rond 1:00 of 3:00. Er was iemand binnen, maar zover bekend zou deze persoon niet zijn aangehouden. De politie heeft wel onderzoek gedaan in de woning. Volgens mensen ter plaatse zou de inval te maken hebben met een steekpartij in Hellevoetsluis eerder op de avond. Daarbij raakte iemand gewond. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een aanhouding aan de Beukelsweg in Rotterdam-West vannacht. Agenten waren afgekomen op de melding dat iemand een dreigement had geuit. Volgens getuigen had hij ook geroepen dat hij een bom bij zich had. Toen agenten de man onder schot hielden, ging een andere man zich ermee bemoeien. Die is ook aangehouden. Het Nederlands elftal heeft de tweede wedstrijd in de Nations League met 2-1 gewonnen van Servië. Max Meerdink, die in de spits stond, scoorde beide doelpunten. Het was de tweede wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Er zat geen enkele Feyenoorder in de selectie. Oranje kwam in de eerste helft op voorsprong door een benutte strafschop van Meerdink. Meteen na rust maakte Servië gelijk. Halverwege de tweede helft maakte Meerdink ook zijn tweede. Oranje speelt in 2 weken tijd 4 wedstrijden in de Nations League. Griekenland won in dezelfde groep met 1-0 van Duitsland. Donderdag speelt Oranje tegen de Grieken. Daarna volgt nog een thuiswedstrijd tegen Servië. Het weer bewolkt, soms wat zon, plaatselijk een bui, het is 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog en warm voor de tijd van het jaar. Het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht is het druk en ook nog werkzaamheden bij knooppunt Del. 13 kilometer file vanaf Den Bosch, 20 minuten vertraging, 25 minuten op de A16 Breda-Rotterdam, over 14 kilometer file tussen Breda-Noord en Dordrecht. 20 minuten op de A27 Breda richting Gorinchem tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorinchem. En een kwartier op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. 12 kilometer file tussen knooppunt Sabina en afrit Oud-Beierland. En er staat een file met 10 minuten vertraging op de N285 Breda Klundert tussen Zevenberg en Moerdijk, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer file, 25 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam, 20 minuten vertraging tussen knooppunt Zonzeel en afrit Dordrecht Centrum, 16 kilometer file. De A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum 11 kilometer file, 20 minuten vertraging. Een kwartier op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en afrit Niemandsdorp 8 kilometer file. A50 Eindhoven richting Arnhem, een kwartier vertraging tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef, 9 kilometer. 10 minuten op de A59 weer Zonzeel richting Den Bosch tussen afrit Dussen en Vlijmen 12 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er rijden voorlopig geen metro's tussen Beurs en Den Haag op Randstadrail. De oorzaak is een storing met het bluswatersysteem. Zodat dat niet is opgelost, mogen er geen metro's rijden. De RET geeft het advies om de reis uit te stellen of de trein te pakken. Er worden wat extra trams en bussen ingezet, maar die zullen heel vol zijn, is het idee. De problemen zitten bij Rotterdam Centraal. Als de blusinstallatie niet werkt, mogen metro's niet rijden vanwege de veiligheid. De RET laat weten dat ze alles in het werk stellen om de problemen te verhelpen. De verwachting is dat het nog een paar uur kan duren. Een zwaar bewapend arrestatieteam van de politie heeft vannacht een inval gedaan in een huis aan de Schar in Hellevoetsluis. Dat was vannacht rond 1:00 of 3:00. Er was iemand binnen, maar zover bekend zou deze persoon niet zijn aangehouden. De politie heeft wel onderzoek gedaan in de woning. Volgens mensen ter plaatse zou de inval te maken hebben met een steekpartij in Hellevoetsluis eerder op de avond. Daarbij raakte iemand gewond. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een aanhouding aan de Beukelsweg in Rotterdam-West vannacht. Agenten waren afgekomen op de melding dat iemand het dreigement had geuit. Volgens getuigen had hij ook geroepen dat hij een bom bij zich had. Toen agenten de man onder schot hielden, ging een andere man zich ermee bemoeien. Die is ook aangehouden. Het Nederlands elftal heeft de tweede wedstrijd in de Nations League met 2-1 gewonnen van Servië. Max Meerdink, die in de spits stond, scoorde beide doelpunten. Het was de tweede wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Er zat geen enkele Feyenoorder in de selectie. Oranje kwam in de eerste helft op voorsprong door een benutte strafschop van Meerdink. Meteen na rust maakte Servië gelijk. Halverwege de tweede helft maakte Meerdink ook zijn tweede. Oranje speelt in 2 weken tijd 4 wedstrijden in de Nations League. Griekenland won in dezelfde groep met 1-0 van Duitsland. Donderdag speelt Oranje tegen de Grieken. Daarna volgt nog een thuiswedstrijd tegen Servië. Het weer bewolkt, soms wat zon, plaatselijk een bui, 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog en warm voor de tijd van het jaar. Het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Staan de file nog op de A2 Eindhoven-Belgische grens bij Maastricht Centrum Noord 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer file. De vertraging neemt af, iets minder dan een kwartier nu. Een 10 minuten vertraging op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Waalwijk Centrum en Vlijmen 8 kilometer. 20 minuten nu op de N264 Gennep richting Uden tussen Volpel en Uden staat het stil over 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

oplossen. Er staat nog een file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knopend Zonsel en Dordrecht 4 kilometer en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nieuws van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het metroverkeer in Rotterdam tussen Beurs en Den Haag rijdt weer na een storing van morgen. De blusinstallatie werkte niet en dan moet het metroverkeer worden stilgelegd. De problemen die zaten bij Rotterdam Centraal. Iets na 7 uur vanmorgen werd duidelijk dat dat was verholpen. In de tussentijd werden passagiers met extra trams en bussen vervoerd tussen Schiedam, Beurs en het station Leidseveen langs Randstadrail. De verwachting is dat het nog wel een paar uur kan duren voordat alles weer rijdt via de dienstregeling. Een zwaar bewapend arrestatieteam van de politie heeft vannacht een inval gedaan in een huis aan de Schar in Hellevoetsluis. Dat was vannacht rond 1:00 of 3:00. Er was iemand binnen, maar voor zover bekend zou deze persoon niet zijn aangehouden. De politie heeft wel onderzoek gedaan in de woning. Volgens mensen ter plaatse zou de inval te maken hebben gehad met een steekpartij in Hellevoetsluis eerder op de avond. Daarbij raakte iemand gewond. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Op de Schravenweg in Rotterdam-Kraling is vannacht brand uitgebroken in een leegstaande woning. Het vuur werd ontdekt rond 1:00. De vlammen sloegen uit het pand. Omdat het niet veilig was om naar binnen te gaan, werd er vanaf buiten geblust, zegt de brandweer. Om 3:00 vannacht was de brand onder controle. Daarna werden nog vloeren en plafonds gesloopt om eventuele vuurhaarden uit te krijgen. Over de oorzaak heeft de brandweer geen mededelingen gedaan. Uit Schiedam komen tientallen klachten binnen over een olieachtige lucht die in de stad hangt. Dat zegt de Milieudienst Rijnmond. Gisteren kwamen er al enkele klachten binnen. Voor vandaag staat de teller al op zeker 40. De stand komt van Esso, waar sprake was van een storing. Die is inmiddels wel verholpen, zo zegt de DCMR. Het weer bewolkt, soms wat zon, plaatselijk een bui en 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog en warm voor de tijd van het jaar. Tot morgen zo'n 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht door werkzaamheden 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Zaltbommel en Afrit Geldermalsen. De linker rijstrook is dicht. En de rechter rijstrook is dicht op de A2 van Utrecht naar Den Bosch toe. Tussen Afrit Geldermalsen en Afrit Kerkdriel 7 kilometer file. En de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je?

0: en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Studio De Wit.
1: Drechtstad FM.
2: U gaat luisteren naar een herhaling van het programma...

0: actualiteiten en achtergronden. Met Ben Corino.
1: Ja, goedemorgen. Studio De Wit is weer on-air, online en te beluisteren in Dordrecht, Papendrecht en in de Drechtsteden. En uiteraard ook via internet. Ik heb begrepen dat er ook elders in het land mensen naar Studio De Wit luisteren. Ook voor u goedemorgen en welkom bij deze uitzending. En we gaan straks beginnen met een gesprek met Ilse Donkelaar. Ilse Donkelaar kennen we natuurlijk al als de vrouw die zich ontfermd heeft over het voorlezen hier in Dordrecht. Maar we gaan daar ook praten over het lezen bij kinderen. Dat blijft achter, want dat zijn de cijfers van het PISA-onderzoek. En dat blijkt toch wel dat heel veel kinderen, tot 15-jarige leeftijd, eigenlijk helemaal niet goed kunnen lezen. Waar het aan ligt, daar heeft Iris een vaste mening over. En daarna gaan we in gesprek met David Klein. Want de Pax Vredesweek is begonnen. En ja, er begint straks een vredesmars hier in Dordrecht. Maar nu eerst muziek.

0: de oudere luisteraars zullen hem vast nog wel herkennen. Gilbert O'Sullivan met Nothing Rhymed. En ja, blijkbaar een favoriete song van onze technicus Hans Wilswit. Hans, jij geniet hier echt van?
1: Dit is ook jeugdsentiment natuurlijk. Maar Gilbert O'Sullivan had zijn periode toen in de jaren 70. Heeft daar een paar hele leuke nummers opgeleverd. Dus ja. Wie weet doen we er vandaag nog een. God, kan zomaar gebeuren.
0: Nou, je bent in de moed, Hans.
1: Ja.
0: Oké. Aan tafel is aangeschoven Ilse Donklaar. Ilse, die kennen we in Dordrecht, zoals ik in de aankondiging al aangaf. Die houdt zich bezig met voorlezen. Daar is ze heel nadrukkelijk en heel actief in aanwezig. Maar je houdt je ook bezig met toch je zorg over het lezen bij kinderen. Dat kun je eigenlijk ook niet loszien van elkaar. De cijfers van PISA, het PISA-onderzoek, waarin gemeten wordt inderdaad hoe de stand van zaken is, een thermometer. En die was niet gunstig voor Nederlandse kinderen tot 15 jaar.
2: Nee, 40% van de 15-jarigen leest niet goed. Heeft de kans om laaggeletterd van de middelbare school af te gaan en vindt lezen niet leuk. En die twee zijn ook denk ik heel erg bij elkaar verbonden. Want als je iets leuk vindt, ga je het vaker doen en ga je ook meer vaardigheid daarin ontwikkelen.
0: Ja, maar wat maakt het dan niet leuk?
2: Ja, in Nederland, soms zeggen mensen van, het komt door dat scherm. Want kinderen zitten heel vaak natuurlijk achter een scherm. Hebben een mobiele telefoon of een tablet. Maar als je dan weer kijkt naar de resultaten van andere jongeren in Europa, die hebben ook allemaal een scherm. Mm-hmm. En dan gaat wel de leesvaardigheid en het leesplezier staat hoger op de ranglijst. Dus daar ligt het niet alleen aan. En laatst was een artikel in de Volkskrant over van waarom lukt het Ierland en Engeland wel om kinderen leesvaardig te maken en met leesplezier. En vooral het verhaal van Ierland sprak mij heel erg aan. Want wat daar gezegd wordt is van Ierland is echt een verhalenland.
0: Ja.
2: Een traditie van verhalen. Ja, en daar staat taal ongelooflijk hoog op de prioriteitenlijst. Van iedereen, van politici, van leerkrachten, van ouders. Die taal staat echt op prioriteit 1. En niet per se om het technisch goed te kunnen, maar om het te kunnen gebruiken in je leven voor allerlei manieren. Ook om dus verhalen te vertellen en verhalen te kunnen lezen. En ik denk die cultuur, die sterke leescultuur, hebben we niet in Nederland.
0: Ja, maar vroeger stonden we hoger op die lijst.
2: Ja.
0: En wat is er dan veranderd ten opzichte van toen? Ik bedoel, je kan wel zeggen, ja. Nederland is misschien geen verhaalland.
2: Nee, maar
0: tegelijkertijd hebben we beter gestaan.
2: Ja, dat klopt. Ja. Een andere, want het is niet één oorzaak inderdaad wat die lage score geeft. Wat denk ik ook zo is, is dat we de laatste, ik durf niet precies een periode te zeggen, maar zeker 20 jaar, zijn we veel meer op efficiëntie gaan zitten. In alles. In het leven van Nederland, hè, van ook de zorg. Je mag maar zoveel minuten een steunkous aandoen als wijkverpleegkundige. Dat geldt ook in het onderwijs, efficiëntie. En dat is nou juist met lezen, het plezier in lezen gaat daar dan weer achteruit.
0: Nu heb ik ook ergens een artikel gelezen en daar werd gezegd van, hoor, er wordt hier gehamerd op begrijpend lezen. En daar schijnt wat een en het ander aan te schorten.
2: Ja, kijk, wat versta jij onder begrijpend lezen?
0: Nou, dat je weet wat je aan het lezen bent.
2: Ja, maar wil je dan weten wat een signaalwoord is in de tekst?
0: Ja, dit gaat gewoon allemaal spelende wijziging, dat allemaal, die hele ontwikkeling.
2: Maar nu moeten kinderen, ik weet het niet allemaal precies, maar in ieder geval dat signaalwoord komt altijd naar voren. Kinderen leren, die krijgen een tekst voor zich. En dan moeten ze niet kijken van, wat vind ik eigenlijk van die tekst? Maar ze moeten het signaalwoord gaan opzoeken. Nou, daar worden ze echt knettergek van. Want het is, en dat is natuurlijk ook niet, ik ben ook opgevoed en opgegroeid met van, ja, begrijp je de tekst, wat vind je ervan? Vind je het een mooie tekst, een lelijk, een droevige, een interessante tekst? Maar kinderen moeten het ontleden.
0: Ja.
2: En dus de ervaring van het verhaal staat veel minder voorop.
0: Ja, hij is wel zwaar gepensioneerd.
2: Ja.
0: Maar we hebben hier een leerkracht achter de knoppen zitten.
2: Ja.
0: Hans, wat is jouw mening hierover?
1: Nou, ik ben het met dit verhaal een heel eind eens. Dat begrijpend lezen, die signaalwoorden, allemaal hartstikke leuk, die, dat en weet ik wat allemaal. Het interesseert geen mens. Het heeft nog nooit een mens geïnteresseerd. Leerlingen die willen dat helemaal niet. Je moet inderdaad ervoor zorgen, op de een of andere manier, door het aanbod van teksten onder andere, dat leerlingen het leuk gaan vinden. Ja. Lezen is leuk, dat is mijn persoonlijke mening. Maar er zijn natuurlijk, anders dan, weet ik veel, toen wij jong waren, veel meer afleidende factoren. Ik bedoel, daar is daar het internet en die verschrikkelijke telefoon. TV, nou ja, dat speelt voor jongeren al veel minder. Dus er zijn veel meer andere verleidingen. Maar het lezen blijft natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Dus zorg ervoor dat die nare technische, dat ge-OH, dat afgeschaft wordt. Weg met dat begrijpend lezen. Gewoon lezen omdat het leuk is.
0: Ja, we hebben te veel mensen die gewoon alles vanaf de universiteit en de beleidskamers verordenen en zonder.
1: Bespaar me de agogen, goochelologen. Ja. Want daar heb ik helemaal niets mee. Als leraar heb je ook met pedagogelaars helemaal niets. Zo noemden wij die types.
0: Pedagogelaars. Klinkt bijna als een dag.
1: Gewoon lesgeven. Gewoon leuke verhalen vertellen over de geschiedenis, over wat dan ook. En dat vinden leerlingen leuk.
0: Goed, er zit nog iemand aan tafel die voor het andere onderwerp, maar die steekt gelijk zijn vinger op. Nou ja, die ruimte is er. Je mag een interruptie plegen.
3: Nou ja, je kent mij een beetje. En ik ben nogal kritisch altijd op de logica van het verdienmodel. En dat speelt hier ook een rol. Namelijk die uitgevers van de school van methodes. Ja. Het is een verdienmodel om voor hun om elke keer weer met iets fantastisch nieuws te komen. En dit moet iedereen doen. Dit is nog veel beter.

0: de eenheidsworsten worden die uiteindelijk straks...
1: En dan, denken we dat dus alle kinderen kunnen gaan rekenen. Dat dus alle kinderen kunnen lezen en schrijven.
0: Dan kun je zeggen van, hoor eens, die methodieken... die kunnen we zeggen van een aantal frequentie... waarin ze steeds weer opnieuw vervangen worden, is veel te hoog.
1: Gaan voor de verdieping.
0: Maar wat is de rol van de ouders dan?
1: Die rol van de ouders, dat is ook weer zo'n schakeltje waar je aan kan schakelen. Maar eigenlijk denk ik dat willen we van onze Dordtse kinderen lezers maken, dat we allemaal de schouders onder
0: dat
1: moeten zetten.
0: Dat we straks weer een zetel in Den Haag hebben als regent. Ja.
2: Ik wil trouwens niet alleen van de Dordtse kinderen, maar ook van de Papendrechtse kinderen en alle andere kinderen in de regio goede lezers maken.
1: Voor alle kinderen.
2: En voor heel veel ouders moeten natuurlijk ook naar zichzelf kijken. Want als ik over straat loop en ik zie moeders met kleine kinderen die alleen maar op hun telefoon kijken en die kleine kinderen nog net bij de hand vasthouden en er verder niet naar omzien, dan heb ik diep, diep medelijden met die generatie die nu opgroeit.
1: Maar ik wil even mijn punt afmaken.
0: Je mag je punt afmaken. Hans heeft zijn zorg en zijn verontwaardiging uitgesproken.
1: Want ik denk dat dat iedereen moet doen. Dus de school moet er een grote rol in spelen door juffen en meesters voor de klas te hebben die lezen echt op een hele leuke manier kunnen aanbieden en het zelf ook leuk vinden. Ouders hebben zeker een rol, maar ook buren, vrienden van, kennissen, vrijwilligers van onze stichting, die gaan ook naar
0: Voorleesstichting, hè?
1: Stichting Voorlezen. Met elkaar, en in de kinderboekenweek gaan we dan ook met allerlei betrokken Dordtenaren gaan we naar scholen en peuterspeelzalen en buitenschoolse opvanglocaties, zodat die kinderen ook in aanraking komen met mensen die ze niet kennen, maar die lezen leuk vinden. En dus dat leesvonkje over kunnen nemen. Dat is één klein dingetje, maar alles bij elkaar moet je als gemeenschap de handen eigenlijk in elkaar slaan.
0: Ja.
1: Want daar ben ik echt van overtuigd.
0: En daarom charter je ook inderdaad al die... Ik ben zelf ook gecharterd als voorleesmeneer. Ja. Straks op een school in Dordrecht. Maar zo heb je een hele groep mensen die daarvoor actief zijn.
1: Ja, en ik denk hoe beter je dat faciliteert. Dus ergens is een vraag om een voorlezer en je kan daar iemand naartoe sturen. Dan zou dat een heel mooi iets zijn. Want ik geloof er ook gewoon in dat niet alle ouders, niet alle juffen kunnen voorlezen of goed kunnen voorlezen.
0: Nee, je moet met een bepaalde passie. Hè? Mag maar even beoordelen hoe ik het doe. He, het boek heet De Wiebele Billen Boekie. En dat begint als mama even weg moet voor haar werk of zo. En dan sla ik bladje om, zie je een paar olifanten rondlopen. Dan zorgt papa voor ons, zoals alleen papa dat kan.
1: Ja.
0: En zo gaat er verder het hele boek door.
1: Ja.
0: Kijk, David wordt gelijk enthousiast en die wil het boek ook hebben. Nou, dan heb
1: ik. Kijk, wat belangrijk is bij goed voorlezen is natuurlijk dat je het boek aantrekkelijk vindt. Want ik heb jou drie boeken
0: gegeven.
1: Vier zelfs. Om uit te kiezen. Je hebt dit boek gekozen zonder het precies helemaal goed gelezen te hebben. Dat heeft te maken met illustraties, met de naam, met wat je ziet op de platen. En dan is het van belang dat je het eerst gaat lezen.
0: Mm-hmm.
1: Dus nu doe je het droog voor ons. Maar ik denk als je straks in de kinderboekweek voor die kinderen zit, dan heb je het al een paar keer voor jezelf gelezen. Heb je dingetjes bedacht en wordt het nog leuker.
0: Ja, het is net als met koken. Je gaat er eigen ingrediënt aan toevoegen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. En jouw basisrecept, jouw ingrediënt. Ja,
0: dat wordt jouw verhaal. Ja. Nou goed, daar gaan we in ieder geval op 7 oktober, hè, dacht ik.
1: Ja, jij gaat 7 oktober. De kinderboekenweek is van 30 september tot en met 11 oktober. En we hebben nu ook een website de lucht ingebracht waarin alle activiteiten van de kinderboekenweek staan. Want voorheen was er toch wel gevraagd van ouders, van leerkrachten, wat is er nou eigenlijk allemaal? Dan kon je alleen maar je eigen aanbod vertellen. Maar nu hebben we, en dat is dan de Bibliotheek aan Zet, Stichting Voorlezen, De Giraf, Kunstmin, hebben een website gemaakt. Ja, Dordrechtleestvoor.nl.
0: Ja, Dordrecht, goed. De kinderboekenweek, als kind zijn er smulde ik er al van. Ik denk dat kinderen dat nog steeds doen, of niet?
1: Zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: Bij ons was het dan Annie M. G. Schmid en alle boeken die er verder uitkwamen. En nadat je ouder werd het ook spannende boeken. Ja. Hoe is het met jouw kinderboekenweek activiteiten, David Klein?
3: Daar heb ik nog niks voor verzonnen. Ik wist niet eens dat dat was. Dus fijn dat ik hier in de uitzending zit. En ik moet zeggen, het kriebelt wel hoor, om te gaan voorlezen.
0: Ja.
3: Ik heb heel lang kindertheater.

0: gedaan.
1: Wat leuk.
0: Dus daar heb ik altijd heel veel plezier van gehad. En ik dacht ineens, oeh, dat kriebelt wel weer.
2: Ja, nou, best leuk. Nou,
1: we hebben nog open plekken.
0: Nou, oh ja, om wat te
1: doen. Bijvoorbeeld de Horizon zoek ik nog een aantal voorlezers voor. Een BSO-groep heb ik nog niemand voor gevonden.
0: Wij gaan contactgegevens uit
2: Spiegel, het is toch een soort waterplaats. Hè? Ja. We moeten mensen elkaar en er komen nieuwe ideeën. Maar in ieder geval mooi. In ieder geval de zorg over de leesvaardigheid van kinderen. Dat is een algemeen gedeelde zorg.
1: Ja.
2: Kritiek die ik in ieder geval ook van David hoort. Van al die methodieken die steeds maar inderdaad wil veranderen. Dat kan ook van invloed zijn op de wijze waarop het een kind er iets eigen kan maken. Jij vindt gewoon dat er ook meer mensen het verhaal moeten kunnen enthousiasmeren. Waardoor het ook leuk wordt om te gaan lezen. Doordat staat op het ogenblik weer een teken van de blauwbilgorgel.
1: Ja.
2: Ja. Dat, ja. Een internationaal boek. Zelfs in Engeland hebben ze daar...
0: Weet je dat ik ooit de Euvel heb gespeeld in een musical? Een musical al gespeeld hier in de Kunstmin.
2: Ja, kijk.
0: Ja, waar evenveel mensen op het podium als in de zaal.
2: Was dat de grote zaal?
0: Honderden. Ja. Nee, dat is niet waar. Dat is 700 mensen in de zaal, 300 mensen op het podium.
2: Zo?
0: Ja. Ja, want we hadden al die dieren, hadden we één voor één, hadden we die uitgelicht. En dan hadden we een rode draad die door de hele musical heen ging. Ja. En dat was dus de Euvel die dan op zoek was naar zijn stem.
2: Geweldig.
0: Ja.
2: Het leeft een beetje, een komt standbeeld. Hè? Het buddengenootschap en dan nog eens een comité hier in Dordrecht. Waaronder Kees Ties natuurlijk en Hans Bellevoet een belangrijke rol inspelen. Maar voor de mensen, voor de kinderen, er bestaat ook een heel mooi kinderboek.
1: Ja.
2: Van de Blauwbeergooi van Katinka van Haren.
1: Ja, die heeft heel mooie de fantasiefiguren, zeg maar, verbeeld.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dus,
1: ja. Zeker. En de Blauwbeergorgel is ook eigenlijk uitgeroepen. Ik weet eventjes niet
2: het
1: meer.
2: Gedicht. En het gedicht voor de Kinderboekenweek.
1: Het gedicht voor de Kinderboekenweek.
2: Ja, daarom kom ik op terug.
1: Precies.
2: Ja.
1: En dus ik dacht ook, ik had het wel in mijn hoofd, maar dat was een beetje uitgeglipt. Dus dank dat je me weer erin hebt gestopt. Want dit is bijvoorbeeld heel erg leuk. Ook voor de middenbouw of de bovenbouw leerlingen om dat te doen. En ook dan om daarna die kinderen aan het werk te zetten.
2: Nou.
1: Ga het tekenen zoals jij denkt dat het moet.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou, de Blauwbeergorgel is aan zijn revival bezig. Ja. Ja.
0: Dat boek van Katinka van Haren, dat was een van de inspiratiebronnen ook inderdaad om die musical te doen. Ja. Dus we lieten de kinderen van de school zich laten inspireren door die tekeningen.
2: Ja.
0: Die hebben dat vervolgens op het podium ook verbeeld. Ja. En dan waren de liedjes van hoe heet die zanggroep ook weer? Maar die had een hele cd gemaakt op basis van de gedichten
2: van
0: Kees Budding.
1: Ja, en dat doen verhalen ook. Hè? En boeken die kunnen weer helemaal weer verder naar andere disciplines ook meegebracht worden.
0: Ja. Ja, want je zei net over Ierland, van dat is een land van verhalen. Maar het is natuurlijk ook een land van zangers.
1: Ja, ja. Zeker.
0: Dus volgens mij de recordhouder op het gebied van het Euro Song Festival.
2: Ja. Ik geloof het wel, ja. Eén zanger geloof ik 3, 4, 5 keer, maar verder niet echt door. Gebroken is.
1: Nee, maar zo. En dat soort dingen bedoel ik ook met samen de schouders eronder zetten. Want je kan met. Kijk, ik ben heel goed in voorlezen en dat faciliteren. Maar ik vind het ook leuk om uitstapjes te maken. Na bijvoorbeeld het theater. En zo hebben we voor de zomerschool, de afgelopen zomerschool, hebben we het boek van Marit Turnquist, Schildert en ik.
2: Die volgende week in Dordrecht is, hè?
1: Die volgende week in Dordrecht is, in het Onderwijsmuseum. Maar daar hebben wij een voorstelling van gemaakt voor de zomerschoolkinderen. En die gaat 21 oktober in het Onderwijsmuseum nog een keer opgevoerd.
2: Heel erg leuk. Turnquist, Nederlands, Zweeds-Nederlandse illustratrice. Die ook de tekeningen van Pippi Langkamp heeft gemaakt. Ja. Van onze bekende Zweedse schrijfster.
1: Astrid Lindgren.
2: Juist.
1: Dat was haar eerste opdrachtgever.
2: Ja.
1: Ja.
2: We gaan even naar het volgende onderwerp. Blijf rustig zitten, Ilse. We gaan eerst naar muziek luisteren. Hans heeft uitgezocht. Wat wordt het? Gilbert O'Sullivan? Of All Kind of Everything?
3: Nee. Je kunt er nog veel meer op noemen. Maar ik ga je vertellen wat dat wordt. Het zijn The Corgis. Het heet Everybody's Got to Learn Something.

0: Ja, van lezen en voorlezen en de kinderboekenweek en de blauwbeelgorgel gaan we over naar David Klein, die net ook al heeft kunnen horen. David, nog even terugkomen op die kinderboeken. Wat voor boek zou je vanuit Pax Vrede de kinderen willen voorlezen?
1: Oh jee, ik heb geen idee. Heb jij een tip voor mij, Ilse?
0: Annie M. G. Schmid, ik ben lekker stout.
1: Ik weet het eigenlijk niet. Ilse, ja, wat jij adviseren?
2: Ik ben heel erg fan rond dit onderwerp, zeg maar, van Mark Haijema. Hij heeft twee prachtige prentenboeken geschreven. Johannes de Pakiet en Gerda de Goudvink. Dat is voor kinderen vanaf groep 3 ongeveer, vanaf 6 jaar ongeveer. Maar is ook heel goed voor te lezen aan volwassenen. Het gaat eigenlijk over vogels die in een volière wonen. Maar dan het heel moeilijk vinden als er andersoortige vogels inkomen.
0: Mm-hmm. En er is geen klein opvangvolièretje ernaast?
2: Nee. Maar Johannes de Pakiet is eerst de enige vogel van de man die volière gaat bouwen. En dan komen er allemaal anderen in. Een ara, een goudving, nou ja, van alles komt er binnen.
1: En gaat het dan vooral om vrede of gaat het vooral om oorlog?
2: Nou, het gaat erom van hoe leef je samen met elkaar.
0: Hoe hou je
2: vrede in de tent? Nou, en het tweede boek, Gerda de Goudvink, is dan is er iets heel verschrikkelijks gebeurd. De meneer van de vogels is gestorven. En er komt geen water meer en geen voedsel meer in die kooi, of in die volière. En dan gaan die grootste vogels, die zeggen, ja, wij zijn groot, dus wij gaan dit regelen. En die kleine vogels die niet kunnen vliegen, die denken, oh ja, dan moeten we maar naar luisteren, En Gerda de Goudvink, die denkt, ja, er gebeurt helemaal niks met al die grote vogels die maar alleen maar op een hoge ding zitten. Ik ga iets zeggen. Nou, en uiteindelijk lost dat zich ook op. Maar dat gaat ook over communiceren met elkaar. En hoe verdeel je macht. En hoe. Dus dat vind ik twee hele mooie prentenboeken om van jong tot oud.
1: Ik hoor dat je volgend jaar mee gaat doen met de Pax Vredesweek, als ik je zo hoor.
2: We gaan zeker afspreken.
1: Nou, waar ik even aan moet denken, nu we het toch over verhalen hebben, want hier hadden we het ook over verhalen. Ja. Dat erg veel van onze verhalen in feite gaan over oorlog. Eigenlijk in zekere zin, ja, heldhaftigheid tijdens oorlog, dat iets groots wordt gemaakt. Van, oh, fantastisch, de standbeelden die we hebben, dat zijn vaak van mensen die dan in de oorlog veel hebben gedaan. En weinig over mensen die, waar je gewoon geen last van hebt, nee, omdat die gewoon heel vreedzaam zijn. Ja. Mm-hmm. Dus daar is misschien werk te doen.
0: De
1: allersuccesvolste film alle tijden, dat zijn die van de Avengers. En die heet notabene Infinity War.
0: Dat was toch Mario Puzo's boek, The Godfather?
1: Nee. Dat is de beste film. Of er wordt als een van de beste films gezien, inderdaad. The Shawshank Redemption is helemaal nummer 1. Maar die film die je nu noemt, The Godfather, die is nummer 2. Ja, ik weet veel van films, hoor. Maar ik heb het nu over gewoon de omzet.
2: Ja.
1: En
2: ja,
1: dit is een zo'n Marvel-film, Disney.
0: Spectaculair.
1: Honderden miljarden worden ermee verdiend.
0: Het gaat altijd om geld verdienen.
1: Yes, de logica van het verdienmodel, waar we het net over hadden.
0: Precies.
2: Ja.
1: Die ons corrumpeert. En waar we iets anders
0: goed,
1: om moeten
0: doen. Maar straks ga je naar de Kunstkerk toe. Uh-huh. En deze week is dus de Pax Vredesweek 2026. En jij zit in de organisatie.
1: Ja, ik twee jaar geleden zijn we met een groepje. Ja, in eerste instantie kerken zijn we bij elkaar gekomen. Omdat we dachten van ja, er is zoveel aan de hand in de wereld. We moeten eigenlijk die Pax Vredesweek weer nieuw leven inbrengen. Inblazen. En dat zijn we begonnen en we zijn niet meer gestopt. Dit is de derde keer dat we zo'n Vredesweek hebben. En straks inderdaad vanaf 12 uur vertrekken we vanaf de Kunstkerk. En dan hebben we een vredeswandeling. En voor het eerst gaan we die ook echt door de binnenstand. Want we willen toch inmiddels, ja, het gaat niet meer over ons kleine clubje onderling. Nee, we willen gezien worden. Mm-hmm. We willen dat mensen erover nadenken van, hey, we kunnen wat doen. Mm-hmm. Want als we allemaal niks doen, dan gaat het mis.
0: Ja, het is natuurlijk een heftige tijd in de wereld waar we op dit moment in leven. Ik bedoel, één persoon zeker, die zit dagelijks, kun je die in de media waarnemen. En
1: Bedoel je Trump of Netanyahu? Want nou,
0: die ontlopen elkaar niet veel. Nee.
1: Of Poetin toch?
0: Nou, maar het feit natuurlijk dat die meneer uit de Verenigde Staten toch echt...
1: Ja, en ik kan me voorstellen hoor dat je als gewone burger denkt van ja, maar dat is zo ver weg. Wat voor invloed heb ik daarop? Maar toch, alles, de hele maatschappij die we hebben, die komt voort uit bepaalde ideeën. We hadden het net over die logica van het verdienmodel. Die volgen wij in Nederland ook tot in extreme. Dat we denken van, hey, kunnen we ergens geld mee verdienen? Dan doen we dat, of het nou goed is voor de rest van de maatschappij of niet. En als we ergens geen geld mee kunnen verdienen, dan doen we het niet. Ondanks dat het, ja. Of we doen het niet, we houden het niet vol, of we doen het niet met genoeg inzet.
2: Ja, en we zien daar de waarde niet van in. Het is alleen, zeg maar, de geldelijke waarde wordt heel erg gezien, maar niet de andere waarde, de menselijke waarde.
1: We meten per ongeluk. Ja. Stom, hoe stom kan het zijn? We meten in de geldelijke waarde. Nou, wanneer wordt iets geld waard? Als het zeldzaam is. Ja. Dus neem nou bijvoorbeeld, nou dat is heel toepasselijk hier in Dordrecht. Neem nou water.
2: Ja.
1: Zolang er genoeg oppervlaktewater is, zoet water is, waar geen PFAS in zit, dan is water vrijwel gratis. Want dan kost het niet veel moeite om te zorgen dat je drinkbaar water hebt. Zodra het zeldzaam wordt, dan ga je er geld mee verdienen. En ons systeem dat meet of onze maatschappij goed gaat, aan de hand hoeveelheid geld er je mee kan verdienen.
0: Goed. Geld en oorlog heeft natuurlijk ook met elkaar te maken.
1: Zeker.
0: Jullie pretenderen zeg maar de aandacht voor de vrede te vragen. Mm-hmm. Koester inderdaad dat vrede toch wel een heel groot goed is. En dat we onvoldoende beseffen, ook al is het ver weg, dat er weinig vrede in de wereld is op dit moment. Daar willen jullie de aandacht voor vragen. Hoe ga je dat doen?
1: Nou, we hebben een heel programma. Vandaag gaan we dus vanaf 12 uur gaan we een wandeling maken. Dwars door de binnenstad. En die eindigt dan in de kloostertuin. Daar hebben we nog even een picknick. Het doel is verbinding, vooral sowieso van de Pax Ambassade van Vrede. En dan het ontwikkelen van ideeën, het verspreiden van ideeën, dat volgt dan daaruit voort. Ja. Dat komt dan daaruit voort.
0: Maar nu ga je wandelen straks, hè? Een mars, hè? Hoe heet het eigenlijk? Of heeft het een wandeling? Wat is het?
1: Ja, maakt mij niet uit hoe je het noemt.
0: Ik weet niet hoe jullie door de stad marcheren. Of dat je gewoon lekker slenteren en hoe je aandacht gaat vragen.
1: Nou, we doen ongeveer bijna 2 uur over 2 kilometer. Dus dat is niet bepaald rennen. En we stoppen op verschillende plekken. We stoppen even in het... ik vergeet altijd of het nou de Maarten Arendshof is... of de Arend Maartenshof. Daar haak ik altijd van in de war. Dus daar gaan we even staan. Omdat dat, dat toch ook wel... Het is een hele vreedzame plek. Maar tegelijkertijd als je bedenkt waarom die plek is ontstaan... ja, toch ook weer veel met geweld te maken. Daarna gaan we bij de Mevlana Moskee... Omdat vaak wordt gezegd van nou, de oorlog komt voort uit mensen die qua religie iets heel erg proberen op te dringen. Nou, daar zijn wij het absoluut niet mee eens. Het wordt vaak als excuus gebruikt.
0: Goed, maar dat weten we al sinds de tijd van de kruisvaarders, toch?
1: Ja, maar we vergeten het ook steeds weer. Er zijn een paar politieke partijen nu die heel erg groot zijn... en die zeggen van alles ligt aan de islam.
0: Zeg je daarmee ook van, toch is het een klein beetje politiek getint deze mars?
1: Nou, dat is een hele goeie, want vanochtend zat ik nog even mijn tekst aan te scherpen... En toen dacht ik de hele tijd van, ik wil het niet politiek maken. Maar je ontkomt er niet aan. Je ontkomt er bijna niet aan. Het is, alles is politiek.
0: Ja.
1: Ja, helaas wel. Kijk, de keuze om te zeggen van, we meten of het goed gaat met ons land... aan de hand van hoeveel geld we verdienen... dat is op zich al een politieke keuze. Ja. En het gevolg daarvan is dat de oorlogsindustrie gigantisch is. Kijk, je kan zeggen van die oorlog die Amerika is begonnen tegen Iran... die lijken ze maar niet te winnen. Maar ik weet zeker dat de vriendjes van Trump hier heel veel plezier van hebben. Ja. Ook al wint Amerika als land die oorlog niet.
0: Maar goed, de waanzin van de oorlog zeg ik altijd, hè?
1: Dat weet ik niet of jij dat altijd zegt.
0: Ja, nee, daar ben ik heel duidelijk in.
1: Ja,
0: het is totaal waanzin, want uiteindelijk...
1: Maar dat is dus de logica van het verdienmodel. Vanuit het verdienmodel geredeneerd is het geen waanzin. En dat is akelig, dus daar moeten we mee stoppen. Goed. We moeten stoppen met te zeggen van... de economie groeit, dus het gaat goed.
0: En daarmee ga je dus ook proberen de vrede meer te promoten... en laten zien hoe belangrijk het is. Ik zie hier zo diverse thema's, interreligieuze gebedsdiensten, de kerken doen mee. Ik kijk even zo naar de kerk en dan denk ik mis één belangrijke kerk. De grote kerk van Dordrecht, die doet niet mee.
1: Ja, het fijne weet ik daar niet van, want ik heb het contact niet met ze gehad. Maar ze zijn zeker gevraagd. En ik denk dat het gewoon een capaciteitsprobleem is geweest, dat ze niet mee wilden doen. Maar
0: zoveel mensen kunnen niet in de kerk?
1: Ik heb geen idee, gewoon geen organisatoren. We zijn ook maar een heel klein clubje. We zijn met 6-7 mensen. En dat is een flink programma wat je voor je ziet.
0: Ja.
1: Maar we zijn wel met een hele hoop verschillende organisaties. Dus een aantal kerken inderdaad. Maar ook het Humanistisch Verbond heeft zich aangesloten sinds een aantal maanden. Er is ook een islamitische stichting die met ons meedoet. Dus je kent Pax misschien oorspronkelijk van Pax Christi. Ja. En dat het christelijk is. Daar proberen we absoluut voorbij te komen.
0: Mm-hmm. Het is breder.
1: Ja, dat is. We zijn allemaal voor vrede en joh.
0: Goed.
1: Er is zoveel te doen.
0: In ieder geval, de aftrap is straks om 12 uur bij de Kunstkerk.
1: Ja. Maar zal ik nog wat van die andere dingen?
0: Ja, houd kort, want ik moet zo meteen doorschieten. Okay. Heel kort en beknopt.
1: Nou, Humanistisch Verbond Drechtstede die heeft in Gorkum op zondagmiddag of zondagochtend een activiteit. Dan komt een vluchteling zijn verhaal vertellen, een Syrische vluchteling. Op maandagavond, dat is altijd zeer succesvol, dan hebben we zogenaamde dialoogtafels met vredesmaaltijd. Dat vind ik heel mooi, dat vindt plaats in de Wilhelminakerk, maar dat wordt dus georganiseerd door die islamitische stichting Open Haard. Nou, op dinsdagavond ook weer heel mooi, een interreligieuze gebedsdienst, ook weer vanuit allerlei verschillende geloofsgemeenschappen. Dan woensdagmiddag is mijn thema, dat is diep democratische vrede. Het is heel bijzonder dat er heel veel aandacht wordt besteed aan de kracht van democratie, mm-hmm, om vrede te bewaren. Maar dat wordt nauwelijks onderzocht en het wordt al helemaal niet verspreid.
0: Maar dan moeten ze woensdag. En waar hou je dat?
1: Dat is in de Remonstrantse kerk.
0: Okay.
1: En we doen nog veel meer.
0: Ja, ongetwijfeld. Maar we moeten nu echt naar een afronding komen. 12 uur is in ieder geval de Vredesmars. Start bij de Kunstkerk. Mensen die dit gehoord hebben denken van nou, ik ga Studio de Wit niet verder uitluisteren, maar ik zorg om 12 bij de Kunstkerk. Nou, ga daarheen. Vrede, groot goed, moeten we koesteren. En vrede, daar mag best wel wat energie in gestopt worden. Elke druppel is een druppel, hè?
1: Zeker, ja.
0: Goed. Dank David Klein, succes in ieder geval deze week. Dank Ilse Donkelaar voor het verhaal. Spontaan kwamen jullie tot een dialoog hier.
2: Ja, mooi,
0: ja, dat is op zich wel interessant. Ja. Hans van inbreng ook nog onverwachts vanuit zijn onderwijsachtergrond. En Hans heeft weer wat klaarstaan.

0: Ja, vele laatsten zullen de eerste zijn. Het is altijd de hoop die men heeft wanneer het niet goed gaat. En dat is denk ik ook wel van toepassing op FC Dordrecht. Goedemorgen, Corrado Franke. Het gaat niet goed.
1: Nee, dat is mocht je op een of andere manier je teletextpagina omgekeerd hebben, om welke reden dan ook, dan zie je dat FC Dordrecht bovenaan staat. Maar ja, dan lees je FC Dordrecht ook op zijn kop, dus dat is de laatste. Ja, na een vrij troosteloze avond op bezoek bij Topos, vrijdagavond, waar een 3-0 nederlaag werd geleden. FC Dordrecht flirtte de afgelopen weken al een beetje met de ondergrens, maar die is dus nu op meerdere manieren ook wel echt bereikt, want je hoopt op bezoek bij de hekkensluiter wat te kunnen laten zien, om gelijk met een driepunter ook die plekken wel weer eventjes achter je te laten. En na een tel of 195, als ik het goed zeg, lag de eerste er al in. En beter werd het niet bij FC Dordrecht, dat bijna de hele tweede helft met een man meer speelde naar een rode kaart voor een top-os-verdediger. Scoren is iets dat echt te veel gevraagd was en werd voor een inspiratieloos, droevig en spitsloos FC Dordrecht.
0: Ja. Slaagt de trainer niet in om ze te inspireren?
1: Ja, je hebt een beetje pech, hè, met het feit dat de aanvoerder op de ene laatste dag van de transfer deadline is vertrokken richting naar Telstar. Dus dat is de pech die ook nog wel heeft. Maar verder is het qua kwaliteit. Is het het ook allemaal niet zo? Dat is wel jammer. Gewoon net te mager, net te jong. En daardoor gaan ook de, wat toch wel de betere voetballers van de selectie zouden moeten zijn, die gaan dan ook een beetje mee in het mindere niveau van het hele team. En dan is het toch een hoopje armoede wat je te zien krijgt.
0: Ja, en niet echt bevorderlijk, denk ik, voor het zelfvertrouwen van de spelers.
1: Nee, totaal niet. Nee, dat is eeuwig zonde, denk ik. Want bij sommige jongens zit het er echt wel in, maar het lijkt nu ook gewoon een mentaal dingetje te zijn. Dat het echt enorm zoeken is naar punten, naar een overwinning om weer een beetje vertrouwen te krijgen. Maar dan wordt er een kans gemist en dan zie je ook echt gewoon aan hoe een speler er dan bij staat, hurkend op de grond, beide handen slaand tegen het kunstgras van Topos.
0: Kortom.
1: Ja, dat het gewoon een mentaal ding geworden is.
0: Ja. Een beetje een soort drama queen scènes.
1: Zoiets, daar lijkt het wel een beetje op. En de vooruitzichten zijn wat dat betreft ook niet al te positief. Want komende vrijdag komt Almere City op bezoek, de huidige nummer 2. En vrijdagavond met 1-0 te sterk voor Heracles Almelo. Nog steeds de nummer 1 van de keukenkampioendivisie. Ja, daarna de traditioneel lastige uitwedstrijd bij Den Bosch. En dan thuis tegen het ook wel aardig in vorm verkerende FC Emmen. In ieder geval er ongeveer anderhalve week rust aankomt op het wedstrijdgebied voor FC Dordrecht. Maar de vooruitzichten zijn niet goed. De afgelopen wedstrijden waren niet goed. En een blik op de ranglijst, daar word je helemaal niet vrolijk van als Dordt-supporter zijnde.
0: Nee, ik hoor het al. En dat betekent, hoewel de Dordt-supporters, die zijn toch wel een beetje wat gewend in het verleden. Hè? Ze laten de club niet zo gauw in de steek, de echte diehards.
1: Nee, de echte diehards niet. Er is natuurlijk nu wel een ook wat jongere, fanatiekere aanhang gekomen. De afgelopen seizoenen die echt wel ieder seizoen wel wat groeiden. En daar zie je nu ook wel van dat het dat het allemaal niet zo is. Dus al bij al, wordt ook dat er niet veel beter op natuurlijk. De echte trouwe supporters, die blijven komen. Alleen, verder is het toch wel heel erg resultaatafhankelijk. En dan zie je bijvoorbeeld ook in de afgelopen thuiswedstrijden dat het qua publiek toch wel een beetje tegenvalt.
0: Goed. Volgende week is een thuiswedstrijd.
1: Ja, tegen Almere City dus thuis. Om 9:00 pas op vrijdagavond. Almere City dat in bloedvorm verkeert. En dan kan ik er voor Dordrecht een beetje hoop uithalen. Nou ja, misschien wel dat je dan echt helemaal niks te verliezen hebt, hè, tegen de huidige nummer 2 van de ranglijst. Ja. Aan de andere kant loop je weer tegen een vroege tegentreffer aan. Ja, dan gaat dat ook niet zomaar goed komen. Dus dat is het mindere deel van het vooruitzicht.
0: Nou, laten we volgende week even afwachten. Misschien gaat het meevallen.
1: Misschien, ja. Misschien wel. Je hebt misschien een verwachting van, oh, Almere gaat over Dordrecht heen walsen. Maar ja, als FC Dordrecht misschien wat verdedigender gaat staan en dan op de omschakeling hoopt, ja, dan zit er misschien wel wat in, of de standaard situaties. Maar het ontbreekt aan heel veel dingen momenteel bij FC Dordrecht. Lengte, ervaring, vertrouwen, geloof en toch ook een beetje kwaliteit.
0: Ja. Dat klinkt eigenlijk heel serieus. Laten we even zeggen van, ik heb er vertrouwen dat ze volgende week minimaal 1 puntje halen.
1: Nou, daar hou ik je aan en dan kijken we volgende week
0: of dat daadwerkelijk is uitgekomen. Afgesproken. Ja, Corrado Franke, goed weekend.
1: Hetzelfde, doei.

0: nieuws van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het metroverkeer in Rotterdam tussen Beurs en Den Haag rijdt weer na een storing van morgen. De blusinstallatie werkte niet en dan moet het metroverkeer worden stilgelegd. De problemen die zaten bij Rotterdam Centraal. Iets na 7 uur vanmorgen werd duidelijk dat dat was verholpen. In de tussentijd werden passagiers met extra trams en bussen vervoerd tussen Schiedam, Beurs en het station Leidseveen langs Randstadrail. De verwachting is dat het nog wel een paar uur kan duren voordat alles weer rijdt via de dienstregeling. Een zwaar bewapend arrestatieteam van de politie heeft vannacht een inval gedaan in een huis aan de Schar in Hellevoetsluis. Dat was vannacht rond 1:00 of 3:00. Er was iemand binnen, maar voor zover bekend zou deze persoon niet zijn aangehouden. De politie heeft wel onderzoek gedaan in de woning. Volgens mensen ter plaatse zou de inval te maken hebben gehad met een steekpartij in Hellevoetsluis eerder op de avond. Daarbij raakte iemand gewond. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Op de Schravenweg in Rotterdam-Kraling is vannacht brand uitgebroken in een leegstaande woning. Het vuur werd ontdekt rond 1:00. De vlammen sloegen uit het pand. Omdat het niet veilig was om naar binnen te gaan, werd er vanaf buiten geblust, zegt de brandweer. Om 3:00 vannacht was de brand onder controle. Daarna werden nog vloeren en plafonds gesloopt om eventuele vuurhaarden uit te krijgen. Over de oorzaak heeft de brandweer geen mededelingen gedaan. Uit Schiedam komen tientallen klachten binnen over een olieachtige lucht die in de stad hangt. Dat zegt de Milieudienst Rijnmond. Gisteren kwamen er al enkele klachten binnen. Voor vandaag staat de teller al op zeker 40. De stand komt van Esso, waar sprake was van een storing. Die is inmiddels wel verholpen, zo zegt de DCMR. Het weer bewolkt, soms wat zon, plaatselijk een bui en 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog en warm voor de tijd van het jaar. Het wordt morgen zo'n 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Dordrechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Studio De Wit.
9: Dordrechtstad FM.
10: U gaat luisteren naar een herhaling van het programma Studio De Wit. Dit is Studio De Wit. Met in dit uur de hoofdgast.

0: Ja, welkom in het tweede uur van Studio De Wit. En dan hebben we hier als hoofdgast iemand die in de Drentse politiek zeker bekend is en in de korenwereld ook bekend is, maar ook bekend is bij de Drentse molen De Kijk of De Dijk. En dan hebben we het over oud-gemeenteraadslid Theo Oosterwijk-Rijk. En goedemorgen, Theo. Je komt net binnen weer van een of andere koorrepetitie.
1: Ja, Ben. Trouwens, hartstikke leuk dat ik hier weer mag aanschuiven. Dat is hier altijd een genot om hier te zijn. Ja, inderdaad. We hadden vanochtend van de Merwes Oratoriumvereniging een extra repetitie. Want op 7 oktober, meen ik, hebben we ons concert. En dat zijn allemaal, dat zit in de Engelse stijl. Allemaal prachtige Engelse liederen. Dus daar kijken we naar uit. Maar het is nog even aanpoten.
0: Ja, het is jouw lust in je leven, hè?
1: Ja, ik zing graag. Ik ben laat begonnen, pas op mijn 50ste. Maar sindsdien heb ik het graag gedaan. Ja, ja. En ben nog steeds bezig.
0: Ja. Ja. Ja. Mooi om dat te horen. De politiek heb je vaarwel gezegd. Lange tijd was je het gezicht in de politiek in Dordrecht.
1: Nou, dat vind ik overdreven.
0: Ja, maar laat ik het zo zeggen. Voor mij was je, zeg maar, je hoorde bij het meubilair van de politiek. Ja.
1: Nou, in die zin zeker, want in mijn actieve periode vond ik het eigenlijk buiten de vergaderingen belangrijker dan binnen de vergaderingen. Want namelijk, je moet het in het werkveld, moet je je politieke horens uitsteken, ja, om input te krijgen.
0: Ja.
1: En dat is... Dat kon gelukkig voor een belangrijk deel door mijn tijdsgelegenheid. Want nogmaals, je moet weten wat er in de stad leeft.
0: Ja.
1: En dat hoor je niet in vergaderingen. Allemaal best interessant, maar eigenlijk gebeurt het daar minder dan in de stad zelf.
0: Ja. Nu ben je, je bent een half eeuw werkzaam geweest, hè? Actief geweest in de politiek.
1: Nou, niet al die tijd.
0: Nee,
1: maar
0: goed, tijdvak van een half eeuw bestrijd jij. Ja. Je hebt nog met die roemruchtige ridder van Rappert, heb je ook nog ooit van doen gehad in Gorinchem? Want daar kom je vandaan.
1: Ja, dat klopt. Ik werd in 1974... ging ik in Gorinchem de politiek in als lijsttrekker van het toen federatieve CDA. En in 1978 was ik inderdaad concurrent van Ridder van Rappard, want die startte daar zijn eigen nieuwe stadsbelang. En die kwam toen met de gemeenteraadsverkiezingen in één keer, in één klap, met 4 zetels in de gemeenteraad.
0: Ja, en daarvoor was hij nog oud-burgemeester geweest,
1: ja,
0: hè?
1: Dat,
0: of burgemeester geweest, ja.
1: Ja, maar die was al een paar jaar voor 74, ik denk in 72, moest hij aftreden. Dus dat was een beetje een woelige tijd. Maar ik heb hem dus op afstand dus meegemaakt als burgemeester. En vanaf 78 tot 82 als collega gemeenteraadslid.
0: Ja, het was ook een burgemeester die de kunstenaars uit zijn stad joeg, hè?
1: Sommigen wel.
0: Ja, die kwam hier
1: zeker verder daar, geloof ik.
0: Die kwam hier als asielzoek in Dordrecht. Kleurrijke man, maar ook geen makkelijke man. Een omstreden man was het.
1: Jazeker. Goed, dat heb je natuurlijk vaker van burgemeesters in oorlogstijd. Los even van zijn verdere karakter. Want hij was natuurlijk er eentje van de 19e eeuw. Maar wonderwel kon ik goed met hem opschieten. Omdat we in die zin begrepen we elkaar wel een beetje.
0: Ja. Wat verbond jullie dan?
1: Toch een zekere onafhankelijkheid, denk ik. Ja, ik was toen al van mening dat je als raadslid je eigen positie moet innemen tegen een college, ongeacht...
0: Loyaal.
1: Ja, terwijl het was nog een monistisch stelsel. Maar ik durf te stellen dat het dualisme toen steviger was dan nu.
0: Ja, Ja, er is een verschil tussen toen en nu. Kijk je naar de politiek in de jaren 70 waarschijnlijk toch bruisende was.
1: Ja.
0: Dan wat tegenwoordig zien. Waar ligt dat aan, denk jij? Tijdsbeeld natuurlijk, maar ook...
1: Tijdsbeeld speelt zeker een rol. Politieke veld was natuurlijk veel overzichtelijker. Want, kijk maar naar allerlei fracties. En of dat nou Dordrecht is of rondom ons.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk zo, een en al versplintering. Dus van echt politiek bedrijven... Kom je al gauw in een soort van drijfstand terecht. Dus het krachtig politiek beleid voeren, dat wordt steeds moeilijker.
0: Ja, het is tegenwoordig de waan van de dag, althans hoe men het vindt. Daar wordt op gereageerd. Visie?
1: Visie. Wat zei Rutte daar ook altijd weer van? Je hebt visie, en dat kan je, maar dat staat heel voorzichtig opgeschreven. Politieke durf. Zeer matigjes.
0: Ja. Nu heb jij in Dordrecht. Hoe lang heb je in Gorinchem gezeten? In de raad?
1: Ik ben twee keer lijsttrekker geweest, maar ik ben. Toen ook die twee keer geen fractievoorzitter geworden. Want toen was het eigenlijk een soort wetmatigheid. Degene met financiën, die zou de fractievoorzitter worden. Ik was geen financieel genie. Mijn belangstelling lag elders. En mijn collega, die was echt financieel onderlegd. Dus die werd dus fractievoorzitter. En daar heb ik nooit een probleem mee gehad. Want ook de tweede keer werd ik weer vrolijk lijsttrekker. Maar dat is de reden. Maar dat was ook dan ook een beetje de reden dat ik me toch wat vrijer voelde in mijn doelen laten. En die vrijheid, die kon ik me toen permitteren. Dat zou nu volstrekt ondenkbaar zijn.
0: Ja, maar wat denk je dan aan die vrijheid? Dat je een soort autonome standpunt kon innemen?
1: Je kon veel naar voren brengen. Waarbij eigenlijk het minder aan de orde was. En dat ging dan

0: paar keer gespijbeld, ja. Dat klopt, in de 90 jaren. Toen had ik wat problemen met de plaatselijke bestuur.
1: Ja.
0: En heb toen een paar keer het CDA even opzij gezet. Maar ik ben daarna weer lid geworden, hoor.
1: Ja. Dat klinkt bijna als Eindje Davids.
0: Nou, ja, goed, dat... toen was het nog geen tijd voor Heintje Davids.
1: Nee. Ja. We gaan even afbreken met muziek, Theo. Dan pakken we de draad weer op. Hans, jij bent de man van de muziek. Wat heb jij voor plechtigs?
2: Nou ja, of plechtigs weet ik niet. Het is wel heel mooi. Althans, dat vind ik. We gaan luisteren naar Fields of Gold. En dit is van Eva Cassidy.

dat wist ik echt niet meer. Ik dacht, ik probeer het in de sfeer van iets dat jou misschien aanspreekt. Ik hoef niet met keiharde rock aan, dat doe ik trouwens toch niet in dit programma, maar...

0: inderdaad. Fields of Gold van Eva Cassidy. Het is een oorspronkelijk nummer van The Sting. Of van Sting, moet ik zeggen.
1: Volgens mij is het andersom.
0: Het nummer is van Sting.
1: Nou goed, deze discussie voeren we nog, maar niet nu.
0: Nee, het nummer is van Sting. Het is gecoverd door haar, maar het is van haar, haar versie vind ik mooier dan die van Sting zelf.
1: Daar zijn we het in ieder geval over eens.
0: Goed, nou Hans, ga maar verder. In gesprek met Theo Oostenrijk. En dus ik ben eigenlijk in gesprek met een man, zeg maar een halve eeuw gemeentepolitiek. Eerst in Gorinchem, later in Dordrecht. En ja, die heeft wel het een en ander zien veranderen in de gemeentepolitiek. Hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze dit. Je bent begonnen in een roerige periode, jaren 70 in Gorinchem. Daar hebben we het net over gehad. Daar gebeurde ook van alles. Daar werden kunstenaars werden verbannen, et cetera. Asiel gevonden in Dordrecht. Nooit een probleem geweest in Dordrecht?
2: Ja, je zei kunstenaars werden verbannen. Dat was natuurlijk nog in de periode van Rappard.
0: Ja.
2: Maar Gorinchem heeft al die jaren veel aan kunst gedaan. Ik noem maar even het Symposium 75. Nou, dat heeft eigenlijk nog steeds de naweeën van de meer dan landelijke bekendheid van toen.
0: Ja.
2: De vele beelden die je daar nog steeds ziet van toen. De hele Adekkers. Er zijn hele bekende kunstenaars waar je nog steeds in Gorinchem de producten van zie.
0: Ja.
2: Ja, wat dat betreft kon ik me wel vinden in de advertentie van in de Volkskrant, pagina groot, van jongens, waar is de aandacht voor kunst gebleven? En wat dat betreft, ja, heeft dat hier in Dordrecht nou weinig aandacht.
0: Ja, nou we krijgen misschien een standbeeld, hè, met een blauwbeeld gehoord, gewoon een Oost-Kees-budding.
2: Ja, maar als ik nou ook in landelijke programma's waarin dus kunst, vooral Avro Trost, doet er veel aan om kunst in beeld te krijgen. Ik heb het eigenlijk wel een beetje gehad met die traditionele beeldjes. Ja, die Willem van Oranje kwestie. Maar moderne kunst, ja, daarvoor moet je naar Papendrecht en naar Zwijndrecht.
0: Ja. Ja, dan hebben we het over de Noordoevers. En Papendrecht heeft natuurlijk ook zijn beelden.
2: Ja, dat zit allemaal. Ja, allemaal bij de Drechtoevers. Ja. De club. Daar zijn we al jarenlang ook donateur van.
0: Ja, maar we hebben hier toch een aantal bekende beeldende kunstenaars gehad.
2: Ja, maar waar zie je nog hedendaagse kunst in Dordrecht? De laatste 10 jaar?
0: Ja, zijn we een beetje ingekakt hier?
2: Ja, maar het begint bij politieke belangstelling. Daar had als laatste, vind ik, Piet Fleking nog nadrukkelijk aandacht voor.
0: Ja.
2: Je kan alles van hem zeggen, maar hij had wat met kunst.
0: Jazeker, het had ons bijna een gat opgeleverd in de brug.
2: Ja, nou goed, daar praten we even niet om, want het is de vraag of dat kunst is. Maar het moet bij de top van een gemeentebestuur moet kunst in het lijf zitten.
0: Ja, kunst en cultuur.
2: Kunst en cultuur.
0: Ja.
2: En als dat niet het geval is, ja, dan wordt het stroperig.
0: Ja, dan drijven we nog steeds op krachten zoals Ton de Lamar, maar al die mensen uit die al een heel lange geschiedenis hebben in de stad,
2: ja,
0: die nog steeds een warm hart aan de kunst toedragen. Maar bestuurlijk gezien weer tegenvallen.
2: Ja, dat klopt. Je ziet ook het langzame traject van Hanneke.
0: Ja.
2: Dat is ook zo'n fenomeen. Het bestuurlijk doorpakken, dat zie ik onvoldoende.
0: Ja, kenmerkend een beetje dat het op andere onderdelen misschien ook wel doorpakken.
2: Nou ja, we hebben het natuurlijk gezien in de hele ruimtelijke ontwikkeling. En ik snap best dat het lastig is om projecten te ontwikkelen. Maar We hebben dat al eens in een vorige periode gehad over... we zouden eigenlijk een stadsbouwmeester moeten hebben. Nou, die is er natuurlijk nooit gekomen.
0: Nee.
2: Om als aanjager te fungeren op de hele ruimtelijke ontwikkeling. Nou ja, dus dan zie je ook het aanjagen zie je niet gebeuren.
0: Ja, gewoon in alle eerlijkheid, Theo. Ik bedoel, we doen een hele hoop dingen. Dordrecht Marketing, even, in ieder geval in Dordrecht begint het, hè? Marketing ja. Slogan.
2: Maar dat zit natuurlijk heel erg, wel tenminste naar mijn smaak, geënt op het leuke dingen doen. Ik zou maar zeggen, VVD-beleid, feesten en partijen.
0: Ja, dat is VVD, Dordtse VVD-beleid, feesten en partijen.
2: Ja, ja, zoiets.
0: Ja. Wie deed de kunst dan? Peter Verdort?
2: Nou ja, ik zeg, toen zat het qua belangstelling nog wel bij Piet Sleking.
0: Ja.
2: Maar daarna is het toch in belangrijke mate... Ja, een wethouder had het in zijn portefeuille.
0: Ja, ja, als bijproduct.
2: Nou ja, bij gelegenheden was hij dan aanwezig. Maar kwestie van een nek uitsteken...
0: Nee. Eigenlijk zeg je, ik vat samen, doe ik het niet goed... dan mag je dat ook zeggen, eigenlijk... Dus kunst heeft een bijrol. Het is een soort appendix.
2: Ja.
0: Dat wormvormig aanhangsel dat af en toe ook inderdaad even de aandacht ook moet hebben. Veel aandacht voor pret en gezelligheid in de stad. Ja.
2: En ik zeg niet dat er iets mis mee is. Maar het is niet het... Het is niet het hele verhaal waar laten we zeggen, wat voor Dordtenaren belangrijk is.
0: Nee, we hebben het Dordrechtse Museum natuurlijk, waar altijd wel een mooie tentoonstelling zijn. En dan zie je altijd het. Dan zie je de politiek ook wel verschijnen. Hè? Hoe mooi het is, een tentoonstelling. Hapje, drankje, mooie rondleiding, vaak hele mooie tentoonstellingen. Geen kritiek daarop. Maar verder zie je ze eigenlijk niet. Wij hadden natuurlijk wel ook een oud-raadslid, Kitty Kruger, die altijd wel voor de cultuur ging.
2: Ja, zonder meer. En dat is natuurlijk... ik denk dat die zo'n beetje de belangrijkste exponent was... om in ieder geval aandacht te vragen voor allerlei cultuuruitingen. En dat is weg.
0: Ja, ja. Deze raad heeft zich nog niet geprofileerd. Zeg maar van, nou, die staat daarvoor en die staat daarvoor.
2: Ik heb het er niet kunnen ontdekken.
0: Nee. Ook niet binnen je eigen oude partij, oude fractie? Het CDA.
2: Die is er wel.
0: Ja, de fractie, er is dat, weet ik. Ze zijn gekozen. Ja,
2: nee, maar kijk, nou komen we natuurlijk op een ander aspect terecht. Van het zijn van raadslid. Veel raadsleden hebben een behoorlijke baan.
0: Uh-huh.
2: En dan nog meer activiteiten uitoefenen dan het vergadercircuit. Dat is maar weinigen gegeven.
0: Je bent stadsvertegenwoordiger.
2: Ja.
0: Je bent niet alleen een toetser, je moet toch ook met de stad bezig zijn. Dan kun je wel zeggen van ja, ik heb een druk gedaan, kan het houden niet. Of je kan bijvoorbeeld de VSP verwijten. Ze zijn toch gepensioneerd, kunnen de hele dag op straat rondlopen. Ja. Dat verwijt heb ik gehoord van notabene uit jouw oude fractie. Ik denk van ja, dat vind ik te goedkoop. Want er zijn fracties, partijen die echt wel de straat op gaan. Maar weinig die echt de haarvaten van de Dordtse samenleving uitdragen. Het is meer van wat aangedragen wordt door het college... of wat ze toevallig in de krant gelezen hebben. Dan gaan ze het bespreekbaar maken.
2: Ja.
0: Daar blijft het bij van.
2: Nou ja, en natuurlijk het aankaarten van wat dan plotsklaps... In de pers is verschenen.
0: Dat bedoel ik, ja.
2: Ja, dan krijg je het bekende vragenuurtje.
0: Ja.
2: Waarin dan eigenlijk min of meer naar de bekende weg wordt gevraagd. Want de vraag stellen is dat je het antwoord al weet.
0: Ja, maar weet je, dat, laten we eerlijk zijn, dat vragenuurtje is wel leuk bedacht. Maar het haalt wel alle dynamiek weg. Want A, de vragen die krijgt de portefeuillehouder al van tevoren. Dus het antwoord heeft hij al helemaal voorbereid.
2: Ja.
0: Er zit niet iets van, zeg maar, die dynamiek in. Ja, het is allemaal keurig.
2: Ja, het is keurig. Ja, ja, het is keurig.
0: Is het niet te keurig?
2: Nou, maar dan moet je... In de huidige setting kan je niks anders verwachten.
0: Nee.
2: Dus dan zou je dus wat dat betreft een heel andere opzet moeten hebben. Waarbij je natuurlijk er... En dan kom je weer op dat dualisme terecht. Mm-hmm. Veel scherper de ander kan bevragen.
0: Ja.
2: Ik volg via social media ook nog wat er nu gaande is in Amerika. Hoe dan die ministers van Trump worden ondervraagd. Nou, dat gaat vlijmscherp, hoor.
0: Ja, maar ze komen er altijd onderuit.
2: Ja, omdat je kan volop leugens blijven verkondigen. Maar dat doet daar blijkbaar geen zier.
0: Nee, dat is het een kenmerk van de Amerikaanse politiek. Het heet volksvertegenwoordigers, maar het is een klassevertegenwoordiging, of niet?
2: Ja, dat is het altijd geweest. Ja, als het gaat om, laten we zeggen, als je het hebt al, neem het hele rijtje senatoren die ik dan de afgelopen periode langs heb zien komen. Ja, dat is klasse. Maar hoe op dit moment de waarheid heel relatief is geworden,
0: is dit nog wel.
2: Nou ja, goed, ik zeg, hij is heel relatief geworden. Dus dat ik historisch zou kunnen dat misschien beter beoordelen. Maar zo erg als het nu is, is het denk ik in het verleden niet geweest.
0: Nee, het is...
2: Zo breed in ieder geval.
0: Het lijkt bijna op een faillissement van de Amerikaanse politiek.
2: Ja. Ja, en hopelijk is dat binnen een paar jaren iets verminderd.
0: Ja. Hoop doet leven.
2: Maar goed, dat was de Amerikaanse politiek.
0: Ja, maar datzelfde geldt natuurlijk ook de Nederlandse politiek. En kijk wat in de Tweede Kamer gebeurt.
2: Ja, het blijft een kwestie van, ik wou nou zeggen, elkaar uitsluiten.
0: Ja.
2: En wat dat betreft wordt het razend interessant wat er nu in Den Haag uiteindelijk uit gaat komen.
0: Ja.
2: Dus in dat opzicht. Is dit experiment wel, kan het leerzaam zijn? Of het werkt?
0: En dan heb je het over het minderheidskabinet.
2: Dan heb je het over het minderheidskabinet. Of het gaat aan onderling wantrouwen te gronden.
0: Ja. Voorstander van dan weer nieuwe verkiezingen? Of moeten we gewoon maar zeggen van één keer in de vier jaar wordt er gekozen en gaat het mis, dan moet je maar weer met de Kamer met elkaar uit zien te komen. In plaats van verkiezingen weer uit te schrijven.
2: Dat item is eigenlijk jarenlang niet aan de orde geweest. Maar het is wel een denkbaar punt om... En het wordt niet voor niks ook hier en daar te bedden gebracht. Van jongens, zadel de kiezer daar niet telkens mee op. Regel het zelf.
0: Ja. We gaan even onderbreken met muziek. En dan ga ik even met jou terug het verleden in.
1: Oh. Ja, ik heb dit keer in het kader van dit gesprek iets klassieks uitgekozen.
2: Oh.
1: Het is kort, het is ook vrolijk. We hebben het over een stukje van Antonio Vivaldi. Concert voor twee violen in grote terts.

0: En dit was Vivaldi. En ja, vrolijk, Theo.
1: Ja, dat, dat is, laten we zeggen, ik ben meer een fan van koormuziek. Maar ja. dit soort vrolijkheid, dat vind ik prima.
0: Ja, nou goed, dan een vrolijke ochtend bezorgd. Ja. Ja. De politiek, je bent er langer geweest. Ja, je kijkt nu vanaf de zijkant. Hè. Je gezondheidszorg heb je in een moeilijke periode. Maar ik ben gelukkig weer helemaal opgekrabbeld.
1: Niet, helemaal, niet helemaal, maar ik kan gelukkig weer een aantal dingen doen... Die een jaar geleden volstrekt niet mogelijk waren.
0: Nee, zingen is geen belemmering.
1: Nee.
0: En dat is denk ik voor jou heel belangrijk.
1: Ja, en sportief probeer ik ook weer een balletje te slaan op de tennisbaan. Dus gelukkig, het gaat de goede kant op.
0: Nou, dat is wel van goed om dat te horen. En ja, toch, ga even mijmeren. Je hebt natuurlijk toch een lange tijd heb je in bij de Raad meegelopen. Je hebt natuurlijk verschillende partijen meegemaakt. Wat waren voor jou de kleurrijke mensen in de politiek die jij meegemaakt hebt?
1: Nou ja, kleurrijk was... Ik heb hem al eerder genoemd. Ongetwijfeld Piet Sleking.
0: Ja.
1: Zat natuurlijk toen zeker in een... En dan heb ik het over 14... nee, dan heb ik het over 1822 in die buurt.
0: Ja.
1: Machtspositie natuurlijk, hè. Maar ik denk ook met veel genoegen terug aan raadszitters als Paul Tibos.
0: Van D66.
1: Van D66. Daar heb ik altijd zeer veel bewondering voor gehad. Was ook een van de raadsleden, weinige raadsleden... die ook wat dat betreft dat door zijn raadslidmaatschap korter ging werken... Om wat dat betreft die uren ook in te zetten voor de Dordtse politiek. Dat zouden meer mensen moeten doen. Want
0: dat is toch een regeling dat je als je raadslid werk gaat doen... dat je compensatie van je werk kan krijgen, of niet?
1: Jawel, maar...
0: In tijd.
1: Nou ja, dat weet ik niet, maar... Je kan, laten we zeggen, de eigen beslissing om gewoon korter te gaan werken... En als het ware dus ook in dat opzicht financieel in te leveren...
0: Ja.
1: En dat kon je qua inkomen... want dat, de vergoeding voor je raadslidmaatschap is vind ik best royaal.
0: Ja.
1: Ik zie niet veel raadsleden dat doen... om wat dat betreft, wat we net hebben, om die tijd... die je dan als het ware koopt in te zetten voor je politieke werkzaamheden... oftewel het aanwezig zijn alom in plekken in de stad.
0: Daarmee eigenlijk in één klap zeg, de motivatie van mensen... die zeggen van ja, ik heb ook nog een drukke baan... en ik moet raadswerk er ook nog bij doen.
1: Ja, en dat, dat is heel verwonderlijk. En de... Betreffende personen zullen dat nooit zeggen, maar het erbij doen met alle inzet die ze dan nog wel hebben. Ik bedoel, ik heb het dan niet over de inzet die dan nog aan de orde is, maar elk uur is er één. Mm-hmm. Dus hoe minder uren je daadwerkelijk met de politiek bezig kunt zijn, dat komt tot uiting dat je dus ook niet de gelegenheid hebt om je echt... Je had het over de vaargaten, de haarvaten in de Dordtse samenleving. Daarmee bezig te zijn.
0: Ja. Ik hoor het vaak genoeg. Politiek doe je niet 5 dagen per week. Dat is eigenlijk toch, ja, net als bestuursfunctie. Dat is 7x24 eigenlijk.
1: En dan zie je het verschil tussen raadsleden die dat virus hebben en die dat niet hebben.
0: Ja. Dat merk je ook zelf aan de bevlogenheid waar ze mee in de raad bezig zijn. En voor de raad.
1: Ja. En voor de raad, ja. Ja, kijk, in de raad...
0: Ja, dan moet je soms als een gemeenteraadsvergadering... kan alleen de fractievoorzitter, woordvoerder... Ja, en de rest moet de mond houden. Ja.
1: Nou ja, in ieder geval zo is de rol.
0: Dat had jij natuurlijk ook wel eens, dat je gewoon daar zat... en je moest je mond houden.
1: Ja, maar dat... op zich begrijp ik dat soort spelregels, want anders wordt het wel een lastige.
0: Ja, dat was niet lastig voor je. Want jij bent ook iemand die wel, als je iets vindt, althans zo heb ik je dat ervaren, dan wil je ook het woord hebben.
1: Ja, maar dat. En dan zeg ik van. Dat moet je dus binnen je fractie maar bediscussiëren. Hoe je daarmee omgaat. Maar ik snap dat er een zekere rolverdeling moet zijn in de raads en commissies. Ja. In commissievergaderingen heb je natuurlijk veel meer vrijheid. Want dan, als je de eerste woordvoerder bent van je fractie.
0: Ja.
1: Dan, en zo stond ik wel bekend, dan roerde je je wel.
0: Ja, want zo roerde jij ook rondom de fietsbrug, hebben, oranje-wit.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Die werd zelfs de Oostenrijkbrug genoemd.
1: Ja, ja, ja, de brug bij oranje. Ja, dat ja, dat zijn, daar kijk ik toch wel met genoeg op terug. Dat die kersen op de taart zijn. Dat je zegt van nou, ik heb me daar op mijn manier mee bezig gehouden. En dan leer je ook van dat het soms ook net iets anders kan. Maar uiteindelijk gaat het om het resultaat.
0: Ja, het resultaat is er gekomen. Ja, ja. Uiteindelijk de fietsbrug om de fietsers te ontzien dat ze niet de gevaarlijke route hoeven te nemen. Ja. Geen last hebben van parkeren en auto's op die parkeerplaats.
1: Ja, nou, dat is. Dat ziet er nu heel goed uit.
0: Ja. Zijn er nog andere dingen waar je met plezier op terugkijkt? Die je voor elkaar gebokst hebt? Want jij wordt altijd heel minutieus, hè?
1: Ja, nou dat valt niet mee. Ik zeg het maar heel eerlijk. Dat valt niet mee. Omdat er natuurlijk ook, zeker in die tijd. Was er toch een zekere mate van stilstand op allerlei terreinen. Je zal het zelf ook hebben ervaren. Je had aan de ene kant, ik zou zeggen, de suprematie van Beter voor Dordt.
0: Ja.
1: Maar dat was in hoge mate het continueren van wat er was. Ja, en dat heeft toch wel weer een beetje te maken met hoe zijn de spelregels binnen een collegevorming?
0: Ja.
1: Oftewel, hoe werkt nu feitelijk het dualisme? En wat zou je daar meer mee kunnen doen in het aanjagen van ideeën?
0: Ja.
1: We zien het nu ook in. Ook in de ruimtelijke ontwikkeling. En dat vind ik ook wel een wat zorgelijk. Op architectonisch terrein. Het ontwikkelen van nieuwe projecten. Het is wel heel veel. Middelmaat.
0: Confectie?
1: Ja, maar ja, je hebt binnen confectie heb je natuurlijk ook kwaliteitsverschillen. Dus ik zeg niet dat het. Het is niet slecht, maar het is een.
0: Niet onderscheidend.
1: Het is niet onderscheidend. Ik heb daar ook. Ook wel eens een keer. Balletjes over opgeworpen. Van, je ziet het op tal van terreinen. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van projecten. Met een behoorlijke dosis vergroeningen. Ook dat rare project wat er nu in Rotterdam staat te gebeuren. De grote projecten waarin in ieder geval torens met die dus, ik zou zeggen, behoorlijk vergroend zijn. Dat soort van vernieuwende architectuur.
0: Lef.
1: Dan heb je het toch over lef. En dan kom je weer terecht op het punt van wat is het de aanjaagfunctie vanuit de bestuurlijke sector.
0: Ja.
1: Want die kan er heel veel in betekenen. We zien dat natuurlijk ook bij mij dichtbij op stadswerven. Kees Ties heeft er laatst ook nog weer een stukje over geschreven.
0: Ik onderschrijf dat stukje van Kees Ties, hoor.
1: Het ziet er allemaal keurig uit. Het is netjes.
0: Ja.
1: Maar het is zo steenachtig als ik weet niet zijn.
0: Ja, zonder meer. Ja. Het straalt geen echte dynamiek uit van een leven.
1: Nee.
0: Het is een soort resort. Waar men vergeten is.
1: Ja, en dat zou je nog kunnen kunnen opleuken of doorbreken door op de punt waar oorspronkelijk...
2: Hanneke?
1: Nee, Hanneke zou komen, maar waar oorspronkelijk naast Hanneke nog een hele hoge appartementgebouw zou komen.
2: Ja.
1: Wat nu teruggegeven is door de ontwikkelaar aan de gemeente. En de wethouder die wil daar nog steeds wat mee. Ik zou zeggen, als je nu de kans zou hebben om daar een vergroende sfeerplek van te maken. Maar dan heb je het weer over durf.
2: Ja.
1: Dan heb je het weer over durf.
0: Goed. Er zou best wat meer lef in de Dordtse politiek mogen komen. Die heeft gehad een visie.
1: Ja, ik denk niet dat je... dat je wat dat betreft... collegeleden... kunt bekritiseren... over het feit dat ze te veel lef hebben.
0: Goed. Nou, daar zijn we nu eigenlijk aan het einde van de uitzending gekomen. Ik vind dat ook een hele mooie afsluiting. Theo Oosterijk, het is in ieder geval... ik vond het fijn om jou hier in de uitzending te hebben. Gelukkig kijk je nog steeds met een kritische bril... zoals de dingen zijn en gaan. Vroeger wist je er altijd wel de aandacht voor in de gemeenteraad neer te zetten. Je nam ook de ruimte... in keurig Nederlands. Ja, die tijd is voorbij. Maar ik denk tegelijkertijd van... blijf alsjeblieft kritisch de samenleving volgen. En wat leg je maar af en toe daar je vingertje even op te steken.
1: Ik hoop dat nog graag te een post te doen.
0: Ja, nou, dat hoop ik ook. Dat jij en Thea samen, in ieder geval je vrouw, dit nog lang blijven doen. Want jullie zijn ook toch wel een kleurrijk stel samen. Dit is Theo en Thea.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Hey, Theo, geniet van het weekend en we gaan elkaar zeker nog spreken.
1: Dank je, het was leuk om hier te zijn.
0: Wederzijds.

0: Stad, jouw radio. Kreststad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het metroverkeer in Rotterdam tussen Beurs en Den Haag rijdt weer na een storing van morgen. De blusinstallatie werkte niet en dan moet het metroverkeer worden stilgelegd. De problemen die zaten bij Rotterdam Centraal. Iets na 7 uur vanmorgen werd duidelijk dat dat was verholpen. In de tussentijd werden passagiers met extra trams en bussen vervoerd tussen Schiedam, Beurs en het station Leidseveen langs Randstadrail. De verwachting is dat het nog wel een paar uur kan duren voordat alles weer rijdt via de dienstregeling. Een zwaar bewapend arrestatieteam van de politie heeft vannacht een inval gedaan in een huis aan de Schar in Hellevoetsluis. Dat was vannacht rond 1:00. Er was iemand binnen, maar voor zover bekend zou deze persoon niet zijn aangehouden. De politie heeft wel onderzoek gedaan in de woning. Volgens mensen ter plaatse zou de inval te maken hebben gehad met een steekpartij in Hellevoetsluis eerder op de avond. Daarbij raakte iemand gewond. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Op de Schravenweg in Rotterdam-Kraring is vannacht brand uitgebroken in een leegstaande woning. Het vuur werd ontdekt rond 1:00. De vlammen sloegen uit het pand. Omdat het niet veilig was om naar binnen te gaan, werd er vanaf buiten geblust, zegt de brandweer. Om 3:00 vannacht was de brand onder controle. Daarna werden nog vloeren en plafonds gesloopt om eventuele vuurhaarden uit te krijgen. Over de oorzaak heeft de brandweer geen mededelingen gedaan. Uit Schiedam komen tientallen klachten binnen over een olieachtige lucht die in de stad hangt. Dat zegt de Milieudienst Rijnmond. Gisteren kwamen er al enkele klachten binnen. Voor vandaag staat de teller al op zeker 40. De stand komt van Esso, waar sprake was van een storing. Die is inmiddels wel verholpen, zo zegt de DCMR. Het weer bewolkt, soms wat zon, plaatselijke bui en 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog en warm voor de tijd van het jaar. Het wordt morgen zo'n 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Studio De Wit.
9: Drechtstad FM.
10: U gaat luisteren naar een herhaling van het programma Studio De Wit.
11: Dit is Studio De Wit met in dit uur de politieke stamtafel.

0: welkom in het derde uur van Studio De Wit. Iets wat vertraging, want de live was even uit de lucht. Maar we zijn er weer. En we gaan. Ja, volgens het programma zouden we eerst nu met burgemeester Nanny Mol spreken over de anti-AZC-leuzen en hakenkruizen die op sommige plekken in Dordrecht gevonden werden. Maar die kunnen we op dit moment even nog niet te pakken krijgen. En nu gaan we met het volgende onderwerp alvast beginnen. En dan gaan we het hebben over chemoers, PFAS, een beschikkingsvergunning van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid, de enorme plas PFAS onder de chemische fabriek, maar ook er rondom. En daarvoor hebben we in ieder geval in de studio Annick van Veen van de omwonenden, die in ieder geval daar werk van wil maken, sowieso over de PFAS verontreiniging in de regio. VVD-raadslid Janine Lammers. Rona Vink van Evides. En aan de telefoon krijgen we zometeen professor Jacob de Boer en toxicoloog. En Kees van der Hel van Nul uit de Pijp. En ja, allemaal partijen die op een bepaalde manier betrokken zijn geraakt bij de verontreiniging. Ik weet niet of ik al iemand aan de telefoon heb.
1: Jazeker. Ja. Jacob de Boer hier.
0: Goedemorgen, Jacob de Boer. Ja. En we wachten nog even op de verbinding met Kees van der Hel, maar we kunnen er wel alvast gaan beginnen, denk ik. Voor de duidelijkheid vraag ik jullie even nog een keer zelf kort en krachtig voor te stellen, zodat de stemmen bij de luisteraars gelijk blijven hangen.
2: Oh, oké. Rona Vink, manager technologie en bronnen bij Evides, drinkwaterbedrijf.
3: Janine Lammens, raadslid van de Dordtse VVD.
4: Anneke van Veen, bezorgde omwonende en ook bestuurslid van de stichting PFAS Vrij, die strijdt voor de PFAS-stop.
0: Ja, en Jacob de Boer, die heeft u al gehoord. Ja. En als het goed is, komt nu Kees van der Hel erin, begrijp ik uit. Als het goed is, hebben we nu Kees van der Hel van Nul uit de Pijp hier ook aan de lijn. Dag, Kees van der Hel.
5: Dag Ben, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, het is een internationale verbinding vandaag, want professor Jacob de Boer die is belt vanuit Italië, Kees van der Hel uit Zwitserland en de rest zit hier gewoon aan tafel in het Dordtse op het eiland van Dordrecht, vlakbij Chemours notabene. Ja, welkom. Van de week werd duidelijk dat de PFAS-plas onder de Chemoursfabriek en rondom de Chemoursfabriek van een behoorlijke omvang was. Zo groot dat ze zeggen van ja, saneren, wat kun je saneren? Maar wat wil praten, wat zijn nu echt de gevolgen die dit heeft? Want Evides die verzorgt het drinkwater, heeft natuurlijk ook met deze problematiek te maken. We willen veilig water drinken. De politiek, wij zitten er bovenop, maar wat kunnen we eigenlijk nog wel? En de omwonenden, wat kunnen we meer dan op dit moment het aanhangerig maken? En zeggen van, nou, we gaan in ieder geval procederen, kijken of we daar de beweging kunnen krijgen. Meneer Jacob de Boer, u bent toxicoloog. U kunt inschatten, ik heb u de gegevens van de beschikking waar u op gebaseerd is, heb ik toegestuurd. Dus ik ben inhoudelijk op de hoogte van waar het om gaat. En Kees van Hel, je geniet van de Zwitserse kaas en schone lucht waarschijnlijk daar. Maar ook daar schijnen er ook weer PFAS-problematieken te zijn. Wat is jullie reactie van? Het lijkt wel, voor de buitenwacht in ieder geval, van is dit nog wat te beheersen? Ik ben met u, Jacob de Boer.
1: Ja. Nou ja, als je die beschikking leest, hè, dan staat er al heel gauw van we noemen het saneren, maar het is het eigenlijk niet. En dat klopt als een bus, hè. Het is niet saneren. Het is eigenlijk beheren of beheersen op z'n best. Want je krijgt het er niet meer uit. Hè. Alles kan natuurlijk, hè, maar dat zou inderdaad een mega-operatie zijn. Het zit diep. Er zit, begrijp ik, of op zijn minst een kleilaag tussen. Er zit iets van 14 meter, geloof ik, als ik het allemaal zo snel heb kunnen lezen. Het is een heel verhaal natuurlijk. Het gaat om veel. He, het is niet een plasje, maar het is echt enorm veel. He. Er wordt gezegd, ik dacht zo 1000 zwembaden of iets dergelijks. Nou ja, doet er niet toe. Het is een grote verontreiniging waar je eigenlijk erg je best zou moeten doen. Want dat is het grootste gevaar. Dat het dus niet op een plek komt waar drinkwater wordt gewonnen. He. En dat gaat men dus proberen. Men gaat het proberen tegen te houden. He. Of in ieder geval een deel van het grondwater af te pompen. Nou ja, kijk, als je er degene die daar bovenop wonen, 14 meter onder je, daar heb je er in feite niet veel mee te maken. Of helemaal niets eigenlijk. Maar het gaat dus naar mijn idee echt om het veiligstellen van het drinkwater. Nou, ik geloof niet dat je dus meteen als omwonende bang moet zijn dat het morgen in je drinkwater zit, maar er moet goed gemeten worden. Ja. Hoe dat beweegt daaronderin, dat gaat allemaal niet erg snel normaal gesproken. Hè. Het is grondwater. Maar men moet het dus ja, goed in de gaten houden en ook goed evalueren na. Ik weet niet, een jaar of in ieder geval het zal regelmatig moeten gebeuren. Van beweegt het? Waar gaat het heen? Wat zijn de risico's? Moeten we helemaal stoppen met drinkwaterwinning daar? Zou zomaar kunnen, denk ik. Hè? Maar ja, dat zijn zaken waar het om gaat.
0: Ja, dan schiet ik gelijk door naar Rona Vink. Het wordt hier al heel duidelijk gezegd. Drinkwater kan in het geding komen. Maar hoe kijken we vanuit Evides hier tegenaan?
2: Ja, Evides zit met hun productielocatie zitten wij tegenover Gemoers. Maar het drinkwater wat wij hier produceren komt eigenlijk helemaal niet in contact met deze verontreiniging. Onze bron, zeg maar, is het grootste deel is eigenlijk Maaswater. En dat Maaswater wordt eigenlijk getransporteerd naar de productielocatie waar het wordt gezuiverd tot drinkwater. We hebben op deze locatie ook een deel grondwater, zeg maar, een grondwaterproductielocatie. En voor de grondwaterwinning, die ligt eigenlijk in Polder de Biesbos, dus buiten deze scope van die vlek. Ja. Het enige risico, en daar hebben wij dus ook een early warning systeem voor ingericht, samen met de gemeente, is de winning bij Jeugddorp. Maar op dit moment is zeg maar eigenlijk die winning ook niet in het geding, ja. Omdat die verontreiniging eigenlijk nog enige honderd jaar, in ieder geval minimaal 120 jaar tot 500 jaar zeg maar afstand nog heeft tot aan die winning. Maar ja, juist daarom moet je eigenlijk met een monitoring systeem dat goed gaan in de gaten gaan houden. Omdat je niet exact weet waar die verontreinigingspluim zit. En dat moet je eigenlijk heel goed in kaart brengen.
0: Ja,
2: dus op dit moment, samenvattend, is eigenlijk het drinkwater wat hier geproduceerd wordt niet in contact met deze verontreiniging.
0: Nee. Ik begrijp ook, en Jacob de Boer had het er ook over. Maar ja, het zit zo ontzettend diep. Wat moeten we straks? Eigenlijk kun je niet zeggen, je kan de grond gaan saneren.
2: Nee, dat is heel complex. Dat zie je ook terug in dat raamsaneringsplan. En wat inderdaad Jacob ook goed aangeeft, het wordt beheerst.
0: Ja.
2: En dat beheersen betekent dat je eigenlijk water wat gewoon niet verontreinigd is, erin pompt om het aan de onderkant te beheersen. En water eruit pompt wat verontreinigd is. En dat moet je zuiveren. Nou, en dat zuiveren moet natuurlijk ook goed gebeuren. Want anders heb je weer vervolgens een lozing waar ook weer verontreinigd water in aanwezig is.
0: Ja, dan ga ik naar Anneke van Veen. Jij stak je vinger op.
4: Ik vind het. We wisten natuurlijk allemaal dat er een gifbel lag onder die fabriek. Maar dit is gewoon een gifmeer eigenlijk. Want ik heb het even uitgerekend. Dat zijn 35 voetbalvelden waar een flat op staat van 5 verdiepingen.
0: Ja, het is trouwens nog niet geclaimd uit Verenigde Staten, hè? Een naamgeving.
4: Maar het naamgevende gifmeertje. Dus het is, ja, we lachen erom, maar het is natuurlijk ongenadig triest. En dat overvalt zelfs mij dan iedere keer weer. Ik zit steeds dieper in het dossier en ik kom steeds meer rare dingen tegen. Maar inderdaad, het gaat over beheersen. Het gaat over het kijken dat het niet naar het volgende watervoerende pakket gaat. Hè? Want er wordt wel gezegd, we nemen aan dat het nog 100 jaar duurt voordat het daar en daar is. Nou, er is één ding niet te voorspellen en dat is de natuur. Ik vind het zelf heel vreemd vroeger, ik kan me nog herinneren, dat mensen die een huis kochten en er zat een oude brandstoftank in, dan moest die eruit, hè? Die moest gesaneerd worden. En dit hebben we laten zitten. En nu zit hij van 14 meter diep tot 29. Ja. Omdat we zo goed gewacht hebben, omdat het zo moeilijk was.
0: Mm-hmm.
4: Dus ja, ik vind dat echt onbestaanbaar eigenlijk. Dat er, hè, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, het is allemaal moeilijk omdat er een gebouw op staat. Ja, dat gebouw veroorzaakt het allemaal. Hè, want trouwens, we hebben het ook nog niet over het pakket boven die 14 meter. Want daar wordt ook nog naar gekeken, want daar zit ook enorme vervuiling in.
0: Ja.
4: Dus ik vind het zelf heel erg vreemd dat de wetgeving zo in elkaar zit. Hè, omdat het ook historische vervuiling is, heb ik dan gelezen. Dat je dat niet in goede staat hoeft te brengen. Maar dat je gewoon moet isoleren. Ja, dat hebben we heel goed. Hebben niet goed gedaan. Dat blijkt ook niet te werken. Hè. Daar lekt die bel ook. Hè. Hij verplaatst zich. Hè. Dat is ook duidelijk. We kunnen het niet beheersen. Er zijn allerlei risico's aan. En toch gaan we weer op hetzelfde systeem verder proberen toch te isoleren. En toch met meten en onderzoeken. En denk ja,
0: ja.
4: Voor mij is het slechte heelmeester.
0: Ja,
4: stinkende wond, ja.
0: Ja dat. Wat vindt u daarvan, Jacob de Boer?
1: Nou ja, er zijn wel een paar dingen over te zeggen. Ik snap de reactie wel. Aan de andere kant, een brandstoftank die vroeger weggehaald moest worden, zat pal onder een huis. Hè. We hebben natuurlijk ook allerlei dingen vroeger gehad. In woonwijken in Gouderak en dergelijke, waar Shell een aantal vaten had liggen. Ja, dat zat er wel dicht onder. Maar daarmee praat ik natuurlijk dit helemaal niet goed. Ik bedoel, ja, je kunt ook gewoon zeggen, ja hoor eens, wie heeft dat allemaal vervuild? Zorg maar dat het helemaal weggaat. En we hebben

0: daar is wel, wetenschappelijk is dat een, dat is een, wel van een andere orde. Maar de grootte is wel, dat is wel enorm natuurlijk. Ja, ja, dat is zeker.
1: Ik ga nog even, ja, ik ga nog even naar Kees van Hel. In Zwitserland helemaal. Kees, je hebt dit nu allemaal gehoord. Wat was jouw reactie toen je dit vernam?
2: Nou, Joop die hield wel eens voor, alleen kalmte kan ons redden. Maar soms werkt dat even niet. In 2015 werd ons al verteld dat de PFOA-vervuiling onder controle was. Gemoer zei in 2016 dat het grondwater al 20 jaar lang succesvol onder controle werd gehouden. En nu, 11 jaar later, moet opnieuw worden onderzocht hoe groot de vervuiling precies is. Hoe zij zich verplaatst, of het bestaande systeem wel goed werkt.
1: Ja.
2: Kom, dan kan je niet serieus volhouden dat er iets nieuws of iets urgents aan de hand is.
1: Nee, maar voor de luisteraars even, Kees. Wanneer jij zegt Joop, dan heb je het over Joop Keesmaat. Die samen met jou een van de eerste was die zeg maar, de actie richting PFAS opgestart heeft.
2: Ja, sorry.
1: Ja, jij zegt, en dat horen jullie ook, hè, van iedere keer wordt het lijkt maar een soort salami gebeuren. Hè. Je haalt er steeds een stukje af en dan, dan is het nog steeds niet op. Je denkt gewoon van, nou, dan is dit, we hebben een uitzicht. Maar is er wel uitzicht, Jacob de Boer?
0: Nou ja, ik denk dat dat inderdaad een heel punt is. Maar nogmaals, ik zou eigenlijk ook nu even, misschien weet iemand dat, maar hoe gaat dit nu? De omgevingsdienst gaat dit doen. En waar gaan de kosten heen? Want ook dit is al een hele dure zaak. Als je het gaat saneren, als je het al zou proberen, is het enorm in wat betreft kosten. Maar ja, hoe is dat geregeld eigenlijk? Of gaat hier gewoon de gemeenschap erop draaien?
1: Nou, het is in principe wel zo dat de gemeente een kort geding met betrekking tot saneren gevolgd heeft. En dat daar maatregelen voor komen, dat dus de gemeente stemt in met dit plan. Dat heeft de omgevingsdienst dus gedaan. Die beschikking is afgegeven. Maar ik heb ook de wethouder uitgenodigd om in dit gesprek deel te nemen. Maar die was verhinderd, vertelde die mij.
0: Oh.
1: Dus dat laat ik me even in het midden. De omgevingsdienst die was ook uitgenodigd. En die hadden willen komen, maar gewoon de persoonlijke omstandigheden voor degene die het had de beschikking had opgesteld, kon die niet komen. Maar die spreek ik waarschijnlijk volgende week. Omdat in ieder geval toe te lichten,
0: Maar weet dus niemand nu op het ogenblik van wie dit allemaal gaat betalen? Want het zijn toch heel, ook, hè, je praat over hele lange tijden monitoren en dat soort dingen.
1: Ja, ik kijk even naar het gemeenteraadslid hier van de VVD.
0: Bijvoorbeeld.
1: Janine Lammers, vlieg er eens in.
3: Dankjewel, Ben. Ja, er zijn natuurlijk rechtszaken en uitspraken geweest dat momenteel wordt natuurlijk de grond van de moestuinen, dat wordt betaald door Gemoers.
1: Ja, dat klopt.
3: Dat wordt gedaan. DCMR is natuurlijk met. Ja, dat is anders. Maar dit komt net binnen, dus dan zijn er nog geen maatregelen om, natuurlijk. En het ligt er ook al een tijdje, maar. DCMR is natuurlijk aan het. Is regelgeving aan het doen. En Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid is ook aan het meten. Dus momenteel steekt de politiek heel erg in nul uit de pijp, het liefst. Dat heeft de rechter ook gezegd dat eigenlijk onder de 2 kilo uitstoot niet kan. Dus dat is al een probleem.
1: Maar dan zeg je nul uit de pijp.
3: Maar het schoonmaken, Gemoers heeft dan dus die moestuinen toegezegd. En dat doen ze ook. Maar dit helemaal schoonmaken, het ligt onder de fabriek. Dus dan is heel erg lastig om het schoon te maken. En krijg je het schoon? Is het schoon te maken? Dat is ook weer de vraag, hè, omdat het zo diep ligt.
0: Er zijn eigenlijk twee vragen. Kun je het helemaal schoonmaken? Dat is de ideale oplossing. Dat zijn enorme kosten. Maar als we het gaan beheersen en nu dit besluit wat er ligt om er toch veel werk van te maken en het goed in de gaten houden voor misschien wel 100 jaar, hè, want daar praten we over. Wie betaalt dat dan?
1: Ja.
0: Dat is dan toch wel wat.
3: Ik denk dat je het op dit moment moet beheersen. Dat je het gewoon. Als je het schoonmaken is nog geen goede techniek voor. Dus als je het beheerst, dat je het op zijn plek houdt.
4: Ik neem aan dat geen Moer dat moet doen.
1: Je zou zeggen, geen Moers moet ervoor opdraaien.
4: Ja, zeker.
3: Dat is logisch.
1: Maar dat is aan de politiek hoe ze er ook mee omgaan. Ik bedoel, als je kijkt inderdaad hoe voorzichtig de politiek over het algemeen is. Omdat het uiteindelijk een geldverdiener is. Hoewel de belastingsgeld. Maar betalen ze niet, want dat gaat naar Zwitserland toe.
0: Naar Kees. Allemaal naar Kees van der Helft.
4: Ik ga het zo meteen even ophalen. Maar het mogen natuurlijk ook duidelijk zijn dat alles wat je langer wacht alleen maar duurder wordt.
1: Ja.
4: Dat vind ik ook een illusie om te denken van het is nu inmiddels zo duur. Ja, we hadden het inderdaad 10 jaar geleden.

0: eerder gedaan.
1: Maar is er nu een oplossing om het schoon te krijgen? Kan je PFAS overal uitkrijgen? Verbranden de grond?
2: Verbranden, maar je zit met de grond. Dus je moest kijken over hoeveel kubieke meters je daar praat. Dat is gewoon niet te beheersen.
0: Er zijn natuurlijk genoeg plekken waar dit wel gebeurt. Ik bedoel, je hebt ook zandwinningen. Dat zijn ook enorm veel kubes, zeg maar. Dan wordt het gewoon op een bult gebracht. Dus je zou het zo naar de slufte kunnen brengen. Of er moet misschien, we hadden het net een beetje over... je zou een Nederlands depot moeten hebben voor deze ellende. Maar toen dachten we, misschien is Dordrecht dat al een beetje te beetje ziek.
2: De bewoners van Dordrecht moeten het eiland verlaten. Dan heb je een groot
0: gat.
2: Maar het is natuurlijk te gek van woorden dat je zegt van... we weten wat er gebeurt. De politiek reageert er relatief gezien lauw op. Dat wordt de gemeenteraad unaniem. Maar vervolgens zie je bij de provincie, daar verandert al een beetje de betrokkenheid. Tweede Kamer, er wordt met wat van het mond wordt beleden. Dat zie je niet echt nog in daden. En dan wordt er gekeken weer naar internet. Daar heeft u het ook wel eens over gehad, Jacob, dat we elkaar spraken. Want het moet gewoon Europees aangepakt worden.
1: Als VVD zijn wij ook naar de Tweede Kamer geweest om dat bij Erik Haverkort te doen. En dat het dan ook Europees is doorgepakt is. Ja. Dus we zijn vanuit Dordrecht zijn wij daar natuurlijk wel mee bezig.
3: Vanuit de drinkwater, zeg maar, hebben wij ook al langer gepleit voor een verbod op PFAS. En niet als het in Europa heel lang gaat duren. Ja, dan moet je toch nationaal ook eens even gaan kijken. Wat valt er dan hier in Nederland te regelen qua verbod?
2: Wat kunnen we zelf doen? Wat zeg je daarvan, Jacob? De boer, moeten we dan, als het te lang duurt, zelf doen?
4: Ja, zeker. Dat vind ik ook. Hè. Dus, maar goed, PFAS is een wereldwijd probleem. Dus het is zelfs, het gaat nog verder dan Europa. Ja. We wachten allemaal met smart op wat er in Europa gebeurt. Ik ben er niet erg optimistisch over. Dus, en dan als er niks komt. Hè, maar dat gaat over een verbod. Maar waar het hier om gaat, dit regel je niet Europees. Dit is gewoon lokaal een groot probleem. Ja. Waarvan de financiën ook alleen al voor het beheersen, als je kijkt naar hoe lang dat gaat duren, echt de gemeentelijke financiën overstijgen, zou ik zeggen. Dan moet je zorgen dat de vervuiler betaalt gewoon.
0: Ja. Nee, Jacob, dit gaat echt geen moer betalen. Dat zal duidelijk zijn.
4: Maar goed, dat is dan
0: alvast
4: wat.
0: Ze staan nu ook aan de lat voor dit systeem. Niet werkende systemen, waarvan ze dan in 2023 melding hebben gedaan dat er iets niet goed was. En dan vervolgens duurt het ook weer bijna 3,5 jaar voordat het nu naar buiten komt. Ik vind het wel blij met de inzet van de omgevingsdienst, hoor, overigens.
2: Ja, maar het is niet zozeer nu een kritiek op de omgevingsdienst. Ik bedoel, de omgevingsdienst die geeft een beschikking af. Althans, zo is het in het hele verhaal maar duidelijk geworden. Om het beheersbaar te maken en behouden. En de gemeente namens de gemeente Dordrecht, dat betekent namelijk dat het bestuur van de gemeente Dordrecht daar gewoon ook mee ingestemd heeft. En daarom had ik het ook wel prettig gevonden als de wethouder hier ook in tafel had gezeten.
3: Maar met het raamsaneringsplan en de beschikking is het natuurlijk wel zaak dat het doorgepakt wordt. Ja. Niet dat we nog langer gaan wachten.
2: Gaan ze dat doen, denk je?
3: Nee, je moet daar zal de omgevingsdienst ook op moeten sturen. Er moet aanvullend onderzoek plaatsvinden, omdat er nog een deel van het gebied en de contouren van die verontreiniging zijn nog niet goed in beeld. Dus tot waar moet je nou echt de pluim gaan beheersen?
2: Ja.
3: En dat is natuurlijk wel zaak om goed in beeld te brengen. Maar uiteindelijk zul je ook gelijk moeten starten met aanvullend, waar het wel goed in beeld is, al een plan te ontwikkelen. Oké, maar kunnen we hier dan nu al, zeg maar, de contouren wel goed beheersen van deze verontreiniging?
2: Ja, wat zal de rol van eventueel van het drinkwater?
3: Wij zitten met ons bedrijf tegenover Gemoers. Dus wij hebben ook last van deze verontreiniging. We hebben een bekken, grote rug, wat niet inzetbaar is om daar in nood drinkwater van te maken.
2: Dat is eigenlijk al.
3: Dus dat is ook een probleem. En daar hebben wij ook op geacteerd richting Gemoers.
2: Ja, en als je dat vergelijkt met de geluiden die ik in ieder geval gelezen en gehoord heb, inderdaad dat drinkwater ook mogelijk ook wel eens een probleem kan worden in zijn totaliteit.
3: Het drinkwater is heel vaak in het nieuws afgelopen periode. Zowel in kwantitatieve zin, dus is er genoeg drinkwater, als ook in kwaliteitszin. Het heeft zeker de aandacht van de drinkwaterbedrijven. Er zijn heel veel uitdagingen op ons pad als het gaat over hoeveel stoffen er in het milieu zijn en aanwezig zijn. Ja.
1: Ja. Mag ik even vragen aan Jacob de Boer, wat vindt hij van het uitspoelen van de zwemplas in Dordrecht? Die is uitgespoeld in de Merwede. Vind je dat het beter beheerst kan worden allemaal? Of zeg je van het moet wat de Gemoers altijd heeft gedaan, we flikkeren het in de rivier?
4: Ik heb dat niet helemaal gevolgd. Dus ik begrijp dat er gewoon, zeg maar... de zaak is doorgepompt, als het ware, naar de rivier toe.
2: Het is een recreatieplas. Waar iedereen in Dordrecht al in spartelt.
4: Ja, nee, die plas ken ik. Maar ik wist niet dat dat al gebeurd was. Of van zou gebeuren. Ja. Maar ja, weet je, dat is moeilijk voor mij om dat zo even te zeggen. Je moet er altijd aan rekenen. Weet je wel, van hoeveel was het? Hè? Dus het is allemaal niet elegant. Hè? Dat is het in ieder geval. De andere vraag is, wat doe je er anders mee? Hè? Dus dat moet je wel even afwegen. Maar daar moet je echt aan rekenen. Van hoeveel was het? Ik zou niet helemaal in mijn hoofd zitten. Nee. Maar ja, ik kan me voorstellen dat je denkt, oh, dat is lekker makkelijk. Hè? Dus spoel maar door. Maar ja. Dus dat is een beetje moeilijk om echt inhoudelijk op te reageren, zo voor mij.
2: Nee, dat begrijp ik. Annika van Veen, jij wil ook reageren.
0: Ja, nou, ik wil nog even zeggen dat, even aanvullend op wat Rona zegt, is het ook nog zo dat dat hele pakket, hè, want nu gaat het over pakket tussen 14 en 29 meter, dat het hele pakket erboven natuurlijk ook bekeken moet gaan worden. Dat gebeurt nu ook. Daar gaat DCMR mee bezig. Maar je hebt natuurlijk helemaal gelijk. De kraan moet gewoon dicht. En er moet gewoon sowieso geen nieuwe meer bij. En daarmee hebben we natuurlijk ook onze stichting opgericht, waar we nog steeds hopen dat mensen zich aanmelden.
2: Goed, dat kunnen ze nog steeds doen. Org, begrepen.
0: Zeker. Ja. Want daar start het natuurlijk allemaal mee. Hè? Want je kunt wel opruimen terwijl de kraan open staat.
2: Ja. Goed, ik probeer even het gesprek samen te vatten, want dan gaan we naar de afronding toe. Kees, in Zwitserland, heb je daar de belastingcent al geteld van geen moeite?
5: Nee, ik kreeg gisteren wel een andere informatie dat ze hier ook een PFAS-probleem hebben. Dat er erg veel besmet eten en drinken is. En dat de overheid hier voorstelt om besmet voedsel en besmet drinken te mengen met een niet besmet materiaal. Zo lossen ze het hierop. Ik denk dat bijna iedere regering buigt voor de macht van de industrie.
2: Het is langzamerhand, nou ja, goed. We zijn nog net niet aan Prozac toe, maar je zou bijna woorden
0: Prozac, er zit PFAS in, Ben.
2: Ja. Maar in ieder geval, zo luisterend, in ieder geval, Evidas die zegt heel duidelijk van, op dit moment is het geen gevaar voor de drinkwater, maar we zitten wel tegenover geen moers. En we hebben er degelijk last van, want een waterbekkenvoorziening kunnen we al niet gebruiken. Jacob de Boer, toxicoloog, die zegt van, hoor eens, het moet, het is bijna een mission impossible, het zit vrij diep, je moet het beheersbaar maken, en tegelijkertijd zeg je ook van, het is een heel groot ernstig probleem, en met name voor de jaren na ons, die mensen hebben er ook mee te maken, dus men zal continu metingen moeten blijven doen, om te kijken hoe die waterplas zich onder de grond gaat verplaatsen, en hoe je verder, en eigenlijk zeg je ook van, we kunnen wel lang blijven kijken wat men internationaal gaat doen, maar als er weinig beweging in zit, dan zullen we ook nationaal daar maatregelen moeten nemen. Klopt dat?
4: Ja, dat klopt. Ik zou wel ook nog willen aanvullen van die, ik hoor nu steeds van die laag daarboven. Ja, je houdt je hard vast natuurlijk, hè, maar dan denk ik, is daar nog niemand gekeken dan? Maar blijkbaar niet. Nee, maar dat is natuurlijk wel, dat is wel superbelangrijk natuurlijk ook. Dus dat moet ook als de wiedewaai gebeuren. Dat verbaast me nou weer dat dat niet gebeurd is. Maar dat is dan wel, hè, dan kom je wel dicht bij de mensen op een gegeven moment. En dus wie weet wat daar nog zit.
2: Goed, die bovenlaag die moet zeker nu gemeten worden om daar een zicht op te krijgen wat daar eventueel effect van zou kunnen zijn. Annika van Veen, jij zegt van die kraan moet gewoon dicht, hè?
0: Nou ja, het gaat van incident naar incident. Hè. Het is een ongoing story. En wat ons betreft hoeft die fabriek niet weg als het gewoon niet vervuilt. Maar ja. Ik vind ook zoiets dergelijks als het melden dan in 2023. Hè, terwijl inderdaad 10 jaar ervoor, zoals Kees vertelt, gezegd wordt, het is allemaal goed, zuur, ga maar slapen. Ja, al die incidenten, dat kan ook gewoon niet meer, vind ik.
2: Het is te veel.
0: Het is te veel en de kraan moet dicht. Ja. Dan houdt het ook op.
2: En dan de politiek zegt van, wij willen, want door daar staan we gewoon helemaal achter. Maar ja, tegelijkertijd, jullie kunnen ook gaan eisen.
1: Het probleem is dat geen moers gewoon geloosd heeft met vergunning. Ja. Dus als wij zeggen, je moet dicht. Ja. Zij hebben onder vergunning geloosd, dus dan moeten we ze uitkopen. Ja. En dat kan de gemeente Dordrecht gewoon.
2: Nee, maar daar zit misschien ook een rijksverantwoordelijkheid in. Maar goed, daar hebben we het nog over.
0: Maar het is natuurlijk, vergunning is natuurlijk verleend onder niet volledige informatieverstrekking. Nee. Dus er zijn natuurlijk allerlei redenen waarom het natuurlijk wel
2: aangepakt. Juridisch gezien valt het even aangepakt. Ik moet helaas afgeven, ik ga net al in één keer Jacob de Boer, ik wens je nog een dank dat je in uitzending bent gekomen. Ik wens je nog een prettig verblijf in een congres toe in Italië.
5: Kees,
2: jij ook probeer eens een Zwitsers kaasje. Kijk hoe dat smaakt.
5: Ik ga het ga je advies opvolgen. Zo, goed zo.
2: En, dan Rona, dank dat je hier de kant van Evelien hebt geleefd. En Janine, met jou gaan we zo even verder. En Anneke, dank voor uw bijdrage. En dan gaan we nu even naar muziek van Hans. En dan gaan we kijken of Nanny Mol te bereiken is.

0: Ja, deze muziek veed eruit, want we hebben het volgende onderwerp dat eigenlijk beginnen aan de uitzending al te willen aanhalen. En dat gaat over anti-AZC-leuzen en hakenkruizen. Ja, die gesignaleerd waren in Dordrecht. En aan de telefoon heb ik burgemeester Nanning Mol. Net vers van de cursus dordologie, heb ik begrepen.
1: Absoluut.
0: Ja, goedemiddag.
1: Zeer interessant. Ja? En een mooie eerste bijeenkomst en ook een prachtige eerste cursus gegeven door niemand minder dan Remy Ballisteri over het ontstaan van Dordrecht. Dat was echt beren interessant. Dat kan ik echt iedereen aanraden.
0: Ja. Het is begonnen met bouwen aan de oevers, hè? En zo naar elkaar toe. En Curidrit, hè? Was de rivier.
1: Ja, en het is ook dat verhaal, dat om die ontstaansgeschiedenis, die hebben heel veel mensen niet op Netflix. Ik ook niet, hè. Ik weet van alles, hè, over de eerste bijstatenvergadering en synode en Johan de Wit. Maar waar we nou echt vandaan komen, dat is toch wel weer interessant.
0: Ja, zonder meer. En hoe we tot als samenleving gegroeid zijn. En in onze huidige samenleving hebben we natuurlijk nog wel wat, schurende dingen. En dan heb ik het over van, we hebben een AZC waar we eigenlijk relatief weinig last mee te doen hebben gehad. We hebben het verhaal van het hek wat verbogen was. En we hebben de incident geweest met een steekpartij. Maar verder is het allemaal rustig. En toch worden er hakenkruizen, zijn er gesignaleerd, een aantal hakenkruizen geschilderd en anti-AZC-leuzen. Wat is uw reactie daarop?
1: Nou, in zijn aard zijn ze schandalig en verwerpelijk. Het zijn echt vreselijke teksten die zijn aangebracht. En die zijn direct verwijderd. We hebben ook aangifte gedaan.
0: U was even moeilijk verstaan, want de telefoon kraakt een beetje. Maar u had aangifte gedaan, heb ik begrepen?
1: Ik zal even herhalen. Kijk, de leuzen die zijn aangebracht, die zijn schandalig. Zeer verwerpelijk.
0: Ja.
1: En wij hebben ook direct aangifte gedaan bij de politie. Politie en het Openbaar Ministerie zijn bekend met de aard van de leuzen. En de leuzen zijn ook direct verwijderd.
0: Je kan zeggen van ja, wat kun je eraan doen? Ik denk dat je er niet veel aan kunt doen, hè? Dit soort illegale activiteiten.
1: Kijk, wij proberen te achterhalen wie de daders zijn.
0: Ja.
1: En dat heel belangrijk is. En het tweede is, en eigenlijk zei je dat zelf al, we hebben nu dit gehad, maar verder heb ik nog niet heel veel gezien of meegemaakt sinds bijvoorbeeld de opening van het AZC. Dus ik denk dat we het ook even proportioneel houden wat we hier verder mee moeten.
0: Ja, in ieder geval. Laat ik zo zeggen, de actie, of reactie, zoals ze het waarschijnlijk zelf noemen, die is eigenlijk versterkt met plaats. Want eigenlijk komen er geen negatieve signalen op dit moment vanuit het AZC in Dordrecht.
1: Nou, zo is het. Kijk, we hebben natuurlijk goede gesprekken met elkaar in de commissie, in de gemeenteraad. Dus je leest dat ook in de pers. Maar ik denk dat we met z'n allen ook zien dat we open en transparant praten over de opgave en hoe we daarmee omgaan. En dat kan ik alleen maar toejuichen.
0: Ja, nou, in ieder geval goed om dat te horen. In ieder geval goed ook om te begrijpen dat de gemeente Dordrecht in ieder geval aangifte gedaan heeft. En dat dit soort figuren die dit gedaan hebben, dat die ook opgespoord kunnen worden.
1: Zeker, en laten we ook als inwoners met elkaar ook vasthouden dat Dordrecht geen stad is voor dit soort leuzen. Dat hier altijd ruimte is voor een open gesprek. Of je nu voor of tegen iets bent. Maar het aanbrengen van dit soort teksten, daar moet toch de stad Dordrecht niet de plek voor zijn.
0: Goed zo, dat is duidelijke taal. Past niet bij Dordrecht.
1: Goed zo, mooi. Ben, wat heb je verder nog op het programma?
0: Nou, ik ga zo meteen in gesprek met Janine Lammers over de veiligheid op Paasvrijdag. Want ja, daar is de veiligheid ook niet altijd gegarandeerd, hè? Op 6 of 7 oktober, wat is dat?
2: 6 oktober is de Paasvrijdag.
0: Ja. Nou, nu ik het toch aan de lijn heb, is die veiligheid gegarandeerd?
1: Volgens mij heeft de wethouder zich daar ook over uitgesproken in de commissie. En ik vind het vooral belangrijk dat Paarse Vrijdag benut wordt, zodat jong en oud goed met elkaar in gesprek kunnen over een inclusieve en tolerante stad.
0: Prima. Dat gaat zo door het ook ontstaan, hè?
1: Zo is het.
0: Goed zo. Dank je wel dat je in de uitzending gekomen bent.
1: Ben, dank je wel, hè.
0: Ja, maar goed weekend.
1: Hoi, hoi, hoi. Ja.
0: Janine Lammers, ja, we hebben een andere warming-up dan verwacht. Gelijk met de burgemeester. En zijn uitspraak heb je gehoord. Jij maakt je zorgen.
2: Ja, dus het blijkt toch dat er steeds meer mensen kritiek hebben op Paarse Vrijdag. Ik had ook...
0: Kun je voor de luisteraars uitleggen wat Paarse Vrijdag nou precies inhoudt?
2: Paarse Vrijdag is de dag dat er op school aandacht wordt gegeven door een paars shirt of paars, nou ja, iets paars te dragen.
0: Ja.
2: En daarmee geven ze steun aan de leerlingen die homo, lesbisch,
0: ja,
2: alles zijn. Je moet gewoon lief hebben wie je lief wil hebben. En dat je niet gewoon daarop wordt afgerekend. Heel veel kinderen hebben er last van, jongeren, dat ze problemen hebben, dat ze gepest worden.
0: Ja.
2: En dat is gewoon niet de bedoeling. Er schijnt dat gewoon vijf keer zoveel kinderen last hebben van suïcidepogingen als kinderen die geen achtergrond hebben in de LHBTI. En
0: Ik heb begrepen dat ook zelfs docenten die zich paars kleuren, dat die ook op sommige scholen lastig gevallen zijn.
2: Nou, ik heb eventjes zitten kijken. Maar in 2024 werden op 1900 basisscholen en 1000 middelbare scholen en mbo's aandacht besteed aan Paarse Vrijdag. Uit een onderzoek van de NOS bleek dat in dat jaar op 3/4 van de scholen deze dag met oneenigheid oplevert. En in toenemende mate tot weerstand leidt. Dat uit zich in discussies, protestuitingen, kleine vernielingen of leerlingen die thuis blijven. Met als gevolg dat op sommige scholen geen Paarse Vrijdag meer georganiseerd wordt. Of in een algemeen gedag van respect wordt ervan gemaakt.
0: Ja. Nou, heb je de wethouder gesproken?
2: Ja.
0: Wat was haar reactie?
2: Zij geven ook aandacht en ze begeleiden ook scholen zodra als ze het nodig hebben. Maar de aanvraag daarvoor is heel klein. En natuurlijk is de wethouder om iedereen te steunen als scholen dat nodig hebben. Maar ik vind het gewoon belangrijk dat iedereen gewoon zich kan uiten.
0: Ja.
2: Zoals hij wil. En dat het belangrijk wordt dat je gewoon iedereen mag liefhebben die je wilt.
0: Ja.
2: En dat is gewoon heel, heel, ja, dat moet in mijn optiek altijd kunnen. En daar mag niks tegenover staan.
0: Ja. Het is natuurlijk een maatschappelijk probleem, hè?
2: Ja.
0: Dus je kunt zeggen van ja, iedereen moet de ruimte geven. Het wordt vaak niet afgedwongen. Wat gaan we nu doen? Dit jaar heb je daar ook een beeld bij gekregen om het in Dordrecht in beeld te krijgen. Hoe goed of hoe niet goed het gaat.
2: Nou, er zijn wel uitingen geweest dat het op sommige scholen dat er problemen zijn. Er zijn vlaggen in de brand gestoken. Er zijn leerlingen op basisscholen van school afgehaald. Ja, dan denk ik van, dit zou niet mogen. Dat zou je niet moeten doen. Mm-hmm. Laat elkaar gewoon vrij.
0: Ja.
2: Maar het is heel moeilijk. Kijk, de scholen gaan zelf over Paarse Vrijdag. Daar gaat de gemeente niet over.
0: Nee.
2: Dus alle scholen hebben zelf het recht of ze het wel of niet doen.
0: Ja, maar jij gaat het in de gaten houden?
2: Ik heb nu de vragen gesteld. En ik kijk even hoe het allemaal loopt. Of het ook 6 oktober ook is. Dat is vrijdag. Of het inderdaad ook even nog extra gaan benoemen.
0: Goed.
2: Die kans zit er groot in. Ja.
0: Ik hoop dat het goed gaat.
2: En ja.
0: Mocht iets zijn, dan komen we er
2: zeker. Ja, ik hoop dat gewoon alle scholen Paarse Vrijdag vieren.
0: Prima.
2: En dat er geen discussies meer over zijn.
0: Jij hebt in ieder geval vanuit politiek hard voor gemaakt.
2: Dat is zeker.
0: Goed, dank Janine Lammers. En dan zijn we een beetje aan het einde gekomen van de uitzending. En dan heeft Hans Vos al iets muzikaals onder de knop zitten waar hij zelf ook helemaal gelukkig van wordt.
3: Ja, maar ik hoop vooral ook dat de luisteraar er een beetje gelukkig van wordt. Ik ga ervan uit dat de gemiddelde luisteraar misschien ietsje ouder is. En die weet dit nummer zich ook nog te herinneren. Dit is Fleetwood Mac.

0: van 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een vrouw van 49 uit Molenlanden is door de rechter vrijgesproken van seksueel misbruik van een cliënt in een zorginstelling. Volgens de rechtbank was er sprake van een liefdesrelatie met instemming van de cliënt. De vrouw werkte in een begeleid wonenvoorziening in Hendrikje de Ambacht. Kort nadat ze daar kon werken ontstond een relatie met de man die PTSS heeft. De twee hadden ook seksueel contact. Toen de relatie na een paar maanden uitkwam is de vrouw op staande voet ontslagen. Ze werkt niet langer in de zorg en ook de relatie is achter de rug. De Rotterdammer is vannacht aangehouden voor het veroorzaken van een ongeluk op het vasteland in het centrum van Rotterdam. De man reed met zijn wagen tegen een tramhalte en sloeg daarna over de kop. Niemand raakte gewond, ook waren er geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken. De man is aangehouden door de politie, is met een strafbeschikking weer weggestuurd. De kans is groot dat het gaat om een boete, zegt een woordvoerder. Nederlandse automobilisten die tankten in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse bank, waarbij werd gekeken naar betalingen met bankpassen en creditcards in België en Duitsland. Het aantal Nederlandse pinbetalingen steeg in deze landen met zo'n 20%. Dat levert de tankstations over de grens 25 miljoen euro extra op. De DNB zegt dat het voor de hand ligt dat de hogere prijzen in Nederland als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten een rol speelden. Vanwege het grenstanken wordt er aan de Nederlandse pomp minder uitgegeven. De DNB zag een daling van 3% van het aantal transacties. De politie heeft vorige week 6 fatbikes in beslag genomen bij een grote controle bij de Erasmusbrug. In totaal zijn meer dan 200 processen verbaal uitgeschreven. In de meeste gevallen leidde die tot een boete. De controle was vorige week, maar de resultaten zijn nu pas bekendgemaakt. De controle was gericht op maaltijdbezorgers, fatbikes en e-steps. Er zijn 5 mensen aangehouden, bijvoorbeeld omdat ze drugs bij zich hadden, voor heling of omdat ze nog straffen open hadden staan. Dan nog het weer bij ons in de regio. Bewolkt, soms wat zon, plaatselijk een bui, dus 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog, warm voor de tijd van het jaar en het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een vrouw van 49 uit Molenlanden is door de rechter vrijgesproken van seksueel misbruik van een cliënt in een zorginstelling. Volgens de rechtbank was er sprake van een liefdesrelatie met instemming van de cliënt. De vrouw werkte in een begeleid wonenvoorziening in Hendrik in de Ambacht. Kort nadat ze daar kwam werken ontstond een relatie met de man die PTSS heeft. De twee hadden ook seksueel contact. Toen de relatie na een paar maanden uitkwam is de vrouw op staande voet ontslagen. Ze werkt niet langer in de zorg en ook de relatie is achter de rug. De Rotterdammer is vannacht aangehouden voor het veroorzaken van een ongeluk op het vasteland in het centrum van Rotterdam. De man reed met zijn wagen tegen een tramhalte en sloeg daarna over de kop. Niemand raakte gewond, ook waren er geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken. De man is aangehouden door de politie. Hij is met een strafbeschikking weer weggestuurd. De kans is groot dat het gaat om een boete, zegt een woordvoerder. Nederlandse automobilisten die tankten in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank, waarbij werd gekeken naar betalingen met bankpassen en creditcards in België en Duitsland. Het aantal Nederlandse pinbetalingen steeg in deze landen met zo'n 20%. Dat leverde tankstations over de grens 25 miljoen euro extra op. De DNB zegt dat het voor de hand ligt dat de hogere prijzen in Nederland als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten een rol speelden. Vanwege het grenstanken wordt er aan de Nederlandse pomp minder uitgegeven. De DNB zag een daling van 3% van het aantal transacties. De politie heeft vorige week 6 fatbikes in beslag genomen bij een grote controle bij de Erasmusbrug. In totaal zijn meer dan 200 processen verbaal uitgeschreven. In de meeste gevallen leidde die tot een boete. De controle was vorige week, maar de resultaten zijn nu pas bekendgemaakt. De controle was gericht op maaltijdbezorgers, fatbikes en e-steps. Er zijn 5 mensen aangehouden, bijvoorbeeld omdat ze drugs bij zich hadden, voor heling of omdat ze nog straffen open hadden staan. Dan nog het weer bij ons in de regio. Bewolkt, soms wat zon, plaatselijk een bui, dus 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog, warm voor de tijd van het jaar. En het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Kerststad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

is 10 minuten als je over de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht rijdt. Want bij Vierlingsbeek staat een auto in brand. 4 kilometer file daar en 10 minuten vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een vrouw van 49 uit Molenlanden is door de rechter vrijgesproken van seksueel misbruik van een cliënt in een zorginstelling. Volgens de rechtbank was er sprake van een liefdesrelatie met instemming van de cliënt. De vrouw werkte in een begeleid wonenvoorziening in Hendrikje de Ambacht. Kort nadat ze daar kwam werken ontstond een relatie met de man die PTSS heeft. De twee hadden ook seksueel contact. Toen de relatie na een paar maanden uitkwam is de vrouw op staande voet ontslagen. Ze werkt niet langer in de zorg en ook de relatie is achter de rug. De Rotterdammer is vannacht aangehouden voor het veroorzaken van een ongeluk op het vasteland in het centrum van Rotterdam. De man reed met zijn wagen tegen een tramhalte en sloeg daarna over de kop. Niemand raakte gewond, ook waren er geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken. De man is aangehouden door de politie. Hij is met een strafbeschikking weer weggestuurd. De kans is groot dat het gaat om een boete, zegt een woordvoerder. Nederlandse automobilisten die tankten in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank, waarbij werd gekeken naar betalingen met bankpassen en creditcards in België en Duitsland. Het aantal Nederlandse pinbetalingen steeg in deze landen met zo'n 20%. Dat leverde tankstations over de grens 25 miljoen euro extra op. De DNB zegt dat het voor de hand ligt dat de hogere prijzen in Nederland als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten een rol speelden. Vanwege het grenstanken wordt er aan de Nederlandse pomp minder uitgegeven. De DNB zag een daling van 3% van het aantal transacties. De politie heeft vorige week 6 fatbikes in beslag genomen bij een grote controle bij de Erasmusbrug. In totaal zijn meer dan 200 processen verbaal uitgeschreven. In de meeste gevallen leiden die tot een boete. De controle was vorige week, maar de resultaten zijn nu pas bekendgemaakt. De controle was gericht op maaltijdbezorgers, fatbikes en e-steps. Er zijn 5 mensen aangehouden, bijvoorbeeld omdat ze drugs bij zich hadden, voor heling of omdat ze nog straffen open hadden staan. Dan nog het weer bij ons in de regio. Bewolkt, soms wat zon, plaatselijk een bui, dus 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog, warm voor de tijd van het jaar en het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam. 10 minuten vertraging bij knooppunt Ridderkerk. En 10 minuten vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Langzaam rijden over 4 kilometer tussen Tilburg Centrum West en Bavel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A16 Breda-Rotterdam. Kwartiertje vertraging bij Dordrecht. 10 minuten op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. 10 minuten vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Breda. Want bij Tilburg Centrum West zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Moergestel rijdt het langzaam. En 10 minuten vertraging op de N62 Baarle-Nassau-Tilburg. Bij Tilburg Reeshof 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een vrouw van 49 uit Molenlanden is door de rechter vrijgesproken van seksueel misbruik van een cliënt in een zorginstelling. Volgens de rechtbank was er sprake van een liefdesrelatie met instemming van de cliënt. De vrouw werkte in een begeleid wonenvoorziening in Hendrikje de Ambacht. Kort nadat ze daar kwam werken ontstond een relatie met de man die PTSS heeft. De twee hadden ook seksueel contact. Toen de relatie na een paar maanden uitkwam is de vrouw op staande voet ontslagen. Ze werkt niet langer in de zorg en ook de relatie is achter de rug. Een Rotterdammer is vannacht aangehouden voor het veroorzaken van een ongeluk op het vasteland in het centrum van Rotterdam. De man reed met zijn wagen tegen een tramhalte en sloeg daarna over de kop. Niemand raakte gewond, ook waren er geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken. De man is aangehouden door de politie. Hij is met een strafbeschikking weer weggestuurd. De kans is groot dat het gaat om een boete, zegt een woordvoerder. Nederlandse automobilisten die tankten in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse bank, waarbij werd gekeken naar betalingen met bankpassen en creditcards in België en Duitsland. Het aantal Nederlandse pinbetalingen steeg in deze landen met zo'n 20%. Dat leverde tankstations over de grens 25 miljoen euro extra op. De DNB zegt dat het voor de hand ligt dat de hogere prijzen in Nederland als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten een rol speelden. Vanwege het grenstanken wordt er aan de Nederlandse pomp minder uitgegeven. De DNB zag een daling van 3% van het aantal transacties. De politie heeft vorige week 6 fatbikes in beslag genomen bij een grote controle bij de Erasmusbrug. In totaal zijn meer dan 200 processen verbaal uitgeschreven. In de meeste gevallen leiden die tot een boete. De controle was vorige week, maar de resultaten zijn nu pas bekendgemaakt. De controle was gericht op maaltijdbezorgers, fatbikes en e-steps. Er zijn 5 mensen aangehouden, bijvoorbeeld omdat ze drugs bij zich hadden, voor heling of omdat ze nog straffen open hadden staan. Dan nog het weer bij ons in de regio. Bewolkt, soms wat zon, plaatselijk een bui, dus 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog, warm voor de tijd van het jaar. En het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Alweer 80 kilometer file in het zuiden van het land. Zo rijden langzaam over de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Dordrecht een kapotte auto op de rechterrijstrook. Daardoor 8 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. 10 minuutjes op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Alfred Numansdorp. 10 minuten extra op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knop in Ewijk rijden langzaam. Op de A58 Breda-Tilburg tussen Ulvenhout en Tilburg Reeshof alweer 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En vanuit Eindhoven naar Tilburg, 10 minuten vertraging bij Moergestel op diezelfde A58. Op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch, 10 minuten vertraging bij knooppunt Hooipolder. Op de A59 de andere kant op, richting knooppunt Zonzeel bij knooppunt Hooipolder, ook 10 minuten oponthoud. En op de N260 Baarle-Nassau-Tilburg, bij Tilburg-Reeshof 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Veld FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Oh yeah, jouw stad.

0: op donderdag tussen 4 en 5 uur. Atos Radio, Drechts op de Ven. We gaan voor jou de shirts uit 1979. Tell me your plans.
1: Wijze van radio maken die je tot luisteren dwingt. Het woord is aan.

0: half a minute.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Sommige mensen weten wat ze willen,

De swingende hitmiddag geeft jou iedere dag een file vol met alleen maar hits. Ken jij deze jeugdherinnering nog?

0: A15 en de A16 in beide richtingen. Kan extra reistijd opleveren tot zo'n 30 minuten.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden?
0: Kan ik jou vertellen, vandaag in 1957 opende toentertijd prinses Juliana nog de Velze Tunnel.
1: Theo, wie zijn er vandaag jaren?
0: Vandaag 67 jaar geworden, Angela Groothuis.

ANWB. Er staat 100 kilometer file in het zuiden van het land. De files met de meeste vertraging die vinden we op A2, Den Bosch-Utrecht. Bij Waardenburg een kwartiertje door 13 kilometer vanaf knooppunt Hintham. Kwartier vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Geldermalsen. Dan naar de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen. Er is maar één rijstrook open bij afrit Tolen na een ongeluk. Daardoor 5 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartiertje extra op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij afrit Numansdorp. Komt door een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook daar. 10 minuten vertraging op de A58. Vanuit Tilburg naar Breda rijdt het langzaam over 11 kilometer tussen Tilburg Centrum, West en Bavel. En een kwartier vertraging als je kiest voor de N267 vanuit Drunen naar Andel. 3 kilometer file bij Wijk en Aalburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

zoals deze. Rock Sports op de radio. Kathleen Toy, FM, DAB+, Aantos Radio, Drechtstad FM. Wij hebben de hits voor jou. Gewoon muziek en informatie, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een vrouw van 49 uit Molenlanden is door de rechter vrijgesproken van seksueel misbruik van een cliënt in een zorginstelling. Volgens de rechtbank was er sprake van een liefdesrelatie met instemming van de cliënt. De vrouw werkte in een begeleid wonenvoorziening in Hendrikje de Ambacht. Kort nadat ze daar kwam werken ontstond een relatie met de man die PTSS heeft. De twee hadden ook seksueel contact. Toen de relatie na een paar maanden uitkwam is de vrouw op staande voet ontslagen. Ze werkt niet langer in de zorg en ook de relatie is achter de rug. De Rotterdammer is vannacht aangehouden voor het veroorzaken van een ongeluk op het vasteland in het centrum van Rotterdam. De man reed met zijn wagen tegen een tramhalte en sloeg daarna over de kop. Niemand raakte gewond, ook waren er geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken. De man is aangehouden door de politie. Hij is met een strafbeschikking weer weggestuurd. De kans is groot dat het gaat om een boete, zegt een woordvoerder. Nederlandse automobilisten die tankten in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse bank, waarbij werd gekeken naar betalingen met bankpassen en creditcards in België en Duitsland. Het aantal Nederlandse pinbetalingen steeg in deze landen met zo'n 20%. Dat leverde tankstations over de grens 25 miljoen euro extra op. De DNB zegt dat het voor de hand ligt dat de hogere prijzen in Nederland als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten een rol speelden. Vanwege het grenstanken wordt er aan de Nederlandse pomp minder uitgegeven. De DNB zag een daling van 3% van het aantal transacties. De politie heeft vorige week 6 fatbikes in beslag genomen bij een grote controle bij de Erasmusbrug. In totaal zijn meer dan 200 processen verbaal uitgeschreven. In de meeste gevallen leiden die tot een boete. De controle was vorige week, maar de resultaten zijn nu pas bekendgemaakt. De controle was gericht op maaltijdbezorgers, fatbikes en e-steps. Er zijn 5 mensen aangehouden, bijvoorbeeld omdat ze drugs bij zich hadden, voor heling of omdat ze nog straffen open hadden staan. Dan nog het weer bij ons in de regio. Bewolkt, soms wat zon, plaatselijk een bui, dus 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog, warm voor de tijd van het jaar en het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 170 kilometer file in het zuiden van het land. Het is behoorlijk druk op de weg dus. Een paar plaatsen heb je behoorlijke vertraging. Dat is bijvoorbeeld het geval op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. 15 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Als je verder doorrijdt kom je bij Geldermalsen nog eens in 8 kilometer file met een kwartier vertraging. Dan de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij Numansdorp. 20 minuten oponthoud. 10 minuten op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Kwartier vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Rijdt het langzaam tussen Best en Moergestel over 6 kilometer. A59 Den Bosch, Zonzeel bij knooppunt Hooipolder. 11 kilometer file en een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging als je over de N267 vanuit Drunen naar Andel rijdt. Want je komt in 4 kilometer file bij Wijk in Aalburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

op de wegen in het zuiden van het land. Weinig bijzonderheden echter. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht wel 23 kilometer file tussen afrit Veghel en afrit Geldermalsen. Half uur vertraging daardoor. A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dit heeft weer te maken met de file op de A16. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Veghel Noord 10 minuten tijdsverlies. De A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoeven kwartier vertraging. A59 Zonzeel-Den Bosch tussen Waalwijk Centrum en Vlijmen 10 minuten oponthoud. 20 minuten vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij afrit Nieuw-Kuik. En 267 Drunen richting Andel. Nog altijd 3 kilometer file bij Wijk en Aalburg met dik een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dat jouw radio. Kletsnat FM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een vrouw van 49 uit Molenlanden is door de rechter vrijgesproken van seksueel misbruik van een cliënt in een zorginstelling. Volgens de rechtbank was er sprake van een liefdesrelatie met instemming van de cliënt. De vrouw werkte in een begeleid wonenvoorziening in Hendrikje de Ambacht. Kort nadat ze daar kwam werken ontstond een relatie met de man die PTSS heeft. De twee hadden ook seksueel contact. Toen de relatie na een paar maanden uitkwam is de vrouw op staande voet ontslagen. Ze werkt niet langer in de zorg en ook de relatie is achter de rug. De Rotterdammer is vannacht aangehouden voor het veroorzaken van een ongeluk op het vasteland in het centrum van Rotterdam. De man reed met zijn wagen tegen een tramhalte en sloeg daarna over de kop. Niemand raakte gewond, ook waren er geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken. De man is aangehouden door de politie. Hij is met een strafbeschikking weer weggestuurd. De kans is groot dat het gaat om een boete, zegt een woordvoerder. Nederlandse automobilisten die tankten in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse bank, waarbij werd gekeken naar betalingen met bankpassen en creditcards in België en Duitsland. Het aantal Nederlandse pinbetalingen steeg in deze landen met zo'n 20%. Dat leverde tankstations over de grens 25 miljoen euro extra op. De DNB zegt dat het voor de hand ligt dat de hogere prijzen in Nederland als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten een rol speelden. Vanwege het grenstanken wordt er aan de Nederlandse pomp minder uitgegeven. De DNB zag een daling van 3% van het aantal transacties. De politie heeft vorige week 6 fatbikes in beslag genomen bij een grote controle bij de Erasmusbrug. In totaal zijn meer dan 200 processen verbaal uitgeschreven. In de meeste gevallen leidden die tot een boete. De controle was vorige week, maar de resultaten zijn nu pas bekendgemaakt. De controle was gericht op maaltijdbezorgers, fatbikes en e-steps. Er zijn 5 mensen aangehouden, bijvoorbeeld omdat ze drugs bij zich hadden, voor heling of omdat ze nog straffen open hadden staan. Dan nog het weer bij ons in de regio. Bewolkt, soms wat zon, plaatselijk een bui, dus 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog, warm voor de tijd van het jaar en het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files in het zuiden van het land nemen af, maar er staan nog ruim 90 kilometer bij elkaar. Zo rijden we nog langzaam op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 14 kilometer tussen afrit Veghel en Waardenburg met een half uur tijdsverlies. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Door 9 kilometer file tussen Os-Oost en Knoopend Bankhoef. Kwartier vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Oorschot. 4 kilometer file daar. En een half uur vertraging inmiddels op de N267 vanuit Drunen naar Andel. Nog steeds 3 kilometer file bij Wijk en Aalburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Randstad, jouw radio. Randstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een vrouw van 49 uit Molenlanden is door de rechter vrijgesproken van seksueel misbruik van een cliënt in een zorginstelling. Volgens de rechtbank was er sprake van een liefdesrelatie met instemming van de cliënt. De vrouw werkte in een begeleid wonenvoorziening in Hendrikje de Ambacht. Kort nadat ze daar kwam werken ontstond een relatie met de man die PTSS heeft. De twee hadden ook seksueel contact. Toen de relatie na een paar maanden uitkwam is de vrouw op staande voet ontslagen. Ze werkt niet langer in de zorg en ook de relatie is achter de rug. De Rotterdammer is vannacht aangehouden voor het veroorzaken van een ongeluk op het vasteland in het centrum van Rotterdam. De man reed met zijn wagen tegen een tramhalte en sloeg daarna over de kop. Niemand raakte gewond, ook waren er geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken. De man is aangehouden door de politie. Hij is met een strafbeschikking weer weggestuurd. De kans is groot dat het gaat om een boete, zegt een woordvoerder. Nederlandse automobilisten die tankten in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank, waarbij werd gekeken naar betalingen met bankpassen en creditcards in België en Duitsland. Het aantal Nederlandse pinbetalingen steeg in deze landen met zo'n 20%. Dat leverde tankstations over de grens 25 miljoen euro extra op. De DNB zegt dat het voor de hand ligt dat de hogere prijzen in Nederland als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten een rol speelden. Vanwege het grenstanken wordt er aan de Nederlandse pomp minder uitgegeven. De DNB zag een daling van 3% van het aantal transacties. De politie heeft vorige week 6 fatbikes in beslag genomen bij een grote controle bij de Erasmusbrug. In totaal zijn meer dan 200 processen verbaal uitgeschreven. In de meeste gevallen leidden die tot een boete. De controle was vorige week, maar de resultaten zijn nu pas bekendgemaakt. De controle was gericht op maaltijdbezorgers, fatbikes en e-steps. Er zijn 5 mensen aangehouden, bijvoorbeeld omdat ze drugs bij zich hadden, voor heling of omdat ze nog straffen open hadden staan. Dan nog het weer bij ons in de regio. Bewolkt, soms wat zon, plaatselijk een bui, dus 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog, warm voor de tijd van het jaar. En het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Dordrechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Flashback.
9: Dordrechtstad FM.
10: Ken je dat gevoel? Zo van, hey, ik ken die plaat. Dat is een tijd geleden. Wedden dat je naar Flashback zit te luisteren?

genoeg gezongen voor vanavond. Je orde de Boys Town Gang en Signed, Sealed, Delivered. Het is vandaag Wereldhartdag. Ja, daar kan je dan lekker mee op de radio verschijnen. En een plaatje van Phil Collins. Die heeft er twee. Heel raar als je twee harten zou hebben. Oh, dat klinkt al een stuk anders dit. Tot 8:30 zijn, nee, tot 9:00 zijn we er natuurlijk met de leukste gouden oude plaatjes. De doorsnijding van het eerste uur straks om 7:30.

wel. De vertaling van een plaatje doen we straks rond 19:30. En dat is dit keer weer een oudje. Die komt uit 1969. Dus best wel even geleden. Maar dat is om 19:30. Om 20:30 hebben we de wekens en de feitjes. En om 20:15 doen we de verjaardagen door de eeuwen heen. Maar zover is het nog lang niet. We draaien muziek van ABBA uit Zweden. Dus Does Your Mother Know?

hoorde Does Your Mother Know van het Schiereiland. Dat heet Zweden. Je hoorde een plaatje van ABBA. Ken je deze nog? Alweer eventjes geleden dat hij in de nationale hitlijsten stond. Billy Ocean en de Caribbean Queen.

geleden dat we deze op de radio hadden. En zeker in Flashback. Je hoorde een plaatje van Normaal. En dat heette Oer het Hart. En wij gaan Oer het Hart op naar de vertaling van een plaatje. Naar deze van Chicago. It is hard to say I'm sorry.

19:31 op de klok. Hoogste tijd voor de doorsnijding voor vandaag, 28 september 2026. Het is niet hoe je kijkt en het is niet hoe je praat. Het zijn niet de dingen die je zegt of doet waarom ik je zo graag wil. Het heeft niets te maken met de wijn of de muziek die mij overweldigt. Maar nooit tevoren ben ik zo zeker geweest. Jij bent degene waarvan ik droomde te zullen vinden. Het is hoe je mij laat voelen wanneer je dicht bij me bent. Het is een gevoel, zo onwerkelijk. Op de een of andere manier kan ik het niet geloven. Het bonzen dat ik voel in mijn hart. De hoop dat we nooit uit elkaar zullen gaan. Ik kan niet geloven dat dit mij werkelijk overkomt. Ik sluit mijn ogen en tel tot 10. En wanneer ik ze open, ben jij nog hier. Ik sluit mijn ogen en tel opnieuw. Ik kan het niet geloven, maar je bent nog hier.

Jordan, een plaatje van Cher uit 1998 en dat heet Believe. En daarvoor draaiden we die plaat van Dusty Springfield in het kader van de vertaling. En als ik niet voor me zou hebben staan dat het Dusty was, had ik gezworen dat ik naar Margriet Eshuis zat te luisteren. Maar dat was het echt niet. Het was Dusty Springfield uit 1969 met I Close My Eyes and Count to Ten. Dit is alleen van de Gladys Knight en de Pips. Neem je mee naar 1977 en baby, don't change my mind. Of your mind, sorry.

Baby, Don't Change Your Mind. Je hoorde Gladys Knight en de Pips. Speciaal voor jou hier op Drechtstad FM en Natos RTV. Iedere maandagavond tussen 7 en 9. Terug in de tijd met heerlijke geil oude plaatjes. Voornamelijk uit de vorige eeuw en dan de jaren 70 en 80. Deze ook. Dat heet Younger Woman. En dat is van Bad Boys Blue.

Bad Boys Blue en You're a Woman. De zomer die gaat maar door hier in Nederland. En toen dacht ik van, waarom dan niet een lekker zomersplaatje van Ricky Martin? Dit is Maria.

The Drifters and Save the Last Dance for Me. Nou, hoef je voor mij niet te doen hoor. Ik bekijk het wel vanaf de kant. Als wij gaan dansen, dan sta ik alleen maar op je tenen. En dat wil je niet. Hier is Shakira.

0: Reeves en de Vandellas. En je hoorde Dancing in the Street. En dat werd later nog eens overgedaan door Mick Jagger en Peter Tosh. Weet je nog?
1: I love you.
0: Oh, nou is het niet wederzijds. Casey en de Sunshine Band. Tot aan het tijd zijn van 8 uur.

0: Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een vrouw van 49 uit Molenlanden is door de rechter vrijgesproken van seksueel misbruik van een cliënt in een zorginstelling. Volgens de rechtbank was er sprake van een liefdesrelatie met instemming van de cliënt. De vrouw werkt in een begeleid wonenvoorziening in Hendrik in de Ambacht. Kort nadat ze daar kan werken ontstond een relatie met de man die PTSS heeft. De twee hadden ook seksueel contact. Toen de relatie na een paar maanden uitkwam is de vrouw op staande voet ontslagen. Ze werkt niet langer in de zorg en ook de relatie is achter de rug. Een Rotterdammer is vannacht aangehouden voor het veroorzaken van een ongeluk op het vasteland in het centrum van Rotterdam. De man reed met zijn wagen tegen een tramhalte en sloeg daarna over de kop. Niemand raakte gewond, ook waren er geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken. De man is aangehouden door de politie. Hij is met een strafbeschikking weer weggestuurd. De kans is groot dat het gaat om een boete, zegt een woordvoerder. Nederlandse automobilisten die tankten in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank, waarbij werd gekeken naar betalingen met bankpassen en creditcards in België en Duitsland. Het aantal Nederlandse pinbetalingen steeg in deze landen met zo'n 20%. Dat levert de tankstations over de grens 25 miljoen euro extra op. De DNB zegt dat het voor de hand ligt dat de hogere prijzen in Nederland als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten een rol speelden. Vanwege het grenstanken wordt er aan de Nederlandse pomp minder uitgegeven. De DNB zag een daling van 3% van het aantal transacties. De politie heeft vorige week 6 fatbikes in beslag genomen bij een grote controle bij de Erasmusbrug. In totaal zijn meer dan 200 processen verbaal uitgeschreven. In de meeste gevallen leidden die tot een boete. De controle was vorige week, maar de resultaten zijn nu pas bekendgemaakt. De controle was gericht op maaltijdbezorgers, fatbikes en e-steps. Er zijn 5 mensen aangehouden, bijvoorbeeld omdat ze drugs bij zich hadden, voor heling of omdat ze nog straffen open hadden staan. Dan nog het weer bij ons in de regio. Bewolkt, soms wat zon, plaatselijk een bui, dus 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog, warm voor de tijd van het jaar. En het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
8: Flashback.

laatste plaatje in dit tweede uur van Flashback op deze 28 september van het jaar 2026 was van de Bee Gees. Je hoorde Nights on Broadway. Liefde is alles. Oftewel Roger Glover and Friends. Oftewel Guess. And Love is All.

toe aan de verjaardag van 28 september door de eeuwen heen. En dan beginnen we in 1928. Die is al heel lang geleden. Met Coco Taylor, een Amerikaanse blueszangeres, overleed in 2009. Brigitte Bardot, oftewel BB, 1934 geboren. Franse filmactrice, zangeres en dierenactiviste, vorig jaar overleden. 1938 dan Ben E. King, de Amerikaanse zanger, die overleed in 2015. En voor de rest, als ik zo het rijtje doorkijk, kunnen we ze het allemaal nog in levende lijven vertellen. 1943, op 28 september geboren, Nick St. Nicholas, een Duitse bassist van Steppenwolf. Helen Shapiro, ook jarig. Engelse zangeres uit 1946 en 1947 voor Jimmy Bohorn uit Amerika. Dan 1949, eerder in het programma hebben we hem kunnen horen. De Nederlandse bassist van Normaal, Wimke van Dienen. En 1950, Paul Burgess, de Engelse drummer van 10cc. Dan gaan we naar 1959 met een ex-Dolly Dot, Angela Groothuizen. Ook zij jarig vandaag. Nederlandse zangeres en televisiepresentatrice. We kennen ze natuurlijk, ik zei het al, vanuit de Dolly Dots. Dan Jennifer Rush, die officieel Heidi Stern heet, is ook jarig vandaag. Amerikaanse zangeres. Zij werd geboren in 1960. Dan 1984 in het rijtje Melody Thornton, Amerikaanse zangeres van The Pussycat Dolls. De voorlaatste is Hilary Duff, een zangeres en actrice uit Amerika die in de Disney-stal bekend werd, zullen we maar zeggen. En dan de laatste in dit rijtje is Esme Denters, een Nederlandse zangeres uit 1988. Niet dat we er heel veel van horen, maar ze staat te boek als zijnde zangeres. Dan gaan we het hebben over de draaitip van vanavond. Want de Amerikaanse zanger Jimmy Bohorn werd in 1947 geboren in West Palm Beach in Florida. De in 1978 uitgebrachte draaitip van vanavond was zijn eerste hitsucces. En daarna kwamen in 1979 nog You Get Me Hot en Spank. Een sample van de draaitip werd in 2007 gebruikt door CeeLo Green en Christina Aguilera voor hun single Nasty. Dance Across the Floor kwam in Nederland in de Nederlandse top 40 op 24 juni 1978 binnen op nummer 24. Hield het totaal 11 weken vol in deze hitparade met als hoogste notering nummer 8. Heerlijk plaatje zo op de radio, op Drechtstad FM en Atos RTV. En soms, en misschien in de toekomst, doen we er nog wel een stationnetje bij. Dat is toekomstmuziek. En dit is ook muziek. Dance Across the Floor.

plaatje behorende bij de draaitip van vandaag. Je hoorde Jimmy Bohorn en Dance Across the Floor. Je ook weer zo'n lekkere tranentrekker van Mary McGregor en Torn Between Two Lovers.

Michael Jackson. Uit 1972 hoorde je Got To Be There. En deze is dan een aantal jaartjes daarvoor. 1965. Een uitschietertje, je weet het. We doen voornamelijk jaren 70 en 80. Dat is een keer wat naar boven en een keer wat naar beneden. En daar hoort deze gewoon ook bij. Ik zal hem niet vertalen qua naam. Het is gewoon Stevie Wonder. En Uptight.

0: Sander, op jouw radio, Dordrecht Stad FM en Atos RTV. Je hoorde Uptight en daar staat nog achter Everything Alright.
1: Flashback.
0: We zijn alweer toe aan de Weekjes en de Feitjes. Gedateerd op 28 september door de eeuwen heen. Dan beginnen we in het jaar 1924. Toen vond de eerste vlucht rond de wereld plaats door twee vliegtuigen van het Amerikaanse leger. Maar deed je het dan samen of deed je het om de beurt? Ja, dat staat er nog niet bij, hè. Dus dat kan natuurlijk ook, maar dan is het heel anders. 1939 dan, net voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, komen Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie overeen om Polen te verdelen. Na de oorlog wordt dit weer hersteld en worden de grenzen van Polen opnieuw bepaald. 1944, Duitse troepen verslaan de Britse parachutisten in de slag om Arnhem. In 1956 dan, platenmaatschappij RCA maakt bekend dat er van Elvis Presley in 12 maanden al meer dan 10 miljoen platen zijn verkocht. Dit aantal is 60% van de totale omzet van RCA. Dan gaan we naar 28 september 1957. Koningin Juliana, toen nog, opent de Velsertunnel op de A22 tussen Velzen en Beverwijk. En dat ligt natuurlijk in Noord-Holland. 1988, een droevige dag, want Sipi, oftewel Simone Walraven, neemt afscheid als de presentatrice van Veronica's Countdown. Zij heeft het programma dan een jaar gepresenteerd en Sipi gaat met haar vriend Clark Detchler, de zanger van Johnny Hates Jazz, in Engeland wonen. Wessel van Diepen volgt Simone op als de presentator van dit televisieprogramma. Dan gaan we naar 1994, weer een droevige dag, want de veerboot Estonia zinkt in de Oostzee. Er zijn 852 slachtoffers en slechts 137 opvarenden worden gered. 2003 dan, in een koeltoren van de Amercentrale in Geertruidenberg stort een steiger in waarbij 5 mannen het leven laten. Gerard Joling wordt in Amsterdam vrijgesproken van mishandeling. Dat was in 2006. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een werkstraf van 80 uur geëist. Gerard Joling zou op 2 januari in het jaar 2004... in het Amsterdamse homocafé Montmartre een man een gebroken neus hebben geslagen. Volgens Joling sloeg niet hij, maar botste de man tegen hem aan. En natuurlijk een gespierd lijfje, dan breek je zo je neus. De Nederlandse Marianne Vos wordt in Florence wereldkampioene bij de wegrit vrouwenelite in 2013. 13 jaar later, Demi Vollering. 2014 dan, er vallen 3 doden en 24 gewonden wanneer een monstertruck het publiek inrijdt bij een evenement in de Nederlandse plaats Haaksbergen. 2019 alweer succes in het wielrennen, maar dan voor Annemiek van Vleuten. Wereldkampioene op de weg geworden in Harrogate bij de wereldkampioenschappen voor het wielrennen dus. En 2022, het laatste weetje dan wel feitje, op 28 september. Er zal vast wat meer gebeurd zijn, maar niet op die 28e blijkbaar. Voor het eerst wordt een Europese vrouw commandant van het ISS. De eer valt ten deel aan de Italiaanse ESA-astronaut Samantha Cristoforetti. Zij is daarmee de 5e ESA-astronaut die deze taak op zich neemt. Klinkt dan weer heel raar van het ISS. Ja, dat was ISIS. IS was dat. Dat is ISS. Nee, dat is dubbel S. Kijk, niks gezegd. Dubbel S. Maakt niet uit. We konden kiezen. Onderaan het lijstje staan er weer 2. 1973, The Golden Earring en Radar Love. Of 1986, Europe, The Final Countdown. Ja, lastige keus.

worden. De Euro Open, de final countdown in het kader van de weekjes en de feitjes. Hey, muziek van eigen bodem, maar dan niet in het Nederlands. Dat doen we zo meteen. Eerst deze van Lee Towers. And I can see clearly now.

gaat het best wel lastig. Daar even aan het filosoferen over een hernoeming van een programmanaam hier op Drecht altijd hebben. Maar het is dan niet zo eenvoudig. Ik ga je niet vertellen waar we het over hadden, want dat weet jij het ook. En dat mag nog niet, hè? Moet een verrassing blijven. Je hoorde Volumia en dat heet zoveel als ik vlieg, ik zweef. En dat heb je dan als je op een bepaalde hoogte zit. Als je vliegt, dan kan je gaan zweven. En dat noemen ze op de thermiek, toch? Ja. Let's do it. Nou, ik blijf wel op de grond. Ik heb geen vleugeltjes gekregen. Alleen beentjes om op te lopen. Dat was hem weer, deze aflevering van Flashback. We sluiten hem af met een lekkere 12 inch van de Stars on 45. In dit geval de Beatles medley. Tot volgende week.

0: 9 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Nieuw onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw over achterstallig onderhoud van onze infrastructuur laat zien dat de aanpak hiervan van nationaal belang is. Dat benadrukt de Logistieke Alliantie, waarvan onder meer het havenbedrijf Rotterdam, de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors en Deltalinks deel uitmaken. Uit het onderzoek blijkt dat we in Nederland door achterstallig onderhoud en het uitblijven van nieuwe infrastructuur miljarden euro's mislopen, onder meer door files, vertragingen en omrijroutes. Voorbeelden van achterstallig onderhoud zijn de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem en de eerste Zuurhofbrug in de Europoort. En ook de oude Van Brienenoordbrug in Rotterdam is er slecht aan toe. De politie heeft een Nederlandse man gearresteerd in het onderzoek naar de hack bij telecomprovider Odido. Het zou gaan om een 24-jarige Amsterdammer die al eens werd veroordeeld voor het hacken van bedrijven en organisaties. Hij was sinds begin dit jaar weer op vrije voeten. De hack bij Odido werd uitgevoerd door het criminele hackerscollectief Shiny Hunters. En die groep zou onlangs ook de Amerikaanse inlichtingendienst FBI hebben gehackt. De jongen die afgelopen donderdagavond zwaar gewond raakte toen hij in Barendrecht in elkaar werd geslagen, ligt nog steeds in het ziekenhuis. Dat meldt de politie. Het gaat om een 14-jarige jongen. Hij werd in elkaar geslagen door een groep van zeker 5 jongeren. De ernstige mishandeling op de Zwartouwhaven in de Barendrechtse bij Karnisselanden had mogelijk te maken met de diefstal van een fatbike. Er zijn nog geen verdachten opgepakt, meldt de politie. Een trambestuurster van de RET die betrokken was bij een ongeluk 3 jaar geleden in het oude noorden van Rotterdam, waarbij een 70-jarige vrouw zwaar gewond raakte, is vrijgesproken van onvoorzichtig rijden. De tram botste op de Zaagmolenstraat tegen een bestelbus die daardoor de stoep opschoot. En precies op dat moment liep de vrouw langs en zij kwam klem te zitten tussen het busje en de gevel van een woning. Ze raakte 2 vingers kwijt en brak haar scheenbeen. De rechtbank zegt dat de trambestuurster de situatie verkeerd had ingeschat, maar spreekt haar vrij van onvoorzichtig rijden. En dan het weer bewolkt. Er kan in het westen nog een bui vallen, mogelijk met onweer. In de nacht vrijwel overal droog. De temperatuur zakt naar 15 graden. Morgen in de ochtend mogelijk mist. Maar als die is verdwenen, schijnt de zon. En het kan morgenmiddag 25 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Fred en J.

0: Willem Huisman. Direktstad FM.
1: Een hele goede avond, Pret TV. We zijn vanavond even niet met z'n twee, maar dat mag de pret niet drukken. Ik heb de eer om een uur lang radio voor je te maken en je lekker bij te praten over alles wat er hier gebeurt in de regio. Jan-Willem Huisman is de naam en ik heb een bomvol programma van de redactie gekregen. Waar gaan we het allemaal over hebben vanavond? Nou, onder andere over een aantal verkeersongevallen op Papendrecht. Onder andere is er een scooterrijder te val gekomen en is er een ongeval geweest bij de Witte Brug, ter hoogte van de Witte Brug op de A15. Is het opletten geblazen als je vanavond de weg op gaat tussen Dordrecht en Zwijndrecht? Praat ik hier zo meteen over bij. En was er afgelopen weekend heel veel ruimte voor waterpret op het Wantij. Kortom, een bomvol programma. Heel veel leuke feitjes en heel veel leuke weetjes. En natuurlijk ook heel veel lekkere muziek. We zijn gestart met Harry Styles. Je hoorde Dance No More. En dit is Shania Twain samen.

0: Jan Spyro, je hoort hem met Terry All Lover. Op jouw lokale omroep, dat is natuurlijk Drechtstad FM.
1: Fred en JW's nieuwsitem.
0: Zeker, het eerste item van vanavond komt uit Papendrecht. Want op het Oostpad is vandaag om ongeveer 5:05 een scooterrijder te val gekomen tijdens een inhaalmanoeuvre. Voorbijgangers schoten directe hulp en belden direct 112. Een groep jongeren fietste over het fietspad toen een jongen uit de groep de andere wilde inhalen. Op dat moment wilde een elektrische scooter de groep eveneens passeren. De jongen hoorde de scooter volgens de informatie niet, waarna de scooter lelijk te val kwam. De scooterrijder had na het ongeval last van zijn arm en van zijn heup. Voorbijgangers verleenden direct eerste hulp in afwachting van de hulpdiensten. De scooterrijder reed op een elektrische scooter met een geel kenteken. Dit type scooter mag op dit deel van het fietspad niet rijden. De exacte toedracht van het ongeval wordt nog verder bekeken. Kortom, het blijft opletten geblazen. Het blijft ook wel gevaarlijk hoor, die elektrische scooters. Ze gaan relatief hard en je hoort ze zo slecht aankomen. En dat hoor je van elektrische fietsen tegenwoordig ook. Het gaat allemaal harder dan je verwacht. Dus ook al heb je hem gezien, dan heb je nog niet de snelheid in de gaten waarmee die aankomt zetten. Dus dat er iets mis kan gaan, dat zie ik vooral wel gebeuren vanuit mijn ooghoeken. Laten we hopen dat het met de scooterrijder op dit moment goed gaat. Op dat moment is bij de redactie niet bekend, maar laten we wel van het beste uitgaan. Wij gaan nog een stukje muziek draaien hier op Drechtstad FM. Dit is Juanes. Dit is Adios Lepido.

0: Terug naar 2009 en doen we met All City. Yo, the Fireflies.
1: Fred en JW's nieuwsitem.
0: Ja, we blijven een beetje bij ongelukken in het verkeer. Want op de A5 in Droogte van Papendrecht is vandaag om ongeveer 3:45... heeft daar een ongeval plaatsgevonden tussen een vrachtwagen en een personenauto. En het gebeurde kort onder de Witte Brug, vlakbij de afslag Alblasserdam en het nabijgelegen tankstation. De vrachtwagen en de personenauto kwamen met elkaar in aanraking. Hoe het ongeval precies had kunnen gebeuren is tot op heden nog steeds niet bekend. Na de melding kwamen de politie en Rijkswaterstaat snel ter plaatse. Twee rijbanen werden tijdelijk afgesloten, waardoor het overige verkeer enige hinder ondervond. En Bergen kwam vervolgens ter plaatse om de betrokken voertuigen af te handelen. Kort daarna kon de vrachtwagen zijn eigen weg weer vervolgen. De personenauto werd naar de vluchtstrook gebracht, zodat de rijbaan weer kon worden vrijgegeven en de Berger de auto kon takelen. Bij het ongeval raakte gelukkig niemand gewond. Twee inzittenden van de personenauto konden met de Berger mee. Nadat de bergingswerkzaamheden waren afgerond, werden de afzettingen en de Rode Kruis opgeheven. Op de A15 ontstond geen noemenswaardige vertraging. Het verkeer ondervond vooral tijdelijk hinder. Wat eigenlijk wel kenmerkend is voor de afgelopen tijd hier op de snelwegen en de provinciale wegen in de regio. Maar gelukkig is het grotere leden bespaard gebleven. Een stukje muziek, Lewis Capaldi. Dit is Stay Love.

0: 2001. Britney Spears, I'm not a girl, not yet a woman.
1: Fred en JW's nieuwsitem.
0: Ja, we gaan weg bij de ongevallen, maar we blijven bij het verkeer. Want als je vanavond de weg op gaat en je moet tussen Dordrecht en Papen, of tussen Dordrecht en Zwijndrecht gaan reizen in dit geval, dan moet je extra opletten. Want volgende week maandag 5 oktober tussen 10 uur 's avonds en dinsdagochtend 6 oktober 5 uur 's ochtends is de brug in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat voert in die nacht testwerkzaamheden uit voor het beweegbare deel van de verkeersbrug bij Dordrecht, zoals de brug officieel heet. Tijdens de twee nachten is de brug in beide richtingen afgesloten. En dat heeft er dus mee te maken dat ze gaan testen. Auto's en vrachtverkeer en openbaar vervoer worden omgeleid via de snelweg, oftewel de A16. Rijkswaterstaat meldt een extra reistijd van maximaal 15 minuten. Voetgangers, fietsers en bromfietsers kunnen de brug weliswaar gebruiken, maar die worden in groepen doorgelaten. Zij moeten daardoor rekening houden met een maximale wachttijd van zo'n 30 minuten. Voor de scheepvaart geldt dat de brug niet wordt bediend tijdens de werkzaamheden. En hiervoor is een bericht inmiddels naar de scheepvaart uitgegaan. De afgelopen week was de Zwijndrechtse brug ook al twee nachten afgesloten voor het verkeer. Toen vanwege werkzaamheden aan de kelder van de brug. Dus het is wel even opletten geblazen als je binnenkort de weg op gaat. Ook die kant op, want het zal extra druk kunnen zijn. Afina Michel vervolgens hier op Dordrecht FM. Dit is Would I Be Friends With Me.

0: Rolling Stones, You're Angry.
1: Fred en JW's nieuwsitem.
0: Afgelopen zaterdag konden Dordtse kinderen tussen de 8 en de 18 verschillende watersporten uitproberen bij de Koninklijke Dordrechtse Roei- en Zeilvereniging, oftewel de KDRZV, aan het wandtij. Afwisselend konden ze roeien, suppen, kanoën en zeilen. Voorzien van een zwemvest en twee begeleidingsboten in de buurt, genoten de kinderen van deze watersporten. De afloop konden ze ook nog een eigen pizza maken en met de watersportvriendjes op de foto. Dit evenement was mede mogelijk door de prijs die de KDRZV heeft ontvangen vanuit het programma Dordrecht en Water 2026 van Havenbedrijf Rotterdam en Dordrecht Marketing en Partners. Heb je zelf ook eens zin om te kijken of er zeilen of roeien wat voor je is? Geef je dan op voor een proefles? Dat is natuurlijk uiteraard ook mogelijk bij deze vereniging. Kijk daarvoor op www.kdrzv.nl. Ik herhaal kdrzv.nl. Dit is Ned en Natasha. Dit is Born to Love You.

could ever say. Olivia Rodrigo, je hoort een stupid song. Het is alweer 9:45, hoogste tijd om ons morgenrubriekje te doen. En we beginnen zoals altijd met het weerbericht. Want morgenochtend wisselen zon en sluierbewolking elkaar af. Alleen in het noorden valt er mogelijk eerst lokaal nog een enige regen of een bui. Verder blijft het droog. De wind is oost tot zuidoost en is meest zwak tot matig. Morgenmiddag dan, er zijn er zonnige periodes en het warmt sterk op. Op uitgebreide schaal stijgt de temperatuur door de zomerse grens van maar liefst 25 graden. En dat eind september. Het warmst wordt het in de provincie Limburg. Tevens blijft het op de meeste plaatsen droog. Het kwik loopt dus op in de middag naar 23 tot ongeveer 29 graden op zijn maximaal. En er staat een zwakke tot matige wind uit de zuidoostelijke richtingen. Zoals altijd is als vaste weerbericht opgesteld door onze weerman Sebastiaan van Herk is zijn naam. Wil je meer weten over hem of over het weer, kun je kijken op zijn website. En dat is natuurlijk meteo-alblasserdam.nl. En ik heb nog wat muziek voor je klaarstaan, zoals deze van Justin Timberlake. Dit is No Angels.

Angels hoorde hier op Techstad FM. En als je deze tune hoorde, weet je dat het einde van het programma nabij is. Maar niet voordat we hebben gekeken naar zometeen Kees de Haan. Zometeen, je hoort hem na 10 uur met zijn programma Triple Play. En daarna hoor je de late avond met de volgende onderwerpen. Felice Stali is de gast en die komt praten over 1001 projecten. Daisy Ranou is de gast en die komt praten over de Dichtbij Je Bed Show. En Ed Smulders die komt praten over de Walk of Life of Vlaardingen. Norbert Ketting zit zometeen achter de knoppen om het programma voor jou te presenteren. Volgende week zijn we er misschien weer met z'n twee. Tot die tijd houden we ondertussen hier op Drechtstad FM. Tot de volgende. Dit is Rolf Sanchez. Un chance. Doei doei.

0: nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Nieuw onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw over achterstallig onderhoud van onze infrastructuur laat zien dat de aanpak hiervan van nationaal belang is. Dat benadrukt de Logistieke Alliantie, waarvan onder meer het havenbedrijf Rotterdam, de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors en Deltalinks deel uitmaken. Uit het onderzoek blijkt dat we in Nederland door achterstallig onderhoud en het uitblijven van nieuwe infrastructuur miljarden euro's mislopen, onder meer door files, vertragingen en omrijroutes. Voorbeelden van achterstallig onderhoud zijn de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem en de eerste Zuurhofbrug in de Europoort. En ook de oude Van Brienenoordbrug in Rotterdam is er slecht aan toe. De politie heeft een Nederlandse man gearresteerd in het onderzoek naar de hack bij telecomprovider Odido. Het zou gaan om een 24-jarige Amsterdammer die al eens werd veroordeeld voor het hacken van bedrijven en organisaties. Hij was sinds begin dit jaar weer op vrije voeten. De hack bij Odido werd uitgevoerd door het criminele hackerscollectief Shiny Hunters. En die groep zou onlangs ook de Amerikaanse inlichtingendienst FBI hebben gehackt. De jongen die afgelopen donderdagavond zwaar gewond raakte toen hij in Barendrecht in elkaar werd geslagen, ligt nog steeds in het ziekenhuis. Dat meldt de politie. Het gaat om een 14-jarige jongen. Hij werd in elkaar geslagen door een groep van zeker 5 jongeren. De ernstige mishandeling op de Zwartouwhaven in de Barendrechtse bij Carnisse Landen had mogelijk te maken met de diefstal van een fatbike. Er zijn nog geen verdachten opgepakt, meldt de politie. Een trambestuurster van de RET die betrokken was bij een ongeluk 3 jaar geleden in het oude noorden van Rotterdam, waarbij een 70-jarige vrouw zwaar gewond raakte, is vrijgesproken van onvoorzichtig rijden. De tram botste op de Zaagmolenstraat tegen een bestelbus die daardoor de stoep opschoot. En precies op dat moment liep de vrouw langs en zij kwam klem te zitten tussen het busje en de gevel van een woning. Ze raakte 2 vingers kwijt en brak haar scheenbeen. De rechtbank zegt dat de trambestuurster de situatie verkeerd had ingeschat, maar spreekt haar vrij van onvoorzichtig rijden. En dan het weer bewolkt. Er kan in het westen nog een bui vallen, mogelijk met onweer. In de nacht vrijwel overal droog. De temperatuur zakt naar 15 graden. Morgen in de ochtend mogelijk mist. Maar als die is verdwenen, schijnt de zon. En het kan morgenmiddag 25 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Triple Play.
9: Drechtstad FM.
0: Triple Play is een programma waarin steeds 3 songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op, met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samenstelling en presentatie, Kees de Haan.
10: Kees de Haan.
0: Triple Play.
10: Kees de Haan.
0: Ik heet je van harte welkom en wens je veel luisterplezier.

gaan terug naar het begin van de jaren 60 naar Engeland, waar een muzikale revolutie losbarstte die de hele wereld op zijn kop zette. We noemen het de British Invasion. Gitaarbands met lang haar, herrie en uitstraling. De Beatles, de Kinks, de Searchers en de Animals passeren de revue. En als rode draad door de hele uitzending horen we natuurlijk de Rolling Stones, de andere grootmacht uit die tijd. Pak een stoel, zet het geluid wat harder en reis met ons mee. De allereerste single van de Stones uit 1963 was een cover van een Chuck Berry nummer. Nog rauw, nog onwennig, maar je hoort al die typische energie waarmee de band later de wereld zou veroveren. Het startschot van een carrière die nooit meer zou stoppen.

En dan nu de Beatles natuurlijk. Met She Loves You scoorden ze in 1963 een monsterhit, dankzij dat onweerstaanbare Yeah Yeah Yeah. Een paar maanden later volgde I Want to Hold Your Hand, het nummer waarmee ze ook Amerika veroverden en de basis legden voor wat we nu Beatlemania noemen. En natuurlijk A Hard Day's Night, titelsong van hun eerste film.

De eerste nummer 1 hit van de Stones in Engeland uit 1964. Ook dit is een cover, oorspronkelijk van de Valentino's, maar de Stones maken er iets rauwers en straatrecks van. Hiermee zetten ze zich definitief af tegen het nette imago van de Beatles.

Searchers uit Liverpool waren met hun heldere gitaarklanken en strakke harmonieën een van de belangrijkste bands van de Mercy Beat. Sweet for My Sweet werd hun eerste grote hit, gevolgd door Needles and Pins, dat wereldwijd aansloeg. Met What Have They Done to the Rain lieten ze een wat serieuzer, bijna protestliedachtig geluid horen. Minder beroemd dan de Beatles, maar minstens zo invloedrijk op de sound van die tijd.

Kinks brachten met You Really Got Me in 1964 een nummer dat de geschiedenis inging als een van de bouwstenen van de hardrock. Dat schurende, vervormde gitaarriff van Dave Davies klinkt nu nog steeds bikkelhard. Ze bouwden dat geluid direct door met All Day and All of the Night, nog agressiever en directer. Met Tired of Waiting for You lieten ze zien en horen dat ze ook melodieuzer uit de hoek konden komen, zonder aan kracht in te boeten.

waarschijnlijk het nummer van de Stones en een van de belangrijkste rocksongs ooit. De gitaarlick van Keith Richards ontstond bijna per ongeluk, maar werd wereldberoemd. I Can Get No Satisfaction bracht de Stones definitief naast de Beatles op de troon.

0: Triple Play. Sterren van toen.
1: The Animals uit Newcastle brachten met The House of the Rising Sun een eeuwenoud volksliedje, maar bliezen er met dat hypnotiserende orgel en de stem van Eric Burdon totaal nieuw leven in. Wereldwijd nummer 1 en nog altijd een van de meest herkenbare intro's uit de popgeschiedenis. Met I'm Crying bleven ze dicht bij hun rauwe bluesy roots. Don't Let Me Be Misunderstood liet de emotionele, bijna theatrale kant van Burdon horen. Een nummer dat later door talloze anderen gecoverd zou worden.

understood. Uit 1966 en muzikaal een flinke stap verder dan hun eerdere werk. Die sitar van Brian Jones geeft het nummer een donkere, bijna oosterse sfeer, die op dat moment nog volledig nieuw was in de popmuziek. Duister, dreigend en tijdloos.

0: Dat was hem weer, deze triple play vol Britse beatmuziek. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende triple play.
1: Triple play. Songs waar de nostalgie van afdruipt.

0: jouw radio. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Nieuw onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw over achterstallig onderhoud van onze infrastructuur laat zien dat de aanpak hiervan van nationaal belang is. Dat benadrukt de Logistieke Alliantie, waarvan onder meer het havenbedrijf Rotterdam, de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors en Deltalinks deel uitmaken. Uit het onderzoek blijkt dat we in Nederland door achterstallig onderhoud en het uitblijven van nieuwe infrastructuur miljarden euro's mislopen, onder meer door files, vertragingen en omrijroutes. Voorbeelden van achterstallig onderhoud zijn de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem en de eerste Zuurhofbrug in de Europoort. En ook de oude Van Brienenoordbrug in Rotterdam is er slecht aan toe. De politie heeft een Nederlandse man gearresteerd in het onderzoek naar de hack bij telecomprovider Odido. Het zou gaan om een 24-jarige Amsterdammer die al eens werd veroordeeld voor het hacken van bedrijven en organisaties. Hij was sinds begin dit jaar weer op vrije voeten. De hack bij Odido werd uitgevoerd door het criminele hackerscollectief Shiny Hunters. En die groep zou onlangs ook de Amerikaanse inlichtingendienst de FBI hebben gehackt. De jongen die afgelopen donderdagavond zwaar gewond raakte toen hij in Barendrecht in elkaar werd geslagen, ligt nog steeds in het ziekenhuis. Dat meldt de politie. Het gaat om een 14-jarige jongen. Hij werd in elkaar geslagen door een groep van zeker 5 jongeren. De ernstige mishandeling op de Zwartouwhaven in de Barendrechtse wijk Karnisselanden had mogelijk te maken met de diefstal van een fatbike. Er zijn nog geen verdachten opgepakt, meldt de politie. Een trambestuurster van de RET die betrokken was bij een ongeluk 3 jaar geleden in het oude noorden van Rotterdam, waarbij een 70-jarige vrouw zwaar gewond raakte, is vrijgesproken van onvoorzichtig rijden. De tram botste op de Zaagmolenstraat tegen een bestelbus die daardoor de stoep opschoot. En precies op dat moment liep de vrouw langs en zij kwam klem te zitten tussen het busje en de gevel van een woning. Ze raakte 2 vingers kwijt en brak haar scheenbeen. De rechtbank zegt dat de trambestuurster de situatie verkeerd had ingeschat, maar spreekt haar vrij van onvoorzichtig rijden. En dan het weer bewolkt. Er kan in het westen nog een bui vallen, mogelijk met onweer. In de nacht vrijwel overal droog. De temperatuur zakt naar 15 graden. Morgen in de ochtend mogelijk mist. Maar als die is verdwenen, schijnt de zon. En het kan morgenmiddag 25 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: En dat was Ray Charles met I Can't Stop Loving You uit 1962. Een goede avond, maandagavond. Het is 28 september, het is net 11 uur geweest. En dat betekent de late avondshow die gaat beginnen. Een uur lang relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Felice Stanley, het gezicht achter 1001 Projects, vertelt hoe zij met kleur, materiaal en lef interieurs creëert. En Daisy Arnoux, een 28-jarige creative director, confronteert ons met ongemakkelijke waarheden over onrecht. En Ed Mulders, coach, vertelt alles over de Walk of Life in Vlaardingen. Drie mooie gasten, drie mooie ontmoetingen, vol aandacht en mentale gezondheid. Dit is de late avondshow. Dit is Greenfield en Chloe met Where uit 1972.

uit 1972, Greenfield and Cook, met het nummer Where. Beetje tragisch nummer, wel een mooi nummer. And I Can't Stop Loving You. Ja, Ray Charles begon de show ermee. En ja, ik heb er nog eentje hier van Michael Jackson. I Just Can't Stop Loving You, uit 1987.

0: Uit de musicalfilm Evita was dat Don't Cry For Me Argentina. En dat was de versie van Madonna. We gaan naar Teerde Cox, die ontmoeten Velisa Stali. En ze gaan het hebben over interieurs, maar niet zomaar interieurs. Interieurs met lef en persoonlijkheid.
1: Tot middernacht, de late avond.
2: We gaan kennis maken met interieurontwerper Velisa Stali uit Vlaardingen. Fijn dat je er bent, Velisa.
3: Ja, dankjewel.
2: Velisa, interieurontwerpen. Was je al vroeger bezig met je tienerkamer om die steeds een andere indeling te geven of niet?
3: Nee, dat viel op zich wel mee. Want ja, dat was eerder mijn moeder die daar ook een hand in had. Maar dat is wel gaandeweg. Is dat natuurlijk in de loop der tijd heeft zich dat ontwikkeld. Er is altijd wel een interesse voor interieur geweest. En ja, dat is ook wel een beetje, nee, niet zozeer met de paplepel ingegoten. Maar mijn moeder heeft ook wel het stylinggevoel. En vindt het belangrijk. Mijn moeder en zo ik dus ook, vindt het de omgeving, de ruimte waar je in begeeft, ja, daar hecht ik waarde aan.
2: Dat doet ook wat met je, hè?
3: Dat doet wat met iemand.
2: Hoe is jouw loopbaan eigenlijk gegaan? Want je bent nu gecertificeerd, gediplomeerd interieurontwerper met een eigen zaak. Hoe is het allemaal gaan rollen?
3: Dat balletje is eigenlijk wat later in mijn carrière gaan rollen. Ik ben altijd in loondienst geweest vroeger. Onder andere ook commerciële functies gehad. Mijn grootste carrière was bij een uitzendbureau. Als vestigingsmanager ben ik daar. Ik heb 2 vestigingen daar gerund. Eentje was al een bestaande vestiging. En later eentje ook opgezet. Dus ik ben wel eigenlijk een commerciële carrière-tijger, kan je het zo wel zeggen. Dus ik heb dat heel mooi, pas wat later, eigenlijk na de geboorte van mijn zoon, heeft zich dat ontwikkeld. En ik had zoiets van, ja, ik ga niet weer in loondienst. Ik wil echt iets voor mezelf opzetten. Maar het was best wel een moeilijke markt destijds. En ik had zoiets van, ja, een woonwinkel beginnen, dat moet ik niet doen. Dat gaat geen succes opleveren. En toen kwam verkoopstyling al een beetje om de hoek kijken. En verkoopstyling houdt in dat je woningen verkoop klaarmaakt. En de woningen stonden destijds heel lang te koop. Wel van 3 tot 4 jaar.
2: Liet je je dan inhuren door een makelaar bijvoorbeeld?
3: Ja, nou, ik heb dus een bevriende makelaar. En ik kende hem, Ferry Nefkens, ik kende hem van Pollux. Waar wij bij de
2: hockeyden.
3: De hockeyclub. En dus ik ben op hem afgestapt en gezegd van, joh, ja, wij gaan samenwerken. Hij zegt, ja, hoe dan? Nou, zo. De verkoopstyling. Nou, dan moest ik hem even uitleggen en toelichten. En toen begreep hij dat. Hij zei, nou, als je je website klaar hebt, dan zal ik je introduceren bij mijn verkopers. Maar dan moet je het zelf verder wel uitzoeken. En ik zei, nou, helemaal prima. En dat eigenlijk mijn eerste klant via hem. Ja, dat was een schot in de roos. Dat was in zijn ogen een onverkoopbare woning die zeker 4 jaar te koop zou staan. En die mensen hadden, ik had het vertrouwen van die mensen al vrij snel. Die heb ik na een intake een offerte gegeven en ook huiswerk meegegeven. En zij hadden zoiets van, nou, hier heb je onze huissleutel. Dan kan jij gewoon de afstijling zelf doen en de fotograaf meenemen in het verhaal. En die woning heeft geen eens op Funda gestaan. Die was eigenlijk al verkocht voordat het Funda opging. En ja, toen had de makelaar zoiets van, ja, dit is een toegevoegde waarde. En ik heb ook op het adviesplein van de VT Wonenbeurs heel wat jaartjes meegedraaid. En dat zijn dan halfuur adviezen die je ook aan de bezoekers van de VT Wonenbeurs geeft. En daar kwamen natuurlijk ook wel vervolgtrajecten uit. En dan gaat het balletje rollen.
2: En je wordt natuurlijk steeds zekerder van, denk ik. Toch wel even één vraagje. Als je dat inricht om het huis te verkopen, moet het natuurlijk door heel veel mensen leuk gevonden worden. En mooi gevonden worden. Ja. Maar ga jij iemand persoonlijk adviseren? Dat lijkt me toch alweer een
3: twee andere hele andere van takken van sport.
2: Ja,
3: klopt. Klopt. Dat is ook echt een wereld van verschil. Ja, want inderdaad, wat je zegt, bij verkoopstyling gaat het erom dat je een algemeen publiek aanspreekt. En dus ook aantrekt voor die woning. En inderdaad, met interieurontwerpen moet je heel erg gericht goed doorvragen bij degene die een metamorfose wil van de woning of een nieuwbouwwoning wil inrichten. Dus moet je, en ook ja, ik denk dat ook een empathisch vermogen daarbij heel prettig is. Dat je goed kan inleven in iemand. Ja, in iemand zijn emotie en gevoel. En welke kant het dan op moet.
2: Ja.
3: Goed doorvragen ook. Goed doorvragen, goed luisteren. tussen die regels doorlezen en weer opnieuw. En ook dus jezelf terugfluiten als je op de verkeerde weg zit.
2: Het klinkt alsof je helemaal je plek hebt gevonden. Laten we nog één keer de naam van het bedrijf noemen en waar je zit.
3: Studio 1001 Projects. We zitten gevestigd in Vlaardingen op de kleine buitenweide nummer 75.
2: Aha, dankjewel. Mooi succesverhaal. Felice Stali over je ontwerpstudio 1001 Projects. Dankjewel.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

0: You look perfect tonight. Dat is toch lief, hè, als dat tegen je gezegd wordt. Ed Sheeran met Beyoncé. En daarvoor Dave, onze Franse Nederlander of Nederlandse Frans. Het is maar net hoe je dat wil zeggen. Blues, Carlos Santana en Johnny Lee Hooker. En daarna Ed Mulders over The Walk of Life in Vlaardingen.
1: Tot middernacht, de late avond met Norbert Ketting.

0: Walk of Life voor het derde jaar terug in Vlaardingen. En Ed Mulders zit hier aan tafel en praat ons bij.
1: Ja, heel graag.
0: Welkom Ed.
1: Dankjewel.
0: Ed, wat is dat precies, de Walk of Life?
1: De Walk of Life is een burgerinitiatief wat in 2024 gestart is door een collega van mij, Nienke van Ree. Die merkte dat ze zelf vastliep in de GGZ. En dacht, ja, dit moet toch ook op een andere manier laagdrempelig kunnen.
0: Even wachten, hoe vastliep in een GGZ? Wat was er aan de hand?
1: Ja, in de psychologische hulpverlening. Nou, ze had best een heftige gebeurtenis in haar privéleven meegemaakt. Maar dat viel niet in de categorie depressie of angststoornis. Dus ze konden haar eigenlijk niet helpen. En zo is ze op het idee gekomen om met de Walk of Life aan de slag te gaan.
0: En hoe heeft ze dat aangepakt? Gewoon mensen uitgenodigd die met haar willen wandelen? Of nog groter?
1: Ja, ze heeft het beste. Ze merkte in haar eigen praktijk dat wandelen dat een positief effect had. En toen heeft ze een groepje mensen, collega's om zich heen verzameld. Als een soort kernteam. En andere coaches benaderd die ze kennen. Om te zeggen, joh, zou je mee willen doen met dit initiatief in het land?
0: Was jij daar één van?
1: Ik was daar één van, ja. Ja, en ik heb toch gezegd, nou, het kernteam even niet. En ook een drukke periode, maar als een van coaches in het land gaan wandelen met een groepje mensen, helemaal prima. Ja.
0: Wandelen nodigt altijd heel erg uit, hè, tot luisteren en praten. Meer dan aan tafel zitten misschien wel.
1: Ja, wandelen heeft altijd iets aparts. Ik vergelijk het soms wel eens met iemand in de auto zitten. Je zit elkaar niet de hele tijd aan te kijken.
0: Dat.
1: En dat maakt soms een gesprek ook makkelijker of stiltes makkelijker te dragen.
0: Ja, en nou las ik een heleboel dingen waar het goed voor zou zijn. Ik noem ze even allemaal op. Verbindend, acceptatie tegen stress, verlies, eenzaamheid en dergelijke. Hoe werkt dat nou precies? Je wandelt met elkaar en dan?
1: Ja, en dan gebeurt er van alles. Het is ook niet zo, we lopen niet achter elkaar, maar naast elkaar. En
0: ja,
1: ik ben daar dan als...
0: Daar ging ik wel vanuit.
1: Ja, en als coach ben ik daar dan een soort begeleider bij. Maar ik kan niet met iedereen tegelijk praten. Dus mensen lopen ook met elkaar in gesprek. En wat er dan ontstaat is, ja, bijna magisch. Die verbinding is onwijs belangrijk daarin. Dat uiteindelijk mensen elkaar ook buiten zo'n wandeling weer weten te vinden om te gaan met dingen die ze op hun pad tegenkomen.
0: Dat is echt wonderlijk. Want het speelt natuurlijk al een paar jaar. Heeft het uitvloeisels gekregen? Zijn er wandelgroepen uit voortgekomen misschien wel?
1: Nou, vanuit de Walk of Life van vorig jaar, de driedaagse, zijn we doorgegaan met een maandwandeling. Dus dat betekent dat er een groepje is dat zegt, nou, ik vind het wel fijn het idee om elke maand een wandeling te kunnen maken. En dat is niet elke maand komen ze niet allemaal. En ook niet steeds dezelfde. Maar nu ga ik samen met Ada de Vette loop ik dan in de Broekpolder in Vlaardingen. En dan lopen wij elke maand.
0: En hoe groot is zo'n groepje dan bijvoorbeeld?
1: Ja, de ene keer is er twee. Dus dan zeggen we ook, dan blijft Ada thuis of ik blijf een keer thuis. En soms zijn het er weer vier of vijf.
0: Oh, ja. Het zijn echt best wel kleine groepjes dus.
1: Het zijn kleine groepjes. Ja, we gaan niet met 30 man op pad. Nee.
0: En hoe gaat dan die aanmelding bijvoorbeeld? Want men weet dat dit speelt. Hoe kom je bij zo'n groep? Hoe maak je jezelf bekend?
1: Via walkoflife.nl kunnen mensen zich door het hele land eigenlijk aanmelden om deel te nemen aan, nou, op dit moment dan de driedaagse die in oktober georganiseerd wordt.
0: Oh, vertel even, welke dagen is dat in oktober?
1: Ja, dat is ook nog wel. In het land is het 10, 11, 12 oktober. Maar in verband met onze beschikbaarheid hebben wij het een weekje later op 16, 17 en 18 oktober.
0: En dat zijn die wandelingen in Vlaardingen in de Broekpolder?
1: Ja, klopt. Ja.
0: En voor wie is dat allemaal?
1: Ja, voor iedere volwassene. Iedereen die kan wandelen, kan mee. Het gaat ons niet om de afstand. We lopen geen 10 kilometer in 3 uur. Het is echt op laag tempo. Het enige wat je moet kunnen is een beetje uit de voeten kunnen. Stevige schoenen. En dan
0: maar
1: een
0: rollator is toch een brug te ver, denk ik.
1: Hij is in de Broekpolder. Ja. Kan dat soms wel wat lastig zijn, omdat we ook onverharde paden hebben. Ja. Ja.
0: En wat is dan ongeveer de afstand of wat is de tijdsduur? Zo'n beetje dat ik kan inschatten, zou ik dat mee kunnen lopen?
1: Voor de driedaagse is het zeg maar van pak een beetje 9:30 tot uiterlijk 10:30. En dan leggen we 5, 6, 7 kilometer af.
0: En heb je nog een site of zo? Moet je opgeven?
1: Ja, www.walkoflife.nl.
0: Nou, dat is simpel. Hartelijk bedankt, Ed Mulders. Dank je wel voor het delen van deze informatie en voor het delen van de ervaringen. Walk of Life, derde jaar terug in Vlaardingen. Dank je wel.
1: Graag gedaan.
2: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

zat hier lekker mee te zwieren hier in de studio van de laatste avond. Benny Nijman met Mooi zijn alle vrouwen. Straks schuift aan Daisy Ranou. Deze 28-jarige creative director confronteert ons met ongemakkelijke waarheden over onrecht. Oh jee, mijn eerste Ultravox met Vienna uit 1981.

0: Mijn gast in de studio is Daisy Ranou, kunstenaar met een missie. Daisy, welkom.
1: Dankjewel.
0: Welke missie heb je als kunstenaar? Ik denk dat het meer is dan alleen iets maken.
1: Oh ja, absoluut. Ja, ik zeg altijd, ik wil mensen kijken naar wat gezien moet worden.
0: En wat moet er dan gezien worden?
1: Ja, dan heb ik het over vaak lastige thema's. Dus bijvoorbeeld thema's als armoede, dakloosheid, moderne slavernij, ongelijkheid. Allemaal dat soort thema's. Vaak onrecht. Daar wil ik mensen naar laten kijken.
0: Want onrecht is iets wat je niet kan accepteren?
1: Nee. In het kort.
0: Ja. Heb je er ervaring mee?
1: Oeh, ja. Dat sowieso. Ik weet niet of dat de reden is dat ik doe wat ik doe. Ik denk dat het er aan bijdraagt. Maar wat het precies is waarom ik doe wat ik doe, dat vind ik altijd lastig om te benoemen. Maar ik zeg altijd, niemand zou, als je dat niet wil, een buitenstaander moeten zijn. En niemand zou op basis van dingen die er niet toe doen, uitgesloten moeten worden, bijvoorbeeld.
0: Überhaupt niet uitgesloten moeten worden. Ieder mens is uniek, toch?
1: Precies, ja.
0: Dus wat dat betreft heb je een prachtige missie. Maar ja, je bent kunstenaar. Kan je in die kunst dan die missie uitdragen?
1: Oh ja, zeker, ja. Ja, kunst is mijn taal, dus dat is sowieso iets waar ik moet beginnen. Want anders, als ik iets anders ga doen wat wel heel goed is voor de wereld, maar wat niet bij mij past, dan weet ik niet of dat overkomt, bij wijze van.
0: Bijvoorbeeld aardappels telen of zo.
1: Precies, ja.
0: Dat is heel wat anders natuurlijk.
1: Dat is heel wat anders, ja. Nee, en ik denk dat kunst bij uitstek heel geschikt is om iets heel dicht bij mensen te brengen. Om mensen aan te spreken op emotie. Mm-hmm. Om iets wat vrij abstract kan zijn. Dus als ik het heb over die thema's als armoede of ongelijkheid. Om kunst te gebruiken om dat visueel te maken. Om dat toegankelijk te maken. En wat mijn werk heel erg typeert is dat het heel toegankelijk is. Dus ik blijf op een bepaalde manier weg van abstractie. Of het is heel tastbaar. Het is op een bepaalde manier, heeft het een bepaalde eenvoud in zich, hoor ik vaak. Mm-hmm. En ja, dat is hoe ik denk dat het, hoe dat hier kan werken.
0: Maar als je kunst ziet, dan is er een extra stap nodig om bij armoede te komen, denk ik dan. Of is het meteen duidelijk?
1: Dat ligt over welke projecten je het hebt. Maar mag ik een voorbeeld noemen van een werk? Ik heb bijvoorbeeld het werk 31.000 gemaakt. En 31.000 is een heel lang doek van meer dan 60 meter lang, 1,5 meter breed.
0: Zo.
1: En daar heb ik samen met publiek op straat evenveel stempels gezet als dat Nederland officieel, en ik zeg erbij officieel, want het zijn heel incomplete getallen, maar evenveel stempels gezet als dat er dakloze mensen zijn in Nederland. En dat is, het is natuurlijk iets heel abstracts. En die stempels laten nog geen mensen zien.
0: Nee.
1: Maar opeens zie je op een heel groot doek van, oh wow, om zoveel mensen gaat het. En dus dat is ergens abstract. Maar als je er vervolgens dus bij vertelt van, hey, dit gaat over, nou niet over armoede, maar wel over dakloosheid. Of over die vaak met elkaar te maken. Dan wordt dat opeens duidelijk. Dan is het opeens van, oh, wow, wat veel. Wat een lang doek.
0: Precies, dan wordt het heel concreet voor mensen.
1: Ja, dan wordt het heel concreet, ja. Kijk, wat heel mooi is, als je ik heb bijvoorbeeld een tentoonstelling gemaakt over moderne slavernij. En daar ging het onder andere over de kledingindustrie. Maar daar zitten ook verhalen bij. En het is heel mooi om dat op elkaar te laten aanvullen. Want de een wordt aangesproken door kunst. Ja. En een ander juist door verhalen en tekst en cijfers. Ja. Dus die bij elkaar samenbrengen, dan is het voor mij geslaagd.
0: Nou, dat is mooi om dat te doen met elkaar natuurlijk. En dat de kunst ook zorgt dat de wereld beter wordt. Want dat is eigenlijk de bedoeling natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Zijn er voorbeelden op de website of zo, of op je sociale media, waar mensen even iets kunnen zien?
1: Ja,
0: want over kunst praten is het lastig natuurlijk. Je kan
1: klopt,
0: niet,
1: ja, dat is ook. Ja, klopt. Maar ik zeg ook altijd heel vaak, ga maar naar mijn website, dan kun je het zien. En dan weet je. Dus mijn website is een heel goede plek om een impressie te krijgen van mijn werk.
0: En daar staat ook wat je allemaal uitvoert in de praktijk.
1: Ja. Klopt, ja.
0: We kunnen daar mensen even kijken. Noem de website nog een keer.
1: www.desiranou.com.
0: Kijk, en dan weten we alles. Dan hebben we de kunstenaar met een missie gehad. Desi Ranou, dank voor het gesprek. En heel veel succes met wat je allemaal nog gaat doen om de wereld beter te maken.
2: Ja, mooi toch? Een kunstenaar met een missie. Hoe mooi is dat? Herman de Bruin, dankjewel. En ook Theo Cox, hè, dank jullie wel voor de bijdrage vanavond. En mijn missie, ja, wat is die nu? Dat is in ieder geval om deze show af te sluiten. Het is bijna middernacht. Niet getreurd, morgenavond zijn we weer. Er zit hier Bert de Wolf in de studio met ook weer de relaxe muziek. En mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Ik ben weer volgende week maandag. Ik ga jou wel tussen wensen, in ieder geval voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen, werken en een goede wacht. Mijn naam is Norbert Ketting. Tot de volgende week maandag. Dit is Queen, Who Wants to Live Forever uit 1986. Bye bye.
3: Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.

0: stad, jouw radio. Kregstad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Nieuw onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw over achterstallig onderhoud van onze infrastructuur laat zien dat de aanpak hiervan van nationaal belang is. Dat benadrukt de Logistieke Alliantie, waarvan onder meer het havenbedrijf Rotterdam, de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors en Deltalinks deel uitmaken. Uit het onderzoek blijkt dat we in Nederland door achterstallig onderhoud en het uitblijven van nieuwe infrastructuur miljarden euro's mislopen, onder meer door files, vertragingen en omrijroutes. Voorbeelden van achterstallig onderhoud zijn de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem en de eerste Zuurhofbrug in de Europoort. En ook de oude Van Brienenoordbrug in Rotterdam is er slecht aan toe. De politie heeft een Nederlandse man gearresteerd in het onderzoek naar de hack bij telecomprovider Odido. Het zou gaan om een 24-jarige Amsterdammer die al eens werd veroordeeld voor het hacken van bedrijven en organisaties. Hij was sinds begin dit jaar weer op vrije voeten. De hack bij Odido werd uitgevoerd door het criminele hackerscollectief Shiny Hunters, en die groep zou onlangs ook de Amerikaanse inlichtingendienst de FBI hebben gehackt. De jongen die afgelopen donderdagavond zwaar gewond raakte toen hij in Barendrecht in elkaar werd geslagen, ligt nog steeds in het ziekenhuis. Dat meldt de politie. Het gaat om een 14-jarige jongen. Hij werd in elkaar geslagen door een groep van zeker 5 jongeren. De ernstige mishandeling op de Zwartouwhaven in de Barendrechtse bij Karnisselanden had mogelijk te maken met de diefstal van een fatbike. Er zijn nog geen verdachten opgepakt, meldt de politie. Een trambestuurster van de RET die betrokken was bij een ongeluk 3 jaar geleden in het oude noorden van Rotterdam, waarbij een 70-jarige vrouw zwaar gewond raakte, is vrijgesproken van onvoorzichtig rijden. De tram botste op de Zaagmolenstraat tegen een bestelbus die daardoor de stoep opschoot. En precies op dat moment liep de vrouw langs en zij kwam klem te zitten tussen het busje en de gevel van een woning. Ze raakte 2 vingers kwijt en brak haar scheenbeen. De rechtbank zegt dat de trambestuurster de situatie verkeerd had ingeschat, maar spreekt haar vrij van onvoorzichtig rijden. En dan het weer bewolkt. Er kan in het westen nog een bui vallen, mogelijk met onweer. In de nacht vrijwel overal droog. De temperatuur zakt naar 15 graden. Morgen in de ochtend mogelijk mist. Maar als die is verdwenen, schijnt de zon en het kan morgenmiddag 25 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Radio. Westland FM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Nieuw onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw over achterstallig onderhoud van onze infrastructuur laat zien dat de aanpak hiervan van nationaal belang is. Dat benadrukt de Logistieke Alliantie, waarvan onder meer het havenbedrijf Rotterdam, de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors en Deltalinks deel uitmaken. Uit het onderzoek blijkt dat we in Nederland door achterstallig onderhoud en het uitblijven van nieuwe infrastructuur miljarden euro's mislopen, onder meer door files, vertragingen en omrijroutes. Voorbeelden van achterstallig onderhoud zijn de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem en de eerste Zuurhofbrug in de Europoort. En ook de oude Van Brienenoordbrug in Rotterdam is er slecht aan toe. De politie heeft een Nederlandse man gearresteerd in het onderzoek naar de hack bij telecomprovider Odido. Het zou gaan om een 24-jarige Amsterdammer die al eens werd veroordeeld voor het hacken van bedrijven en organisaties. Hij was sinds begin dit jaar weer op vrije voeten. De hack bij Odido werd uitgevoerd door het criminele hackerscollectief Shiny Hunters. En die groep zou onlangs ook de Amerikaanse inlichtingendienst FBI hebben gehackt. De jongen die afgelopen donderdagavond zwaar gewond raakte toen hij in Barendrecht in elkaar werd geslagen, ligt nog steeds in het ziekenhuis. Dat meldt de politie. Het gaat om een 14-jarige jongen. Hij werd in elkaar geslagen door een groep van zeker 5 jongeren. De ernstige mishandeling op de Zwartouwhaven in de Barendrechtse bij Karnisselanden had mogelijk te maken met de diefstal van een fatbike. Er zijn nog geen verdachten opgepakt, meldt de politie. Een trambestuurster van de RET die betrokken was bij een ongeluk 3 jaar geleden in het oude noorden van Rotterdam, waarbij een 70-jarige vrouw zwaar gewond raakte, is vrijgesproken van onvoorzichtig rijden. De tram botste op de Zaagmolenstraat tegen een bestelbus die daardoor de stoep opschoot. En precies op dat moment liep de vrouw langs en zij kwam klem te zitten tussen het busje en de gevel van een woning. Ze raakte 2 vingers kwijt en brak haar scheenbeen. De rechtbank zegt dat de trambestuurster de situatie verkeerd had ingeschat, maar spreekt haar vrij van onvoorzichtig rijden. En dan het weer bewolkt. Er kan in het westen nog een bui vallen, mogelijk met onweer. In de nacht vrijwel overal droog. De temperatuur zakt naar 15 graden. Morgen in de ochtend mogelijk mist. Maar als die is verdwenen, schijnt de zon. En het kan morgenmiddag 25 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: stad, jouw radio. Kletstad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Nieuw onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw over achterstallig onderhoud van onze infrastructuur laat zien dat de aanpak hiervan van nationaal belang is. Dat benadrukt de Logistieke Alliantie, waarvan onder meer het havenbedrijf Rotterdam, de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors en Deltalinks deel uitmaken. Uit het onderzoek blijkt dat we in Nederland door achterstallig onderhoud en het uitblijven van nieuwe infrastructuur miljarden euro's mislopen, onder meer door files, vertragingen en omrijroutes. Voorbeelden van achterstallig onderhoud zijn de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem en de eerste Zuurhofbrug in de Europoort. En ook de oude Van Brienenoordbrug in Rotterdam is er slecht aan toe. De politie heeft een Nederlandse man gearresteerd in het onderzoek naar de hack bij telecomprovider Odido. Het zou gaan om een 24-jarige Amsterdammer die al eens werd veroordeeld voor het hacken van bedrijven en organisaties. Hij was sinds begin dit jaar weer op vrije voeten. De hack bij Odido werd uitgevoerd door het criminele hackerscollectief Shiny Hunters. En die groep zou onlangs ook de Amerikaanse inlichtingendienst de FBI hebben gehackt. De jongen die afgelopen donderdagavond zwaar gewond raakte toen hij in Barendrecht in elkaar werd geslagen, ligt nog steeds in het ziekenhuis. Dat meldt de politie. Het gaat om een 14-jarige jongen. Hij werd in elkaar geslagen door een groep van zeker 5 jongeren. De ernstige mishandeling op de Zwartouwhaven in de Barendrechtse wijk Karnisselanden had mogelijk te maken met de diefstal van een fatbike. Er zijn nog geen verdachten opgepakt, meldt de politie. Een trambestuurster van de RET die betrokken was bij een ongeluk 3 jaar geleden in het oude noorden van Rotterdam, waarbij een 70-jarige vrouw zwaar gewond raakte, is vrijgesproken van onvoorzichtig rijden. De tram botste op de Zaagmolenstraat tegen een bestelbus die daardoor de stoep opschoot. En precies op dat moment liep de vrouw langs en zij kwam klem te zitten tussen het busje en de gevel van een woning. Ze raakte 2 vingers kwijt en brak haar scheenbeen. De rechtbank zegt dat de trambestuurster de situatie verkeerd had ingeschat, maar spreekt haar vrij van onvoorzichtig rijden. En dan het weer bewolkt. Er kan in het westen nog een bui vallen, mogelijk met onweer. In de nacht vrijwel overal droog. De temperatuur zakt naar 15 graden. Morgen in de ochtend mogelijk mist. Maar als die is verdwenen, schijnt de zon. En het kan morgenmiddag 25 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7